0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Menen is het stoffelijk overschot van een man in een auto teruggevonden. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen. De man was al een tiental dagen vermist. De identiteit van het levenloze lichaam en de doodsoorzaak zijn nog niet gekend. Het was een buurtbewoonster die de politie belde nadat ze dezelfde auto al een week zag staan vlakbij de begraafplaats. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisteravond een opvallende boodschap geprojecteerd op de Koninklijke Militaire School in Brussel. Met de tekst: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Wil de organisatie de federale regering oproepen om klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda te plaatsen. Want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid, zegt Els Hertogen van 11111.
1: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
0: De Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt om zo de sterk gestegen prijs van diesel te drukken. Concreet wil de VS dat de EU ruim een derde van de strategische reserves vrijgeeft. Het plan werd voorgesteld door de Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, en moet een alternatief bieden voor het dreigement van president Donald Trump om een exportverbod voor diesel uit de VS in te stellen. Wright zei ook nog dat de EU op die manier kan bijdragen aan een verbetering van de situatie. De dieselprijs is al een tijdje erg hoog, onder andere door de oorlog die de VS begon tegen Iran. Heel wat raffinaderijen zijn beschadigd. In eigen land heeft de populariteit van de Amerikaanse president Trump erg te lijden onder die hoge dieselprijs. Vannacht krijgen we rustig en droog weer met minimaal rond 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wat wolken, maar wel ook vrij zacht. Maximaal rond 20 graden. En ook in het weekend hetzelfde mooie rustige weer met zon en temperaturen tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijlens. In Maasmechelen heeft de politie een koppel gearresteerd op verdenking van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning aangetroffen. De politie nam ook gsm's, cashgeld en een auto in beslag. Het koppel kwam in het vizier van de politie nadat een aantal slachtoffers hun verhaal hadden gedaan bij gespecialiseerde opvangcentra in Antwerpen en Luik. De digitale ongelijkheid in België blijft groot. 4 op de 10 Belgen heeft moeite met eenvoudige digitale vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. En artificiële intelligentie wordt steeds meer gebruikt, maar vooral door de jongere generatie. Volgens de organisatie is er op die manier sprake van nieuwe vormen van digitale ongelijkheid voor mensen die niet kritisch of niet bewust met AI-tools om kunnen gaan. Ook het gebruik van online diensten zoals internetbankieren blijft toenemen, maar heel wat mensen voelen zich steeds meer uitgesloten hiervan. Om de digitale kloof te verkleinen moet er ingezet worden op opleiding en begeleiding, maar ook op volwaardige niet-digitale alternatieven voor belangrijke diensten. In de straat van Hormuz is er brand uitgebroken op een tanker nadat die geraakt werd door een onbekend projectiel. Dat zegt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst. De bemanning zou veilig zijn en het is ook nog niet duidelijk hoe groot de schade aan het schip is. Het incident maakt wel weer duidelijk dat de straat van Hormuz nog altijd niet veilig is. Sinds de start van de oorlog van de Amerikanen en Israëli's tegen Iran wordt de straat van Hormuz geblokkeerd of worden er schepen onder vuur genomen die de blokkade proberen omzeilen. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen wereldwijd ook fel gestegen. En de Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt, net om die sterk gestegen prijs van diesel te drukken. Concreet wil de VS dat de EU ruim 1/3 van de strategische reserves vrijgeeft. Het plan werd voorgesteld door de Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright. En het moet een alternatief bieden voor het dreigement van president Donald Trump om een exportverbod voor diesel uit de VS in te stellen. Wright zei ook nog dat de EU op die manier kan bijdragen aan een verbetering van de situatie. Vannacht rustig en droog weer, minimaal rond 12 graden de komende uren. De dag begint grijs, maar dan wordt het snel zonnig met hier en daar nog wat wolken. En het wordt ook vrij zacht met maximaal rond 20 graden. Ook in het weekend hetzelfde rustige, mooie weer met zon en maximaal tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

M&M. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 4:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Digitale ongelijkheid in België blijft groot. 4 op de 10 Belgen heeft moeite met eenvoudige digitale vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. En artificiële intelligentie wordt steeds meer gebruikt, maar vooral door jongeren. Volgens de organisatie is er op die manier sprake van nieuwe vormen van digitale ongelijkheid voor mensen die niet kritisch of niet bewust met AI-tools om kunnen gaan. Ook het gebruik van online diensten zoals internetbankieren blijft wel toenemen, maar heel wat mensen voelen zich steeds meer uitgesloten van dat soort diensten. Om de digitale kloof te verkleinen pleit de Koning Boudewijn Stichting voor meer opleiding en meer begeleiding, maar ook voor volwaardige niet-digitale alternatieven voor belangrijke diensten. In Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren zijn bijna 2000 scholieren opgepakt bij acties en ongeregeldheden. Er wordt in Frankrijk al bijna 2 weken gedemonstreerd voor beter onderwijs. En dat gebeurt alsmaar gewelddadiger, vertelt Frank Renaud.
1: Er kan geen les worden gegeven omdat er vernielingen zijn aangericht, brand is gesticht of omdat het gewoon te onveilig is. Scholieren kwamen vandaag opnieuw in actie en in veel steden liep het uit de hand. Er werden politiemensen en zelfs leraren aangevallen. En de acties gaan door en breiden zich verder uit. Vandaag deden ook voor het eerst studenten op grote schaal mee met de acties. Er vielen 284 gewonden onder scholieren, leraren en politiemensen. Volgens de Franse overheid kwam het vandaag op 1000 scholen en universiteiten tot protesten en geweld.
0: Christa Pike, de vrouw van 50 van wie de executie in de VS mislukt is, verkeert in kritieke toestand en ze krijgt medische zorg. Dat meldt een van haar advocaten. Hij noemt de mislukking een marteling en roept de gouverneur van de staat Tennessee op om haar straf om te zetten naar levenslang. Ze werd in 1995 veroordeeld voor de moord op een vrouw, ze was toen 18. De gouverneur heeft intussen alle executies opgeschort tot duidelijk is wat er precies is misgelopen. De vrouw overleefde 2 normaal fatale injecties. Het is rustig en droog de komende uren, minimaal rond 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en ook vrij zacht, maximaal tot 20 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon en maximaal rond 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij werd niks gezien, niks gehoord.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Op het Assize-proces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. De jury heeft hem dus over de hele lijn schuldig bevonden. De advocaat van de vrouw, Christian van den Bussen, is opgelucht.
1: Blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Maar ik denk in dit geval, uw twee kinderen verliezen is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En misschien eindelijk rust.
0: Straks kent de man zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. In Maasmechelen heeft de politie een koppel gearresteerd op verdenking van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning gevonden. De politie nam ook gsm's, geld en een auto in beslag. Het koppel kwam in het vizier van de politie nadat een aantal slachtoffers hun verhaal hadden gedaan bij gespecialiseerde opvangcentra in Antwerpen en Luik. In de stad Luik blijven de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs vandaag dicht voor veiligheidsredenen. Gisteren liep protest van leerlingen bij verschillende scholen uit de hand met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels en hekkens. 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren werden zo'n 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. In Frankrijk wordt al bijna 2 weken gedemonstreerd voor beter onderwijs. En dat protest wordt alsmaar gewelddadiger. Zo werd er gisteren brand gesticht en agenten en leerkrachten werden aangevallen. In heel Frankrijk vielen bijna 300 gewonden scholieren, agenten en leerkrachten. De Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt om zo de sterk gestegen prijs van diesel te drukken. De Amerikaanse energieminister stelt voor dat de EU ruim 1/3 van de strategische reserves vrijgeeft. Dat moet een alternatief bieden voor het dreigement van president Trump om een exportverbod voor diesel uit de VS in te stellen. De dieselprijs is al een tijd erg hoog, onder meer door de oorlog die de VS begon tegen Iran. Heel wat raffinaderijen zijn beschadigd. In eigen land heeft de populariteit van Trump erg te lijden onder die hoge dieselprijs. En in de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft oud-Heverlee Leuven een pijnlijke nederlaag geleden. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. We krijgen eerst wat ochtendgrijs, maar daarna wordt het zonnig met wolkenvelden en vrij zacht tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: FM.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen beginnen we eraan de M&M ochtendshow.
1: Dat is opstaan en gaan met Sander.
0: En Imaan.
1: Nog steeds om 6 uur, hè?
0: Ja, zeker.
1: Is dat dan oké als ik nog snel een koffietje haal?
0: Ah ja, tuurlijk. Ah, wil jij dan voor mij ook eentje meenemen?

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering. Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
3: Besparen doe je met de Superplus Delhaize. Mee met het leven.
1: En de die.
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Goedemorgen, het is 6 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Yannick Aert.
6: Een boer is schuldig aan moord op zijn 2 kinderen. 4 jaar geleden verstikte de man van 48 zijn dochtertjes van 8 en 5 op hun boerderij in Waardamme in West-Vlaanderen. Hij wilde wraak nemen op hun moeder omdat ze van hem was weggegaan. En hij probeerde ook haar te vermoorden, maar dat mislukte. Op het assiseproces in Brugge is de landbouwer nu gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en een moordpoging op zijn ex-vrouw. Voor de moeder is de uitspraak een opluchting, zegt haar advocaat.
7: Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En een gevoel van misschien eindelijk rust. Misschien eindelijk na het doormaken van die verschrikkelijke feiten ook thuiskomen en niet meer hoeven achter de schouder te kijken. Niet die constante angst, maar eindelijk rust voor haar. Dat maakt mij enorm blij.
6: Vandaag volgt de uitspraak over de straf. De boer kan levenslang krijgen. Ook huisartsen gaan moeten besparen door de nieuwe Vlaamse begroting. In totaal wordt er zo'n 93 miljoen euro bespaard in de zorg en ongeveer 30 miljoen daarvan bij de huisartsen. Zo schrapt de overheid onder meer de ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. En huisartsorganisatie Domus Medica begrijpt dat niet.
8: Het zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schoven, ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen, of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
6: In Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren werden zo'n 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. In Frankrijk wordt er al bijna 2 weken gedemonstreerd voor beter onderwijs en dat protest wordt trouwens alleen maar gewelddadiger. Zo werd er brand gesticht en agenten en leerkrachten werden aangevallen. In heel Frankrijk vielen al bijna 300 gewonden, zowel scholieren, agenten en leerkrachten. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven zwaar verloren. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Het begint eerst nog grijs en bewolkt, maar daarna wordt het wel zonniger vandaag bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend blijft het nog droog met vaak zon en temperaturen rond 19 graden.

0: ik ben zo blij dat je terug bent.
1: Oh, is het gelukt zonder
0: het
1: mij?
0: Het was hier verschrikkelijk.
1: Verschrikkelijk. Zeg.
0: Nee, het was echt wel te doen. Maar ik ben heel blij dat je terug bent, want het is leuker als jij er gewoon.
1: En het is vrijdag.

0: Panic at the Disco en High Hopes. En dit hebben we nu dus twee dagen moeten missen. Iman, hoe was het op je fiets vanmorgen?
1: Het was goed op de fiets. Ja, het was fijn. Ja. Veel mensen gezien onderweg. Ja. Veel mensen die op vrijdag gaan werken. Ik heb een t-shirt aan. Ja. Ik had daarover een trui aan. En dan ook nog een keer mijn jas. En dat was perfect.
0: Oké.
1: Okay, perfect qua temperatuur.
0: Hier zijn we iets mee. Hier zijn we iets mee. Oh, voelt goed.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, we hebben dat al gedaan de afgelopen twee dagen.
0: Eergisteren was er een sympathieke luisteraar die heeft doorgestuurd wat hij aan had. En dan gisteren was ik zo aan het doelen op van... Goh, ja, we weten alweer niet wat we moeten aantrekken op de fiets. En zo van, please, iemand.
1: Maar niemand snapte het.
0: Dus zoals gisteren van, stuur zelf wat jij aan hebt. Maar er kwam niks. Dus ja, gisteren waren mensen volledig in paniek. En zag ik echt fietsers later op de dag die echt niet aan hadden wat ze moesten aan hebben. Mensen in een badjas, omdat ze vesten zag ik ook
1: inderdaad. Mensen in een bikini.
0: Ja, wel, om dat dus, ja.
1: Nee, maar, je bent terug. Het was nog friskes vanmorgen.
0: De orde is er terug.
1: Maar ik ben ook blij om terug te horen hoe dat je hebt geslapen, Sander.
0: Ja, ik moet nog even synchroniseren. Dus doe nog even jouw slaapscore. Jij plakt er altijd iets op, hè, in plaats van zo'n chic horloge dat alles meet. En...
1: Effectief, ik doe het gewoon op gevoel, gewoon op vibes. Ik zou zeggen, mijn nek zit een beetje vast. Hmm? En daardoor is het misschien maar een 60 geweest.
0: Oei.
1: Ja, mijn ritme is ook een beetje aan fruit. Ja, normaal gezien, ochtendshow, zo op hetzelfde moment gaan slapen, op hetzelfde moment opstaan. Ja, maar de afgelopen twee dagen is dat zo een beetje door elkaar gerammeld geweest.
0: 60, hè?
1: 60 bij mij, ja.
0: Ik ga eronder. 54.
1: Oei, Sander.
0: Ja, dat is niet goed, hè. Ja, maar ik heb gisteravond frieten gegeten. Het was een afscheidsfeest van mensen die drie maanden naar Nieuw-Zeeland trekken.
1: Allee, jong, en dus frieten waren, op donderdag.
0: Ja, die waren nog één keer frieten. Maar dus ja, we hebben dat vrij laat gegeten. En dan ben ik gaan slapen, licht op de maag gekend.
1: Oh, jij oude man. Nee, ik heb dat ook.
0: Madame. Josephine, de redacteur van deze show, Jos voor de Vrienden, heeft altijd de beste slaapscore van iedereen hier. Vertel.
3: 76.
0: Oh. Op een vrijdag.
1: Ça va wel.
3: Ik dacht dat het laag was.
1: Voor u is dat laag.
3: Maar dan hoor ik jullie.
1: Ja. En dan is het best oké.
3: Okay. Ja, inderdaad.
0: Allee, bon, wie doet er beter? Wie wint er? Wie verliest er? Dat mag ook gerust duidelijk worden in de app van VRT Max. Daar kan je sturen ook een screenshot of een foto van je smartwatch of whatever.
1: Of gewoon op vibes.
0: Ja, dat mag ook.

0: kan niet weg. Sonja, Sonja. Heeft gisteren iemand gestuurd dat hij dat daarin hoort?
1: Hè?
0: Kan niet weg, Sonja, Sonja.
1: Oh, een goeie mama appelsap. Ja. Dat is tof.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Wat minder tof is, is de slaapscore van Jens. Luisteraar Jens in de app van VRT Max. Die stuurt, ja, ik heb sowieso een slaapscore van 10 of minder. Ik heb maar 2 uur geslapen.
0: Oei, oei, oei.
1: Och, arm. Och, arm.
0: Sterkte, Jens.
1: Oh, ik zie hier, Jurgen heeft een slaapscore van 86. Die heeft het dan wel weer goed vanaf gebracht afgelopen nacht. Ik zie hier Dries ook een slaapscore van 82.
0: Hm?
1: Dat is ook niet slecht. Chloe stuurt dat ze, oei, oei, oei. Ze stuurt, ik ben misschien wel de winnaar van de laagste score als je dan die 10 van daarnet niet meetelt. 15.
0: Let op staat er ook bij.
1: Maar klooitje toch.
0: Oh, oei, oei.
1: Och, garm. Oh. Leia stuurt, ik heb geen horloge, ik doe het ook op vibes. Ik geef mezelf een score van 71. Best goed geslapen, maar ook al daardoor wakker geworden om 5:30. Zo goed geslapen, te vroeg wakker geworden.
0: Ja.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Aaron, hoe was jouw nacht?
3: Vrij goed. Vrij goed, denk ik. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh. Ik denk het ook. 80, hè? Zie ik hier toch, van jou?
3: Ja, ja inderdaad, ja. Ik heb geslapen eigenlijk al, ja.
0: Oké, okay. Ja, maar dat is goed, hè? Allee, we zijn trots op je.
3: Allee, laat dat... Het is niet volledig goed dat je erop staat, maar het is, ik denk wel dat het wel goed was, denk ik.
1: Ja, je hebt een screenshot doorgestuurd van jouw slaaperloge. Daar stond bij, de kwaliteit is goed. Herstellend zelfs.
3: Ja.
1: Voel je je hersteld?
3: Ik ben helemaal naar het toilet moeten gaan.
1: Ah,
3: dus dat ik 34 ben geworden, is dat... Ik weet niet. Het klopt wel mis, denk ik.
1: Oei, maar...
3: Ik denk naar het toilet niet.
1: Sander wordt echt binnen een week... Nee, nog binnen een paar dagen wordt hij 34.
0: Binnen dus 3 dagen. Nee, 5... Wacht
1: hoor. We zijn nu 2 oktober. Nee. Dus nog drie dagen.
0: Ik word 34.
1: Ja.
0: En Aaron, daarover gaat het. Ah,
1: Aaron zegt sinds ik 34 ben geworden. Wow.
0: De naderdom.
3: Ja, ik ergens terug.
0: Maar Aaron, nee, nu zeg je dat expres gewoon om mij een slecht gevoel te geven.
3: Nee, het is echt waar. Echt waar. Het is al 2-3 dagen. Het is al 2-3 dagen dat ik echt zoveel aan het toilet moet trekken.
0: Allee, jongen.
1: En jij bent eergisteren 34 geworden. En het is echt dan begonnen.
3: Ja, ik ben 30 september.
0: Oh, nee.
3: Ja, het is echt verschrikkelijk.
0: Dus ik heb nog 3 nachten eigenlijk om deftig door te slapen en dan is het voor u.
3: Ja, dat is gedaan.
1: Dan is het met een pamper.
0: Ja, waarschijnlijk. Hè, ja. Dat is de eerste volgende stap. Ja. God, miljarden
3: honden. Of een buis naast u, een plasbuis.
1: Ik vind het heel raar om hierover te praten terwijl ik een koffie in mijn hand heb. Dat is niet zo smakelijk.
0: Oh, Aaron, merci voor de leuke vibes op de vrijdag. Echt plezant, echt fijn. Ik ga er een paar teruggeven in ruil. Ik heb normaal aan het klaarstaan, altijd plezant om te horen. Maar die komt alleen maar als jij, als dat nog gaat op je 34 gezegende leeftijden... als jij even kan aanvullen. Proberen.
2: Opstaan.
3: En ja.
0: Oh.
4: Met Sander en Imaan.
5: New truck, big lift.

0: David stuurt een app van Veerte Max. Goedemorgen. Ja, dat toilet gaan, dat wordt wel een probleem voor Sander tegen de tijd.
1: Alsjeblieft, zeg. Een beetje positive vibes. A walking on sunshine. Zometeen.
2: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Joehoe! Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus. De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mannekes, Bompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
6: Ik heb er al direct 2 nodig.
7: Oh, ik heb 20.
6: Dacht het wel.
5: En wel, het is het moment.
2: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
2: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Oh, dat was de briefbus van onze buren.
13: Wat nu?
11: Ik bel rap de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
14: Proximus presenteert.
15: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
16: Ja.
15: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kassen bij dat kroonjuweel.
16: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
15: Nee, dat is los.
14: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
17: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
19: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
18: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

0: Dat is dat vrijdaggevoel, hè? Katrina en haar waves voelen het ook. Walking on sunshine. Goedemorgen. M&M.
1: Goedemorgen, 2 oktober zijn we vandaag. We krijgen veel nieuwe muziek vandaag, want dat is altijd zo op vrijdag. Daar gaan we later vanmorgen nog eens door. Maar we beginnen eerst met grijs en bewolkt buiten. En daarna komt het zonneke piepen. En die neemt ook zo 20 graden mee. Dat is hetzelfde voor dit weekend. Zon, 19 graden. Dat is niet zoals vorig weekend, maar wel oké. Hè?
0: Ja.
1: Zolang dat er geen regen en geen te veel fristen is, is het wel oké. Vanavond spelen onze Rode Duivels in de Nations League tegen Turkije. Dat kan je op tv volgen vanaf 8:30. En gisteren trouwens op tv de laatste aflevering van Zeg eens Ui met James Cook. Het was met Camille en onze Manu van Akker in het panel. En ook met goed nieuws dat Manu van Akker daar ter plekke te weten kwam.
2: Manu, krijg je daar opnieuw een rol in Circus Camille, het Wintercircus? Ah, mag ik dat nog niet zeggen?
3: Hij weet dat nog niet.
2: Ah, is het echt waar?
3: Ja! Ja!
1: Hey. Voilà, dan weten we het nu ook allemaal. Maar nu zal het opnieuw te zien zijn in het Wintercircus van Camille.
0: Allee. Het is vrijdag, dat is altijd een extra spannende dag ook in thuis. Je hebt zowat een week cliffhanger. Dat kan je meteen bekijken, die cliffhanger, op VRT Max natuurlijk. En als je dat bekijkt, kan je ook meteen blijven plakken bij de podcast Welkom Thuis. Want gisteren ook al, dat is die podcast die Cato en ik bij ons thuis opnemen, waar we dan babbelen over de voorbije thuisweek. En de aflevering van vandaag en dit weekend is met actrice Mora van der Veeken. Je kent ze als Merel uit Amica, maar zeker ook nog als Olivia uit Thuis van vroeger.
1: Olijfje.
0: Olijfje, klopt. En Olijfje kan nog terugkomen in Thuis trouwens. Ze is daar niet dood of zo. Ze is gewoon verhuisd naar Boston. En laat dat ook een tip zijn, want ze vraagt die straks een song aan waarmee zij kan opstaan en gaan. Die komt eraan na deze jungle.

0: Boston.
1: Yeehaw.
0: Ik heb zin in wat vrijdaggevoel, jongens. Ik wil zo een weekend banger om gewoon nu al even te kunnen draaien. Dus welke schijf laat jou opstaan en gaan? Drop het in de app van VRT Max. Dan kunnen we het zo meteen al wat beleven van weekend. Intussen 1:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Op een assiseproces is een boer uit Waardamme gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochtertjes en een moordpoging op zijn ex-vrouw. Vandaag volgt de uitspraak over de straf en de boer kan ook levenslang krijgen. Ook huisartsen gaan moeten besparen door de nieuwe Vlaamse begroting, want de overheid schrapt premies waarmee beginnende huisartsen praktijkassistenten kunnen aanwerven. En in de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven zwaar verloren met 5-0 tegen de Franse top Club Paris Saint-Germain. En het weer vandaag. We krijgen eerst grijs en bewolkt weer, maar daarna komt de zon er wel door bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend kunnen we genieten van veel zon en temperaturen rond 19 graden. Meer over dit nieuws straks rond 7 uur. En op de socials van 14 Nieuws.
1: Sorry, Jannik. Ik heb je van de kaart gebracht. Sorry.
2: Ah nee, het is gewoon het einde van de week. Ik ben heel blij dat het vrijdag is.
1: Ik snap het.
0: Wij allemaal.
1: Dus als er een song is waarmee je kan opstaan en gaan, laat het weten in de app van 14 Max.
0: Ah ja, want...
3: Het is vrijdag,
0: hè? Ah ja. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
6: Zo zeg jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
7: En jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Wiener Belger.
9: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
10: Natuurlijk dan, hè.
11: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Belger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
12: Wiener Belger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
10: Oh. Oei. Met een enkel.
9: Schat, ça va?
10: Nee.
9: Waar kun je er nog op staan?
10: Zo'n beetje.
9: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
10: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Is hier volledig overzicht?
9: Ah, dat is in orde dan.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Ik heb dan speciaal voor u het hondje uit het nieuws gehaald. Hè?
1: Ja. Echt?
0: Ja. Yes. In een dikke 10 minuten zullen we het over het hondje hebben.
1: Yay.
0: Ja.
2: Opstaan en gaan.
0: Eerst Ilare Karnier uit... amai, Overboularen.
3: Huh?
0: Dat is de eerste keer ooit dat ik daarvan... Dag Ilana trouwens, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: En jij woont dus in Overboularen?
4: Ja.
0: Waar ligt dat?
4: In
1: Geraburg. Ah.
0: Dus dan eet je alles graag een matte taart. Dat is vandaar.
4: Nee,
0: ik
4: wist dat niet.
0: Ah, okay. Oh. Vergeet wat ik zei. Nee. Oh, okay.
1: Ilana, we zijn vrijdag. Heb je plannen dit weekend?
4: Ja, ik ga morgen gaan zwemmen. Zondag naar een verjaardagsfeestje en maandag ga ik op schoolreis.
0: Oh, wauw. Naar waar gaat de schoolreis?
4: Naar Oostende.
0: Oeh,
1: keileuk.
0: Exotic.
1: Naar het zeetje, kei tof. En je hebt zondag een verjaardagsfeestje.
4: Ja.
1: Is dat met cadeautjes?
4: Ja.
1: En, wat heb je gekocht?
4: Een Lego set.
0: Prachtig.
1: Dat is al iets waar Sander heel gelukkig van wordt.
0: Is het mijn verjaardagsfeestje?
4: Mijn mama is op dezelfde dag als Sander, ja.
0: Oh, leuk.
1: Oh.
0: Wens een heel fijne verjaardag nu al van me. Goed.
4: Dat zal ik doen.
0: Hey, en een cadeautje voor je mama is al gefixt. Nu nog eentje voor jou. Wat wil je graag horen vanmorgen?
4: Ik weet niet wat ik dat moet zeggen.
0: Wacht, ik zie het hier in onze app heb je gestuurd. Van Katy Perry, hè, van Any Other Life. Dat is The One That Got Away.
4: Ja.
0: Ja, voilà. Gewoon even aanvullen. En hij is daar, zit. Dus van je...
2: Opstaan.
4: En gaan.

0: Whitcomb en The Kingdom of Fear, de jarige van vrijdag 2 oktober.
1: Hip hip hoera!
2: Ja, Michy Batshuayi, de voetballer, is jarig vandaag, wordt 33. Ja, hij is een jaartje jonger dan jij, Sander. Ja, maar ja, jij verjaart maandag.
0: Klopt.
2: Mag ik niet vergeten, dat wordt jij 34.
0: Ja, ja.
2: Maar we focussen ons op vandaag. Luisteraar Lina uit Genk is jarig vandaag.
0: Ja, we gaan eens kijken hè, of die wakker is, juist opneemt en of we een leuke verjaardagskakalender mogen uitdelen.
3: Hey, hey, hey.
2: Hoera.
0: Lina, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En gelukkige verjaardag.
0: Uh-huh.
3: Dankjewel.
2: 17, young and sweet, dancing queen. Dat ben jij. Dat ben jij vanaf vandaag. Wat staat er op de planning vandaag?
3: Vandaag is eerst een half dagje naar school, maar daarna heb ik een feestje met vrienden. Dus.
2: Leuk, oké.
0: Okay. En een halve dag maar naar school, het is toch vrijdag?
3: Ja, bij ons hebben de zesdejaars een halve dag op vrijdag en een volledige op woensdag.
2: Zalig.
0: Amai, veel leuker om op vrijdag een halve dag te hebben, effectief.
3: Ja.
2: Je had het laten weten in de app van 14 Max dat je jarig was, maar je hebt een schoolloop vandaag.
3: Ja, dat is iets minder natuurlijk. We hebben eerst het weer schoolloop, maar kijk.
0: Maar Savato, is dat niet plezant? Allee, ja.
3: Ja.
2: We gaan uitkijken naar dat feestje vanavond. Wat heb je allemaal voorzien?
3: Voilà. Ik heb eigenlijk gewoon pizza's voorzien en een paar snacks. En
0: top.
3: Misschien karaoke of zo.
0: Top.
3: Gezellige avond.
2: Dat wordt de beste avond ever. Oké, belangrijke vraag. Als jullie karaoke gaan doen, gaan jullie Dancing Queen zingen vanavond?
3: Sowieso.
2: Dat is al een afspraak. Voilà. Wat er ook nog afgesproken is, is dat jij sowieso een kakalender van ons krijgt. Dat is een kalender om op het toilet te hangen. Dus vandaar de naam. Je kan die op het toilet ophangen. En je kan daar iedereen zijn verjaardag op invullen. Is dat goed?
3: Dank je, ja, dat is heel goed.
2: Oké, alsjeblieft. En nog een fijne verjaardag, Eline.
3: Dank je.

0: Ik probeer zo iedere ochtend een nieuwtje uit de krant te belichten op dit uur. Mm-hmm. En meestal kies ik zowat zelf waarover ik hier praat. Maar vanmorgen werd ik een beetje verplicht om het over commando te hebben.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Verplicht, verplicht, verplicht. Het is toch gewoon een leuk nieuws?
0: Het is een leuk nieuws. Dus Commando is een chihuahua.
2: Ja?
0: En die chihuahua is de nieuwste hond van de Mexicaanse Nationale Garde. Dus je moet weten, dat is een vrij strenge, grote eenheid die ook heel veel honden tellen trouwens, 350. Dat zijn dan vooral van die grote kleffers van Duitse herders, Labrador Retrievers, dat soort dingen. Maar dus nu ook officieel een kleinste toevoeging, chihuahua de... Commando de chihuahua, zo is het, ja.
2: Maar heb je de foto's gezien?
0: Ja, tuurlijk, ja.
2: De foto's zijn fantastisch.
0: De foto's zijn geniaal. Dus oké, hij is 21 centimeter groot en heeft zijn eigen tactisch vestje.
2: Ja.
0: Eigen helmpje.
2: Ja, dat is kei schattig.
0: Een miniatuur bril. Ja. Een cameraatje op zijn hoofd. Ja, en dat is allemaal voor de Nationale Garde van Mexico. Daarvoor leefde hij trouwens bij een bejaard koppel, onze commando.
2: Oh.
0: Ja, die kon er niet meer voor zorgen. Dus daarom is hij toen opgenomen door de Nationale Garde van de staat Chihuahua.
2: Nee.
0: Wist je dat dat een staat is in Mexico? Dat wist je
2: bijvoorbeeld. Ja, dat wist ik.
0: En vandaar komt dus ook de naam Chihuahua.
2: Ja, veel hondennamen komen eigenlijk van plaatsnamen.
0: Allee, jongen.
2: Ja.
0: Oeh, en Labrador ook.
2: Ik ga dat nu opzoeken.
0: Duitse herder? Allee, tot zover ben ik mee dat dat waarschijnlijk iets met Duitsland te maken heeft en oorsprong. Zoek het op terwijl ik verder praat over commando.
2: Je hebt Labrador in Canada, bijvoorbeeld.
0: Oh ja, dat is wel interessant.
2: Maar dat is wat. Over de hele etymologie van de hondennaam ben ik nu wel geen expert. Maar...
0: Andere keer. Commando is aanwezig bij officiële plechtigheden, bij schoolevenementen, bij maatschappelijke projecten. En hij was ook al te zien in de parade voor de Mexicaanse Onafhankelijkheidsdag. En, hier ga je ook blij mee worden, hij heeft ook al zijn eigen animatiefiguurtje gekregen.
2: Oh, schattig.
0: En zijn collega's van de Nationale Garde zeggen, hij helpt eigenlijk twee stereotypen doorbreken. Zijnde, niet alleen stoere mannen kunnen in de Nationale Garde dienen. En, onder het uniform schuilen ook maar gewone mensen.
2: Aww.
0: En daarbovenop zou hij ook nog eens het imago van de Nationale Garde een beetje verzachten. Dus...
2: Ik moet wel zeggen, ik ben wel 10 keer... Ik heb 10 keer meer schrik van een chihuahua soms dan van zo'n grote labrador.
0: Wat?
2: Dus moest er zo'n chihuahua met een politiekostuum op mij afkomen rennen, ik loop weg. Sorry, dat zijn echt kleine duivels, hè. Volgens mij bijten die veel sneller dan zo'n grote labrador.
0: Dit had ik niet zien aankomen, eigenlijk.
2: Nee?
0: Allee. Dus je zag die foto's en je dacht enerzijds schattig en anderzijds...
2: Aardelijk. Ja. Dat zeker wel.
0: Hier, Jason Derulo. Ja. Dat is de laatste nieuwe. Mi Chico, goeiemorgen.

0: Jason Derulo wil ik ook eens zien met zo'n een vestje en een brilletje en een helm.
1: Nu ben je Jason Derulo nu een chihuahua?
0: Nee, maar dat is gewoon... Nee. Absoluut niet, nee. Ik zou ook bang zijn van Jason Derulo die op mij komt aflopen.
1: Luisteraar Tom stuurt in de F van VRT Max. Ik ben Doggy Sit dit weekend. Wish me luck.
0: Oh, luck. Ja. We wish you luck.

0: Frequencies en Zonderling met Crazy.
1: Dit komt er na 7 uur nog aan
2: bij Sander en Imaan.
0: Ah ja, we hebben een nieuwe podcastaflevering van onze podcast 22 minuten stomme vragen. We hebben een hele grappige gasten kunnen steken. Zometeen hoor je alle details. En mogelijk ook... Ja, iets wat vuil zo meteen, hè, dat we toch ook even gaan benoemen na 7 uur.
3: Ja, iets in de broek.
0: Ja, als je het zo zegt, is het echt.
4: Nog voor je kan denken...
5: Ik heb geluk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Ah, dag juffrouw.
9: Hey.
8: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
9: Ja.
8: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
9: Oké.
8: Okay. Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
9: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
8: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
9: Zeker, en dan krijg jij misschien centjes.
8: Haha, jij bent de slimme.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de thee. En de thee?
11: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
12: En de thee?
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Kiezoi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiezoi Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiezoibank.be.
14: Hoe mag die steek gebakken zijn?
15: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee. Zoals ze zeggen, hè?
16: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
15: Bleu.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
2: 14 nieuws.
0: Met Jannik Aert.
17: Een boer is schuldig aan de moord op zijn 2 kinderen. 4 jaar geleden verstikte de man van 48 zijn dochtertjes van 8 en 5 op hun boerderij in Waardamme in West-Vlaanderen. Hij wilde wraak nemen op hun moeder omdat ze van hem was weggegaan. Hij probeerde haar ook te vermoorden, maar dat mislukte. Op zijn assiseproces is de landbouwer gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en ook de moordpoging op zijn ex-vrouw. De grootouders van de meisjes zijn opgelucht dat ook hun ex-schoonzoon over de hele lijn schuldig is verklaard. Dat zegt hun advocaat.
18: Ja, opgelucht natuurlijk dat de moord op Ona en Maud, dat ging bewezen zijn, dat wisten we op voorhand. Het ging vooral ook over de poging moord op hun dochter, op Astrid. En daar zijn ze zeer opgelucht. Ja. Er was evident zeer veel emotie. Je moet ook rekening houden, die mensen, die rekenen hier al 4 jaar op om dit te kunnen zien. En, ja.
17: Vandaag volgt de uitspraak over de straf. De boer kan levenslang krijgen. Ook huisartsen gaan moeten besparen door de nieuwe Vlaamse begroting. In totaal wordt er zo'n 93 miljoen euro bespaard in de zorg en ongeveer 30 miljoen daarvan bij de huisartsen. Zo schrapt de overheid de ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen, waarmee ze bijvoorbeeld verpleegkundigen of onthaalmedewerkers kunnen aannemen. Huisartsenvereniging Domus Medica zegt dat dokters met die premie zo meer patiënten ook kunnen zien zonder een hoger tarief te vragen. En dat verdwijnt nu.
19: Ja, dat is een kaakslag naar de huisartsgeneeskunde. Deze Vlaamse regering heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke eerste lijn, heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke huisartsenzorg. Imposeo maakt daar deel van uit. Dit schrappen is gewoon vlak af zeggen dat deze Vlaamse regering geen interesse heeft in de huisartsgeneeskunde en geen interesse heeft in de toegankelijkheid van zorg voor de burgers.
17: In Maasmechelen in Limburg heeft de politie een koppel opgepakt omdat ze verdacht worden van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning gevonden. De politie nam ook gsm's, geld en een auto in beslag. In de stad Luik blijven veel middelbare scholen vandaag dicht. Gisteren liep protest van leerlingen bij verschillende scholen ook uit de hand met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels en hekken en 5 mensen zijn daarbij opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie nog verergert. De leerlingen protesteren nog altijd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven zwaar verloren van Paris Saint-Germain gisteravond. Het werd 5-0. Middenveldster Jesslyn Kuipers vond dat PSG te sterk was.
5: Ik denk dat we zeker op momenten niet goed genoeg waren. We verdedigen denk ik op sommige momenten niet goed genoeg. En aan de bal was het gewoon te weinig. Ze zijn natuurlijk gewoon heel goed voetballende ploeg. Het is ook gewoon weer de top van de wereld eigenlijk waar we tegen voetballen. Dus het is logisch, maar het mag eigenlijk niet gebeuren, nee.
17: En nog in het voetbal in de Nations League dan heeft Nederland 2-2 gelijk gespeeld in Griekenland. Portugal won dan weer zonder Ronaldo met 2-4 bij Denemarken. Het begint eerst nog wel wat grijs hier en daar en bewolkt, maar daarna komt de zon er overal door bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend blijft het nog droog met vaak zon en temperaturen rond 19 graden.
6: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar er is hinder op de A201 richting Brussel. In Zaventem door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Groot-Bijgaarde en Wezenbeek door een ongeval op de rechterrijstrook.
2: M&M.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
0: De mensen zijn blij hoor, in de app van VRT Max. Toby Blankaert die stuurt, onze man is weer.
6: Hey Toby.
0: En Johanna die stuurt ook, fijn om jullie terug samen te zien. Goedemorgen, Adel, goedemorgen terug.
2: Maar geen goedemorgen aan...
6: mensen die niet elke dag een verse onderbroek aantrekken.

0: Alex Warren en zijn Fever Dream. Goedemorgen.
1: Ja, good morning. We zijn vrijdag vandaag. We krijgen eerst grijs en bewolkt weer. Maar het zonnetje gaat er wel doorkomen en ons 20 graden geven vandaag. Dit weekend krijgen we ongeveer hetzelfde weer. En het is ook weekend van de klant.
0: Ah ja, juist.
1: Dus zeker zo in de buurt een keer kijken van... Ah, is mijn buurtwinkel misschien iets van plan? Of gewoon een keer binnen gaan, een keer hallo zeggen.
0: Ja, wij bij M&M zijn ook iets van plan. Manu en Charlotte gaan straks volledig op verzoek bij hun programma deze namiddag op M&M.
1: Ah, kijk. Ja. Superleuk. Voilà, dat krijg je al van ons hier voor weekend van de klant. Vanavond spelen ook de Rode Duivels in de Nations League tegen Turkije. Het is een beetje van moeten winnen. Je kan alles op tv volgen vanaf 8:30. Maar eerst moeten we natuurlijk nog de dag doorkomen. Misschien zelfs zonder een goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: mensen die niet elke dag een verse onderbroek aantrekken.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Ja. Ja, het is ochtend. Nu zou het wel eens kunnen zijn dat je zo net voor de kleerkast staat of in de badkamer je tanden aan het poetsen bent of zo. En als je een man bent, dan is de kans blijkbaar 1 op 4 dat je geen verse onderbroek aantrekt. Het stond in een artikel in de krant vandaag. Een kwart van de mannen doet niet elke dag een verse onderbroek aan. Ik vind dat wel veel.
0: Ik ook, man. Ik sta er echt van te kijken.
1: Ja, heb jij een verse onderbroek aan vandaag, Sander?
0: Ik kan bevestigen, for the record, dat ik vandaag een verse onderbroek aan heb. Dankjewel, jazeker, jawel.
1: Elke dag?
0: Ja, de enige moment in mijn leven dat ik dat niet gedaan heb, was op scoutkamp vroeger.
1: Dat snap ik. Dat snap ik 100%.
0: Dat was echt zo van binnenste buiten duinen. Woe,
1: ja, dat snap ik
0: volledig. Dingen. Ja. Ik heb het artikel ook gelezen waarin dat staat van die 1/4 van de mannen dat het niet doet. Er stonden nog een paar interessante cijfers in trouwens. We verversen gemiddeld 2,2 keer per maand ons beddengoed.
1: Oké. Okay. Ja. Om de 2 weken ongeveer dus.
0: Ja, zoiets. Ja. En ook 1 op de 3 mensen plast onder de douche. En vooral jongeren doen het. Mensen jonger dan 45 doen het massaal.
1: Ik vind dat niet raar. Ik vind dat niet raar ook om te zeggen dat ik dat zo...
0: Nee, oh, oké.
1: Okay. Voilà.
0: Oké, okay, wel. Eerlijke show van me. Ja, de onderbroeken, dat vond ik toch ook wel het opvallendste eigenlijk van heel dat onderzoek.
1: Ja, hè, vandaag dus even geen gêne. Welke onderbroek heb je aan vandaag? Is dat een verse? Of is dat een van gisteren? Of eergisteren? Of eergisteren? Kom er vooruit in de M&M-chat in VRT Max. Je mag erbij schrijven of je anoniem wenst te blijven of niet. Ik beloof het, we gaan het respecteren. Dus stuur het door in de app van VRT.

0: Kygo en Whitney Houston. We staan erom bekend om verse onderbroeken aan te doen. Hè? Ik hoop oprecht dat we vandaag vooral goeiemorgens mogen uitdelen.
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
2: mensen die niet elke dag een verse onderbroek aantrekken.
0: Maar veel goeiemorgens, hè, toch?
2: Veel goeiemorgens. Ja, veel goeiemorgens. Bijvoorbeeld Lestine die stuurt... What type of horror is dat nu? Een verse onderbroek is echt een must voor mij. Ook Leen die stuurt elke dag een verse onderbroek. En als ik douche, s'avonds zelfs weer een verse aan. Elke week verse bedsheets, zelfs er is geen beter gevoel. Vele die stuurt, goeiemorgen, want kom aan zeg, een schone onderbroek, dat is toch echt wel proper. Ik zou me zelfs niet schoon voelen in een vuile. Samuel die stuurt, ik vind dat echt verplicht, een onderbroek, kousen, t-shirt, altijd vers bij mij. Jasmin die stuurt, hey, ik ben Olivia, dus waarschijnlijk de dochter. Je hebt net een propere onderbroek aangedaan. Heel goed bezig, Olivia. Leila die stuurt, ik ben net van onder de douche gekomen. Nu een propere frisse onderbroek aan. Fantastisch. Maar er zijn hier en daar wel een paar mensen die toch geen goeiemorgen krijgen.
0: Oh?
2: Kiara, geen goeiemorgen.
3: Hallo, geen goeiemorgen.
2: Leg eens uit.
3: Ja, doorheen de week, in mijn gewoon leven, doe ik dat wel. Maar bijvoorbeeld op vakantie, dan doe je 's ochtends je bikini aan en je kleren daarover om naar het ontbijt te gaan. En dan loop je een hele dag in je bikini en dan 's avonds douche je u en dan doe je 2 uurtjes of zo je onderbroek aan. Ja, dan ga ik die onderbroek toch niet in de was doen. Je draagt je onderbroek 12 uur.
0: Snap ik.
3: En je loopt daar een hele dag in rond. Als je dat dan enkel aandoet als je gedoucht hebt voor te gaan eten, dan vind ik dat een beetje niet nodig dat ik die dan zondags die nog eens 2 uurtjes zou kunnen aandoen.
2: Dat vind ik super valid. Super valid.
0: Absoluut.
2: Ja, geen goede morgen, maar wel echt met een super goede reden. Het is iets dat ik zelf ook nog zou doen.
0: Ja.
2: De reden voor Luna snap ik eigenlijk ook wel echt nog. Luna, geen goede morgen, want jij doet het soms... Sorry. Maar ik snap het keihard, want wat is de reden dat jij soms geen verse onderbroek aandoet?
4: Ja, alleen dat is mijn beurt. Ik draag van die speciale onderbroeken, van die maatse onderbroeken en voor de rest... vergeet ik dat meestal.
2: Ik snap het.
4: En dan moeten mama en papa mij aan laten herinneren.
2: Wacht. Dus je zegt naast je period, dus dat je, als je je regels hebt, dat je soms nog vergeet om een verse onderbroek aan te doen?
4: Heel soms. Heel soms. Meestal bij de normale onderbroeken moeten ze altijd herhalen.
2: Maar Luna, hoe kunnen we dat nu vergeten? Zit dat zo niet in jouw ochtendroutine?
4: Ik heb ook autisme en ADD, dus soms is dat zo een beetje moeilijk voor mij.
2: Ik snap het. Maar misschien kunnen ze voor jezelf zo een post-itje of zo ophangen van hey Luna, niet vergeten om een verse onderbroek aan te doen. Maar tijdens je regels snap ik het wel echt keihard. Zeker als je met maandverband bijvoorbeeld werkt, want dan is dat echt alsof je die onderbroek bijna niet hebt aangedaan.
4: Ik doe ook van die maandonderbroeken geen maandverband meer voor mij.
2: Nee, alleen maar van die regel onderbroeken dan. Ja, ik snap. Ik heb het nog niet geprobeerd. Het is een aanrader?
4: Ja.
2: Oké, top.
4: Je kan dat gewoon heel de dag aanhouden of zo. Je hebt een nachtonderbroek en dagonderbroek, dus...
2: Maar je doet dan
4: als je wil, kan je dat gewoon heel de dag aanhouden tot aan de avond of zo. Dus.
2: Maar dan doe je die toch de dag nadien niet meer aan, hè?
4: Nee. Dan doe je zo van die nachtonderbroeken aan en dan de volgende ochtend...
2: Een verse.
4: Ja.
2: Blij dat we wel dat antwoord hebben gekregen. Luna, merci om super eerlijk te zijn. Dat appreciëren we en een fijne ochtend gewenst.
4: Dank u.
2: Joejoe.

0: baby.
1: Zeker dat. Iman, in jouw afwezigheid hier liever... Is die Patient Zero van Taylor Swift uitgespeeld bij Rate Song?
2: Ja.
1: Er is zometeen een nieuwe song waarop we punten mogen geven. Het is Franstalige muziek van een 24-jarige Belg. En ik vind het best goed eigenlijk.
3: Kom met jouw school in actie voor de warmste week.
4: En krijg de warmste schoolbus van M&M op bezoek.

0: warme thuis voor iedereen.
1: Met de warme steun van KBC.
2: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
3: Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
8: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Wiener Berger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
10: Natuurlijk dan, hè.
11: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
12: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

0: ben ooit door een luisteraar van M&M de teddybeer van M&M genoemd. Maar ik vrees dat ik die fakkel ga moeten doorgeven. M&M. Song. Want Teddy Bear is een 24-jarige Bergenaar. Dus ja, een inwoner van de stad Bergen, hè, Mons.
1: Ah ja.
0: Ja, Jules Sinta, zo heet hij eigenlijk. Kan ook heel goed Nederlands, want hij studeerde aan de PXL in Hasselt.
1: Oh.
0: Je kan hem eigenlijk ook al kennen van op TikTok en Instagram. Daar heeft hij heel veel following. Op Pukkelpop was hij ook al te zien. Naast Pommelien was hij ook zo gastzanger bij The Atomic Orchestra.
1: Oh god.
0: Ja, ja. En nu zijn Chaussure Rose, zo heet zijn song, gaat heel hard in Wallonië en Frankrijk. Maar de vraag is nu, hoe doet hij het hier? Jouw punt op 10 voor de roze schoenen, maar dan in liedvorm. Nu in de app van M&M. Merci beaucoup.
2: Rate the song.
3: Je mets mes chaussures roses.

0: chaussures roses van Teddy Bear.
1: Enchanté, enchanté. Ja, effectief. Aangenaam.
0: Ja, hè?
1: Aangenaam kennis maken.
0: Hoeveel geef jij?
1: Ik geef het een... Een 7 op 10.
0: Oh, santé. M&M. Read
1: the song. Dat is trouwens dezelfde score die Eva geeft in de app van VRT Max. Die stuurt bij Franstaligen. Dan heb ik altijd zo een beetje tijd nodig om die tekst te begrijpen. En dan komt het pas binnen. Maar ik begin fan te worden. Huh? Ik zie dat Elis stuurt dat hij haar een beetje doet denken aan Stromae. Dat zie ik wel vaker binnenkomen. Uh-huh. Vindt het niet echt, het is niet echt haar ding. Gisteren 4, toch al 2 punten meer vandaag. Dus ze gaat voor een 6 vandaag. Shirley gaat dan weer voor een 9. Ook Stijn stuurt dat hij Stromae vibes krijgt. Geeft een 6,5 op 10. Damian die stuurt, ik vind het zo'n beetje gekapt. Sorry. Ik vind dat niet zo tof. 0 op 10. Vicky stuurt een 8 op 10 door. Melissa die stuurt van, nee, ik hou niet zo van Franse muziek in de eerste plaats. 0 op 10 voor mij. Wel weer een 9 voor Lea die stuurt dat in de app van VRT Max. Marilix die stuurt een 1 op 10.

0: 10. Fikkie stuurt top nummer 10 op 10. Meer van dit, alsjeblieft. 9 op 10 van Thomas. Een topliedje. Zie ik hier ook nog binnenkomen. 8 op 10. Een 8 op 10 van Els. Marat stuurt, ik snap er niks van, maar ik geef het wel een 7 op 10. Hier en daar komt er wel nog een minder punt binnen. Maar als ik alles optel in de app van VRT Max, dan kom ik aan een 8 op 10.
1: Hopla.
0: Dat wil zeggen dat je die chaussure-roze van Teddy Bear straks na 12 uur opnieuw hoort bij Anke om jouw mening en punten op 10 te geven in de app van VRT Max.
1: Leppe de

0: Loreen en Euphoria. 8:01. Yannick, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, op het assiseproces is een boer uit Waardamme gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Vandaag volgt de uitspraak over zijn straf en de boer kan levenslang krijgen. Ook huisartsen gaan moeten besparen door de nieuwe Vlaamse begroting, want de overheid schrapt premies waarmee beginnende huisartsen verpleegkundigen of assistenten kunnen aannemen. En in de stad Luik blijven veel middelbare scholen vandaag dicht, want de leerlingen protesteren daar nog altijd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs, maar dat is wel steeds met meer geweld. En het weer vandaag, het begint ook nog grijs en bewolkt. Daarna wordt het zonniger vandaag, bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend blijft het nog droog, met vaak veel zon en temperaturen rond 19 graden. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Europabank, de bank die durft.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Er is nergens waar je meer dan een kwartier aanschuift.
0: Prachtig. Even vooruitblikken dan. Er komen een paar goede dingen aan. Volgende week start die extra verkoop voor die Clujot Show. En later vanmorgen start ook die voor Werchter Boutique trouwens. Ah, en laat ons je zeker sponsoren met, ik zeg maar iets, €50 concertbudget.
4: De M&M Hit Quiz.
0: Kan je winnen als je hier 3 vragen juist beantwoordt in onze M&M Hit Quiz? Je stelt jezelf kandidaat door nu een vragenthema uit te kiezen voor jezelf. En dit zijn je opties van morgen.
3: Amerikaanse steden. Amai, dat is hoog.
0: Ah, ik deed gisteren meer van amai, dat is hoog.
3: Ah, oh, sorry.
0: Even opnieuw.
3: Ah, amai, dat is hoog.
0: Ja, goed, goed.
3: Zo.
0: Ja.
3: Beren.
5: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
4: de M&M Hit Quiz.
6: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
11: Minder en meer.
12: Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: My Body Isn't Ready van Somber staat op nummer 1 in de M&M 50.
4: Wordt het morgen? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.

0: nee, M&M 50. Maar is dat morgen dus ook nog zo? Je kan stemmen, hè? VRT Max, daar even doorklikken. We hebben een nieuwe podcast opgenomen van 22 minuten stomme vragen. Straks hoor je welke hele grappige blondine er te gast was. Eerst gaan we spelen.
1: De M&M Hit Quiz.
0: We spelen vanmorgen met Cato van Baarle, 23 jaar, niet uit Baarle, wel uit Schoten. Oef. Van vrijdag hadden ze in...
2: Goedemorgen, Cato.
3: Goedemorgen.
0: Hi. Hello. Jij werkt in een medisch labo in Antwerpen. Wat onderzoek je dan eigenlijk precies?
3: Ja, ik sta op de afdelingen ATG en dat staat voor arbeidsgeneeskunde, toxicologie en geneesmiddelen. En ik analyseer daar vooral zware metalen.
0: Zware metalen?
2: Metal.
3: Ja, zo koper en zink. Zo van die dingen.
2: Allee, cool. En, heb je dan ook zo een witte labojas aan?
0: Sowieso.
3: Ja, op dit moment wel, ja.
2: Oké. Okay.
0: Bril? Zo'n bril?
3: Nee, want ik sta nu in de kitchenette.
2: Oké. Okay. Cato, belangrijke vraag. Lees jij graag?
3: Nee. Ja, heel graag.
2: Heb jij alles van Ellie Hazelwood al gelezen?
3: Nee. Oh, nog niet, dat staat
2: me.
3: Dat moet ik nog lezen.
2: Doen, Cato. Oké, dus alle vrouwelijke hoofdpersonages in de boeken van Ellie Hazelwood zijn vrouwen in stem. Dus vrouwen in wetenschap.
0: Ah, ja,
2: dus ook,
0: ja.
2: Net zoals jij, Cato, eigenlijk gewoon met zo'n labojas aanwerken. Het zijn altijd heel slimme hoofdpersonages. En dan vind ik het tof, dat is sowieso een verademing. Huh? En er is ook een verfilming van een van haar populaire boeken net uit op Amazon, The Love Hypothesis.
0: Sorry.
2: Is net verfilmd.
3: Ja, daar heb ik van gehoord.
2: Wel, Cato, dus lees het boek en kijk dan de film. Het is kei tof.
0: Ik ga je ook nog een opdracht geven.
2: Ja.
0: Win deze hitquiz, oké?
3: Okay? Ja.
0: Oké. Okay. Dus 3 vragen juist beantwoorden. Je wint hier 50 euro concertengoed. En al je vragen komen uit het thema dat je zelf hebt gekozen. Amerikaanse steden.
2: Yeehaw.
0: Oh yeah.
3: Ja.
0: De eerste vraag uit dat thema heeft iets te maken met dit lied. Dus luister goed, succes en winnen, hè, straks. Dus je weet het, hè?
3: Ja.
0: Ja, oké.
4: Okay. De M&M

0: We spelen de M&M Hitquiz van morgen. Met Cato van Baarle uit Schoten.
1: Die momenteel aan het werk is in Antwerpen.
0: En ze kiest het thema Amerikaanse steden.
2: M&M Hitquiz.
0: Maar jij bent nog mee, hè, toch?
3: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar Cato werkt in een labo, die is slim.
0: Ja. Ik vroeg, maar sta je nog altijd aan de kitchenette?
3: Ja.
0: Was je aan het klaarmaken of
3: ja,
0: zo?
3: Een koffietje? Ja, er zit een beetje te veel kabaal in het labo.
0: Ah, op die manier. Ja, ja, ja. Oké, okay, voor de focus.
3: Te veel toestellen. Ja.
0: Ja, te veel zware metalen. Kan luid zijn, hè?
3: Inderdaad.
0: Ja, oké. Okay. We gaan er gewoon aan beginnen. De eerste vraag uit het thema Amerikaanse steden dus. Ja, die eerste vraag heeft iets te maken met het lied dat je net hoorde hier op M&M. Wat zou de vraag toch zijn? Over welke Amerikaanse stad zingen ze precies in Empire State of Mind?
3: New York.
0: Bam.
1: Zeker wel.
0: Oh, sorry. Ja.
1: Ja.
0: Ja, even de bevestiging toch.
1: Ja, de bevestiging nodig.
0: Goed, dan gaan we een roadtrip maken door Amerika. Ja, de vraag is, geef één Amerikaanse stad die je herkent.
3: New

0: Drie steden, eentje daarvan.
1: Tennessee.
2: Andere stad,
1: New York City.
0: Op de valreep New York City
2: toch ook weer.
0: Oké.
2: New York City, Los Angeles of Miami. Maar het was een moeilijke, dat geef ik echt toe. Het is echt niet makkelijk.
0: Op de valreep. Laatste beslissende vraag. Als je deze juist hebt, dan win je 50 euro concertengoed. Welke Amerikaanse stad is hier vakkundig weggehaald door een treintoeter?

0: Botten.
1: Ja! Ja, ja, ja! Hupsakeetjes! De focus van de kitchenette, hij heeft gewerkt, verdorie. Welk concert wordt het?
0: Denk eentje van K-pop of zo.
2: Oh, keileuk. Ja. Superleuk. Wat is je favoriete K-pop groep?
0: BTS.
2: BTS. Ja, oh,
0: net geweest.
2: Ja, die zijn net geweest. Maar ja, misschien een volgend concert. Je kan het opsparen, die 50 euro. Veel plezier daar, Kato.
0: Ja. Welk, sorry.
2: Ik zei veel plezier als ze nog eens terugkomen.
0: Dank je, ja.
2: Maar ook veel plezier daar op het werk.
1: Salut, merci voor het meespelen.
3: Luister volgende week, kies een thema en speel zelf ook de

0: Straks mag je ook dansen op onze M&M Big Hit. Die komt eraan, het lied van Juust en Judith.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Judith was hier gisteren nog, net zoals Berre hier eergisteren ook was. Ze waren hier om ja, jouw leegte toch een beetje op te vullen, Imaan. Je was er niet door opnames, tv-opnames?
2: Ja.
0: We zitten met vragen daarover. Is het goed als ik straks na 8 uur toch even probeer een paar dingen te ontfutselen daarvan?
2: Maar ik mag daar wel nog niet zoveel over zeggen.
0: Ja, dat dacht ik nu wel, dat je dat ging zeggen. Maar mogen we proberen?
2: Je mag proberen.
0: Oké.
2: Ja. Okay. Ja. Ja. Maar eerst die vragen die we daar 22 minuten lang hebben gesteld aan iemand anders, aan onze hele leuke gast van deze week.
3: Uh-huh. 22 minuten stomme vragen aan...
4: Amelie Albrecht.
0: Die is zo grappig. Dat ga je ook merken als je onze podcast gaat luisteren. We hebben het gehad over haar moederschap met bijhorende grappige aanvaringen met kind en gezin. Maar ik heb ook iets bijgeleerd, zelf.
2: Wat is je favoriete trinket dat je thuis staan hebt? I love trinkets.
0: Sorry, wat is dat?
2: Dat zijn zo kleine... Dat zijn kleine dingetjes die eigenlijk niet meer betekenis hebben dan er een keer naar kijken en denken, ach, dat is tof.
0: Ah, ja, een trinket. Ja, ik had het niet goed verstaan. Ja.
4: Wat is de doelgroep van die zender hier? Dat is toch echt perfect in lijn.
2: Ja, maar Sander.
0: Wat is je favoriete trinket?
2: Ligt aan de doelgroep.
0: Amelie.
4: Ligt aan.
0: Gewoon antwoorden op de vraag. Een trinket dus. Ja.
2: Een trinket. Ja. Wat haar favoriete trinket effectief is, dat kom je te weten in de podcast. Maar we hebben het ook gehad over haar doos.
0: We mogen het niet zeggen.
2: Haar herinneringsdoos, Sander. Ah. Want blijkbaar kan Amelie niks wegsmijten.
4: Ik ben super georganiseerd. Dus als je bij thuis zegt, pak nu je rapporten. Ik heb dat binnen de 5 minuten of zo. Ik weet waar dat die zitten. In een map, ja.
2: Maar wat is het geheim?
4: Organiseren.
2: Maar ja.
0: Ah, goed geheim. Maar, en ben je in alles georganiseerd? Alleen, bedoel, dat zijn dan voorwerpen en rapporten van vroeger, maar...
4: Ja, maar ik hou ook veel bij. Ik vind dat heel tof. Kaartjes. Ik snap niet dat mensen kaartjes wegsmijten.
2: Ah, jij houdt alle kaartjes dat jij ooit hebt gehad bij. Allemaal.
4: Ja.
0: Maar zo van kerstmis van tante Jojanne.
4: Ja.
0: Nou ja, bijgeleerd. Veel bijgeleerd in die podcast. Nu, natuurlijk, Amelie Albrecht is ook een graag geziene tv-persoonlijkheid. Heeft al aan heel veel tv-programma's meegedaan. Ze heeft ons in de podcast ook wat inside information gegeven over het zondagavondprogramma van VTM. Kijk jij naar de verraders dit jaar?
4: Ja.
0: Besef je nu hoe dramatisch alles daarin is? Of zo? Allee, heb je dat moment zelf ook door?
4: Maar ja, dat is altijd... Allee, weet je dat, de ronde tafel, het moment, ja, voordat ze dat draaien echt, worden er eerst shots gemaakt dat iedereen naar elkaar kijkt. Dan wordt er de Hanging Tree van de Hunger Games afgespeeld. Wat? Volledig.
0: En dat is echt
4: super dramatisch, want op het einde komt er echt zo'n orkest bij. Zo. Heel dat fucking nummer. En ja...
2: Schiet toch in de lach?
4: Nee, want dat is zo... Ze willen natuurlijk ook dat de serieus er wat inkruipt. Dus dat is ook om ons wat te aarden of zo. Ik weet dat niet. Dus dat is echt de volle wat 4 minuten of zo. En dat is mega dramatisch.
0: Als je wil...
4: Cringe.
0: Als je wil meecringen, het kan via VRT Max of je andere favoriete podcastplatform.

0: Ja, en die Judith die heeft haar debuutalbum uit sinds vandaag. Veel nieuwe muziek. Straks gaan we die eens even oplijsten hier in de show.
1: Vanavond op VRT1.
2: Koken met bier, dat doen ze precies wat ze iets lief hebben uitgevonden. Ik kook al jaren met bier. Potje daar, pintje hier.
1: Op VRT1 zie je Peter van den Begin in de film Everybody Happy. Op VRT Canvas ben je welkom voor het nieuwste seizoen van Midsummer Murders. En op VRT Max in de Home Sweet Home is Karin te gast bij Vlamingen in Amerika. Alvast veel kijkplezier.
0: Dankjewel.
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bol en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bol.be.
5: Bel & Bol.
6: De beste volof aanmaken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
6: Dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
8: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
9: Natuurlijk, Danne.
1: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
1: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
12: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
13: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
14: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
15: VRT Nieuws
0: met Jannik Aert.
16: Een man is schuldig aan moord op zijn twee kinderen. 4 jaar geleden verstikte de boer van 48 zijn dochtertjes van 8 en 5 op hun boerderij in Waardamme in West-Vlaanderen. Hij wilde wraak nemen op hun moeder omdat ze van hem was weggegaan. Hij probeerde haar ook te vermoorden, maar dat mislukte. Op zijn assiseproces is de landbouwer gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochtertjes en ook de moordpoging op zijn ex-vrouw. En de advocaat van de vrouw is opgelucht.
17: Blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Maar ik denk in dit geval, uw twee kinderen verliezen, is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En misschien eindelijk rust.
16: Straks kent de man zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Ook huisartsen gaan moeten besparen door de nieuwe Vlaamse begroting. In totaal wordt er zo'n 93 miljoen euro bespaard in de zorg. En ongeveer 30 miljoen daarvan bij de huisartsen. Zo schrapt de overheid de ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. En huisartsenorganisatie Domus Medica begrijpt dat niet.
18: Het zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schoven ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
16: In de stad Luik blijven vandaag veel middelbare scholen dicht. Gisteren liep protest van leerlingen bij verschillende scholen uit de hand met geweld en ook vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels en hekken en 6 mensen zijn intussen opgepakt. De scholen willen vandaag vermijden dat de situatie nog verergert en de politie zal ook vandaag patrouilleren. De leerlingen protesteren nog altijd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Aan de bekende Amerikaanse Universiteit Cornell in New York wordt een vermoedelijke groepsverkrachting opnieuw onderzocht. Een studente zegt dat ze 2 jaar geleden in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen omdat er niet te bewijzen viel dat ze geen toestemming had gegeven. Nu blijkt het gerecht mogelijk niet alle verklaringen van de vrouw te zien te krijgen. En daarom moet de hoogste aanklager nu van de staat New York de zaak verder onderzoeken. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven zwaar verloren van Paris Saint-Germain gisteren. Het werd 5-0. Volgens de coach van OA Leuven, Ster Habibzadeh, is er wel een reden.
9: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met mindere ervaring. We hebben ook heel veel balverlies. En ja, dat was van mijn ogen heel veel stress en paniek en heel onrustig, ja.
16: Het begint hier en daar nog grijs en bewolkt, maar overal komt vandaag wel de zon erdoor bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend blijft het nog droog met vaak zon en temperaturen rond 19 graden.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft blokletter.
0: Moest jij nu niet?
10: Ik moest nu niet.
0: Op de beat.
10: Ja, ik kon het niet tegenhouden, sorry. Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel moet je 25 minuten file golven tussen Stroombeek en Machelen, want in Stroombeek is de middenrijstrook dicht door een defect voertuig.
0: Mag ik zeggen dat dat heel schattig was, of is dat cringe?
10: Dat is oké. Ik weet niet wat ik daarvoor moet zeggen.
0: Tot zo.
15: Eindelijk vrijdag. Deze week duurde veel te lang. Het is

0: Ja, we zijn vrijdag, dus dat wil zeggen veel nieuwe muziek vandaag. We gaan er straks eens door. Het is een leuke lijst.
1: Ik heb ook een leuk idee om toch iets te weten te komen over jouw mysterieuze tv-opnames van de afgelopen dagen. Dus,
0: maar ik mag niet zoveel zeggen.
1: Ja, maar komt goed.

0: Meteor en Fleming met Niet Nodig.
1: Goedemorgen, we zijn vrijdag 2 oktober vandaag. Op de planning staan wolken en grijs weer vanmorgen, maar de zon komt er later door en neemt 20 graden mee. Hier in Brussel schijnt de zon eigenlijk echt al heel fel, hè? Ja, dus het is heel mooi om te zien.
0: Mooi.
1: Vanavond kun je op tv kijken naar de Rode Duivels tegen Turkije in de Nations League. En dit weekend is het misschien een goed idee om zo'n keer binnen te springen bij een kleine zelfstandige in de buurt, want het is weekend van de klant.
0: Oh ja, en dan krijg je altijd zoiets extra. Hè?
1: Zoiets extra kleins. Ik vind dat altijd het leukste moment, want dat is ook zo. Ik heb lang in de Spar gewerkt als jobs. En dat is zo echt het moment waarop dat klanten en uitbaters zo'n keer wat meer babbelen met elkaar.
0: Ja, ja.
1: Van, hey, fijn weekend van de klant. Ja, ja. Zo tof, zo leuk dat jullie meedoen. Ja. Dat zorgt altijd voor een leuk contactmoment.
0: Ik heb vorig jaar bij de slager heel goede Thaise vleessala leren kennen.
1: Oh, kijk,
0: voilà. Zo'n klein proeverje dat je dan krijgt, dat soort dingen.
1: Ja, leuk.
0: Imaan, je bent het een beetje aan het ontwijken, heb ik het gevoel, maar je was hier de voorbije dagen niet omdat je tv-opnames had.
1: Effectief, ja.
0: En wij zitten natuurlijk met vragen, hè? Mm. Wat was dat? Wat gaan we dat binnenkort kunnen zien? Is het iets groot? Is het iets klein? Dat soort dingen. Dus daarom dacht ik, is het niet leuk als we een soort van mini-versie doen van onze gekende podcast, waarbij we 22 minuten stomme vragen stellen. Deze week trouwens aan Amelie Albrecht. Maar kunnen we niet zoals 2 minuten stomme vragen aan jou gewoon?
1: Maar ik...
0: Nee, en dan gewoon ondergaan.
1: Okay.
0: En dan zien we wel waar we komen.
1: Maar ik ben zo bang dat ik iets zeg dat niet mag.
0: Komt goed. Ik heb een clipje gelegd, dus. Dus
2: 2 minuten stomme vragen aan...
1: Imaan Boudati.
0: Dus ik stel je 2 minuten vragen over je tv-programma waar je weinig over kan vertellen, maar we doen gewoon ons best.
1: Oké. Okay.
0: Ik start, ja?
1: Ik hoop dat ik hierna niet ontslagen ben.
0: Ah, nee.
1: Nee, oké, ja.
0: Okay. En we zijn vertrokken. Waren het opnames voor een tv-programma of voor een tv-reeks?
1: Wat?
0: Serie. Is het een serie of een programma?
1: Ah, fictie of non-fictie bedoelde. Ja. Het is non-fictie.
0: Oké.
1: Ja.
0: Goed. Is het voor Play, voor VTM, voor VRT?
1: Het is voor VRT.
0: Oké.
1: Ja.
0: Is het iets volledig nieuw of is het iets dat bestaat al?
1: Het is iets volledig nieuw.
0: Zie.
1: Ja, ik ben bang of ik dat allemaal
0: mag zeggen. Maar dat is toch plezant gewoon? Ja. Dat is toch leuk om te horen voor de mensen?
1: Ja. Het is een nieuw tv-programma. Ja.
0: Is het een panelprogramma?
1: Ja.
0: En zat jij in het panel dan?
1: Nee.
0: Deed je de presentatie?
1: Ja.
0: Is het met Kobe Ilsen ook? Ik dacht, het is voor VRT. Het zal met panelleden dan zijn die bij jou te gast komen.
1: Kobe Ilsen is nog niet gepasseerd, nee.
0: Jan van Loveren?
1: Nee.
0: Nee. Wacht, gaan we dit jaar nog op tv kunnen zien?
1: Net niet.
0: Is het met publiek?
1: Ja.
0: Is het humoristisch?
1: Ik heb al veel gelachen, ja.
0: Is binnen of buiten?
1: Het is binnen, in een studio. Alhoewel, niet altijd.
0: Oh! Is het met special guests?
1: Wat versta je onder special?
0: Ja, grote namen die zo een stukje plots opduiken of zo, bezoek.
1: Er zaten wel heel veel leuke namen in, ja.
0: Stond je recht of zat je?
1: Ik had een comfortabele hoge stoel.
0: Oh, had je een loge?
1: Ja.
0: Duurt het langer dan een half uur?
1: Oh.
0: Die laatste was toch binnen de tijd?
1: Ja, het duurt langer dan een half uur.
0: Oh, zie. Vond je toch wel interessant hoor, allemaal wat je hier zei. Damn.
1: Ik denk dat ik iets heb gezegd dat niet mag.
0: Maar wow.
1: Maar ik weet het niet. Dit is mijn eerste keer.
0: Nee, maar ik vind het allemaal leuk, snap je? Het is niet iets dat je...
1: Normaal gezien zeg ik alles wat ik weet. En nu moet ik zo dingen verzwijgen.
0: Nee,
1: ik vind dat niet tof.
0: Het was perfect. Je hebt iets gegeven, maar ook niet alles.
1: Okay.
0: Geen stress.

0: Imaan presenteert niet alleen een nieuw non-fictie tv-programma voor VRT dat we volgend jaar gaan kunnen kijken.
1: Ik zie ook een paar mensen in de app van VRT Max die in het publiek zaten.
0: Ah ja, die manier. Ah ja.
1: Dat is ook nog leuk om te zien. Maar die moeten samen met mij zwijgen.
0: Ja, ja, maar ze zeggen wel van ja, wel grappig dat wij het wel weten.
1: Ja.
0: Bram die zegt nog, is het Swingpaleis?
1: Het is niet Swingpaleis, dat kan ik wel echt met mijn full chest zeggen. Ja.
0: Je gaat ook nog iets anders presenteren. Zometeen de nieuwe muziek die vandaag is uitgekomen. Aha.
1: Yes.
0: Nieuwe muziek van Judith, Angèle en Martin Garrix na dit.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip talcoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5,500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
9: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Huh? Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
10: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
11: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
12: Het is maar een 20 seconden spot.
10: Ja, ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
11: Ja, heel sterk, hè.
13: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
14: FM&M.

0: lekker fluitend door het leven met One Republic. I ain't worried. Ah, en...
1: Ja, het is vrijdag, hè.
2: De nieuwste muziek ontdek je hier op M&M.
3: Ja, effectief. Op vrijdag krijgen we altijd een nieuwe lading muziek. Vandaag met extra veel muziek van zangeres die onze M&M Big Hit is deze week. Judith heeft niet enkel samen met Juice het lied gemaakt voor de warmste week. Zij heeft vandaag ook haar debuutalbum uitgebracht met daarop deze Panic First.

Ze is godverdikke goed bezig, ons Judith. Een andere Belgische blonde heeft ook een nieuw album. Al is het nog een paar weken wachten voor we die kunnen beluisteren. Angèle is volop bezig met teasen naar haar album Instinct, dat 16 oktober uitkomt, met vandaag een nieuwe song over trio's.

0: Love Triangle heet deze. Ik vind hem zo goed. Ik vind het beste van wat Tassa heeft uitgebracht. Zo in haar nieuwe era van Instinct.
1: Man, deze beat ook.
0: Goed, hè? Goed, hè? Ja. Ze zingt het samen met Caroline Polachek, die een paar jaar geleden elkaar hebben leren kennen toen ze met Dua Lipa Fever had uitgebracht. Ja. Caroline was toen het voorprogramma van Dua Lipa en Angèle kwam toen af en toe mee op het podium om Fever te zingen. Dus ze hebben daar gebond backstage en nu hebben ze dus een nummer samen uitgebracht. Nog meer dance vibes komen ze uit met Caroline Polachek, die een paar jaar geleden elkaar hebben leren kennen toen ze met Dua Lipa Fever had uitgebracht. Ja. Caroline was toen het voorprogramma van Dua Lipa en Angèle kwam toen af en toe mee op het podium om Fever te zingen. Dus ze hebben daar gebond backstage en nu hebben ze dus een nummer

0: Dream of You heet deze.
1: Ja.
0: Heeft ook een mooie drop. Maar hij zit een beetje verder.
1: Ah, even doorspoelen?
0: Wilt je even doorspoelen?
1: Ja, ja. Wacht, zijn drop. Hier.
0: Ik denk dat je hebt te lang. Je hebt
1: ah, dat is te lang. Oké, okay, wacht.
0: Ja, ja.
1: Voor?
0: Weet je ervoor? Ja.
1: Ah, dat is het.
0: Hier is
1: het.
0: Ja,
1: ja. Sorry.
0: Dat is een drop die we van Martin Garrix gewend zijn. Hè. Maar dan, ik ga het ietsje rustiger maken.
1: Allee.
0: Want er komt nog nieuwe muziek uit Nederland vandaag. Uit het kamp van Suzanne en Freek. Die zijn ook aan een nieuw album bezig. Dat album heet Pijnstiller. En ze hebben vandaag een single uitgebracht onder diezelfde naam. Heel het album en dus ook die single gaat over wat ze het afgelopen anderhalf jaar na de diagnose van Freek hebben gevoeld en meegemaakt. Deze is dus heel gevoelig. Pijnstiller van Suzanne.

0: nieuwe Harry Styles.
1: Wanneer gaan we daar ooit mee stoppen?
2: Half negen, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
3: De kinderopvang voor heel wat ouders gaat duurder worden, want ouders die krijgen nu 4 euro per dag als hun kind naar een crèche brengen waar de prijs niet aan het inkomen gekoppeld is en dus duurder is, maar die korting die verdwijnt. Op een assiseproces is een boer uit Waardamme gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Vandaag volgt de uitspraak over de straf en hij kan levenslang krijgen. En in de stad Luik blijven veel middelbare scholen vandaag dicht uit vrees voor geweld. De leerlingen protesteren daar tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En het weer vandaag. We krijgen stilaan opklaringen met zonnige periode vandaag bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend blijft het nog vaak droog met veel zon en temperaturen rond 19 graden dan. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel is het 20 minuten filegolven tussen Strombeek en Machelen.
2: En dan hè. M&M. Maandag werd Ray als headliner bekendgemaakt voor Werchter Boutique. 26 juni staat ze daar. Als jij er ook wil staan, weet dan dat straks om 10 uur de ticketverkoop voor Werchter Boutique met Ray start. Wees gewaarschuwd. Let's go.

0: Straks met een echte ajuin. Of niet?
1: Eén beller. Eén babbel. Eén accent. En de vraagse beat. Is het een lustneer of niet?
2: Maar ik moet altijd huilen van ajuinen.
0: Allee, dat belooft voor zo meteen.
2: Ja.
0: Iedere vrijdag bellen wij een luisteraar met een accent. We babbelen daar dan even mee. En dan is de vraag, is dat nu het echte accent van die luisteraar? Of is het gewoon heel goed nagedaan?
2: Ja.
0: En nu wel echt ja, mijn lievelingsaccent van alle accenten die er zijn in ons land.
2: Een Oostenaar.
0: Ja, dat is allemaal zo... Ja.
2: Ik kan dat echt niet. Dat is het accent van Bokkie de Rapper. Dat is het accent van Aaron Blommaert, als hij niet algemeen Nederlands spreekt. Dat is zo'n speciaal, specifiek accent.
0: Allemaal aanbekken en zo binnen zijn mond staan van die klanken en zo.
2: Is dat
0: allemaal aanbekken?
2: Geen idee. Maar straks horen we dus iemand met een Aalsters accent. Maar is dat dus een echte Aalstenaar? Of is het iemand die een Aalstenaar aan het nadoen is?
0: Dus als je een goede vraag hebt die wij kunnen stellen aan die persoon om die te ontmaskeren, als het ware, mag je altijd al sturen de app van VRT Max. We gaan het nodig hebben, denk ik.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Iedereen.

0: Tattoo en Beautiful Day. Even af, is gewoon een dag vandaag.
1: Ja, het is vrijdag, hé.
0: Klinkt een beetje Alsters eigenlijk, hè, toch?
2: Die met ja, het is vrijdag, hé.
0: Vrijdag, hé. Maar gewoon,
2: wij zijn niet sterk in accenten.
3: Eén beller, één babbel, één accent. En de vraagse beat, is het een Oostneer of niet?
0: We spelen ons accentenspel vandaag met iemand die zometeen Aalsters zal klinken. Maar is dat echt of is dat echt goed nagedaan? Wij mogen anderhalve minuut lang vragen afvuren aan die persoon. Mm-hmm. Maar als de tijd om is, dan moeten we dus zeggen of het een echte Aalstenaar is of niet. En ik ga het nu gewoon al zelf zeggen. De vragen die ik heb voorbereid zijn subliem.
2: Oké, top.
0: Hoge, grote verwachtingen. Klaar voor?
2: Helemaal.
0: Oké. Hallo, met wie?
4: Goedemorgen, met Keanu.
2: Dag, Keanu.
0: Wat was je outfit op Aals Carnaval vorig jaar?
4: Als ik me nog goed herinner, in mijn bui was dat de muzikant.
2: Een muzikant?
0: Een muzikant, oké.
2: Okay. Okay.
0: En dit jaar?
4: Even van dit jaar heb ik nog geen idee, want het is nog te lang.
2: Oh. Ah, oké. Okay, okay. Ja, wanneer is Aals Carnaval nu weer?
4: Dat is van de 7e februari.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ik heb er weinig van begrepen eigenlijk. Wat heb je als ontbijt gegeten?
4: Ontbijt, dat is een pizza van tijd. Dat kan een pak gefrits zijn, wat mabel.
0: Ja, dat is een echt
2: gezonde mensen.
0: We weten het eigenlijk al. Wat is je mening over Dendermonde?
4: Ik spreek over een stad en niet over Dertien.
2: Keanu, wat is je favoriete plekje in Aalst?
4: Het clubje, dat is op Dopmarkt.
2: Oké. Ik moest ook nog vragen van een luisteraar in de app van M&M, Dennis. Die zegt, je moet vragen wat het beste bier is in Aalst. Wat is dat, Keanu?
4: Het papierken, maar dat bestaat jammer genoeg niet meer.
2: Oké.
0: Welke autostrade neem je het vaakst?
4: Alle dagen niet 40.
0: Ah, goed, ja.
2: Oké.
0: Wat is je mening over Ajoinen?
4: Dat het beste... willen zijn het product of de stad zelf of de Aalstenaar zelf?
0: Okay. Oh, nee, dit antwoord zegt al genoeg eigenlijk. Ja.
2: Ik moest ook vragen van Nicolas. Hoe zeg jij dat het goed weer is?
4: Elk goed weer.
2: Ja.
0: Oh. Oh, Tomme, ik ga nog vragen naar de mening over lampenkappen, maar bon.
3: Oh, ja. We zitten aan de tijdslimiet. Is het een Oostneer of niet?
0: Is het een Oostneer of niet?
2: Ik ken daar zo weinig van. Ik vond het heel overtuigend. Ja. Ik ga gewoon meteen zeggen, ik denk dat het echt een Oostenaar was.
0: Ik denk het ook eigenlijk.
2: Ja?
0: Ja, vanaf het ontbijt dat af en toe een pitakken is, at hij mij. Dacht ik, ja, dat zal... ja?
3: Je babbelde met...
4: Een Oostenaar.
0: Ah, ja! Ja, het is echt, het is supergoed, hè. Allee, bedoel, ja, omdat je het ook bent natuurlijk. Je bent gewoon keihard een Aalstenaar.
4: Ja, klopt. Geboren en getogen een half mijn leven.
2: Goh, jij klinkt zo hard als Bokkie de Rapper, dat is insane.
0: Maar je bent hem niet, hè?
4: Dat is geen compliment.
2: Ah, leuk. Ja, nu, dat is toch een toffe gast?
4: Ja, dat wel. Maar het is geen compliment.
0: Oké. En weet je echt nog niet wat je dit jaar gaat aandoen voor carnaval? Nee, waarschijnlijk niet. Het is echt nog te vers.
4: Nee, ik ben begeleider met een carnavalgroep, dus ik doe altijd iets anders dan de vaste lijn.
2: Oké. Alright, maar kijk, merci dat we jou even mochten ondervragen. Je moet eigenlijk gewoon maar jezelf zijn, dus dat is easy. Maar als je dit nu hoort en je denkt zo van, ik kan dat ook supergoed nadoen. Ik kan keigoed accenten nadoen. We doen al een kleine oproep voor volgende week.
0: Eens luisteren.
3: Is er iemand die zich aanbiedt voor het spel? Is het nu wat slomming of niet?
2: Ah.
0: Goed. Dat hebben we al een keer gedaan, hè.
2: Oh, Sander, jij moet niet meedoen.
0: Behoze.
2: Ah, stop.
0: Nee? Als je het beter kan of te kicken, stuur het, hè. Adaption van VRT Maxion.
2: Nee? Oh, Fento.
0: Boho.
2: Maar als je praat zoals Sander, dan haal ik je er

0: Maar naar jou, hè? Want voor je het weet doet hij
1: het pijn. Het voelt als een zonde. Potentieel de enige ajuin die me niet doet huilen. Aaron Blomaert. Ik ben altijd lachen.
2: Dat is mooi, denk ik. Ja,
1: ja toch?
2: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Dan een echte Oosteraar.
2: Mooi compliment, ja.
1: Aaron Blomaert. Maar volgende week zoeken we dus een West-Vlaming. Ik heb hier al gezien in de app van VRT Max de vraag van hoe kunnen wij meedoen volgende week? Gewoon een berichtje sturen in de app van VRT Max. Van ik wil meedoen volgende week met het accentenspel. Nog niet sturen of dat je een echte West-Vlaming bent of niet.
2: Nee.
1: Dan is de verrassing voor ons ook nog even groot volgende week.
2: Zeg, en als we dan toch over volgende week bezig zijn. Maandag is mijn verjaardag.
1: Ja.
2: Ik ga het al even zeggen. Ik trakteer op extra concertengoed dat we weggeven bij onze M&M Hitquiz.
1: Oh.
2: Maandag spelen we voor een verdubbeling. Dus niet voor €50, maar voor €100 concertengoed.
1: Wat verdikken met die prijzen van de laatste tijd. Dat is al een keer schoon.
2: Ik wil dat toch al even gezegd hebben. Dus afspraak maandag rond een uur of 7:30. Mm-hmm. Want dan spelen we onze M&M Hitquiz. Wees erbij en win misschien €100.
3: Dit komt er nog aan. Als je hem op M&M laat staan.
2: En als we dan toch vooruit aan het blikken zijn, misschien even naar dit weekend. Ook wel druk. Het is zondag open bedrijvendag. Je kan heel veel bedrijven gaan bezoeken.
1: Het is zondag ook Werelddierdag.
2: Oh ja.
1: Dus iedereen met een huisdiertje, of als je zo een keer naar een dierensanctuary gaat. Of ga eens gaan wandelen met een hondje van het asiel bijvoorbeeld.
2: Oh ja.
1: Speciaal voor Werelddierdag mag je altijd doen, maar speciaal deze zondag nog een keer.
2: Het is ook een weekend van de klant. En dus daarom straks deze namiddag vanaf 3:00 zijn Manu en Charlotte er terug met De Vrijdag is van ons. En De Vrijdag is ook meer van jou vandaag, want jij gaat de muziek kunnen kiezen die zij draaien 2 uur lang. Ze gaan volledig op verzoek om ook de klant, tenslotte de luisteraar, tegemoet te komen voor het weekend van de klant, alstublieft.
1: Ja, het is altijd zo leuk in het weekend van de klant om zo'n kleine zelfstandige binnen te wandelen. Gewoon zeggen van, fijn weekend van de klant.
2: Ja. En iets gratis te krijgen.
1: Iets kleins gratis
4: te krijgen.
1: Ja, dat hoort erbij. Dat hoort er zeker bij.
2: Zorg dat je wel nog wat energie hebt na die Vrijdag is van ons van Manu en Charlotte. Want Julie en Brechtje zijn vandaag officieel herenigd op M&M. De show van Julie en Brechtje is er straks terug om 5:00.
1: Oh, the band is back together.
2: Yes.
1: Heel cute.
2: En natuurlijk, ja, het is vrijdag, dus feesten doen we ook. Om 7:00 is Nina Black Friday er ook terug hier op M&M. De show van Laurens en Nina Black natuurlijk. We hebben nog Dasha voor jou, Austin en...

0: veel verklappen, hè?
1: Oké, okay, say less.
0: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Iedereen.

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Gaan dat die banaan.
2: Joehoe.
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad inzamelpunt.
4: B-Bad.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
5: Ga met M&M naar Verity.
6: Why can't your wife finish her book series?
7: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
8: You really want to know?
5: Geheime obsessie.
9: I'm a little bit terrified.
7: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
5: Check het M&M kanaal op VRT Max.
7: En wie weet ga jij naar Verity.
5: Vanaf 30 september in de bioscoop.
0: Ben je op zoek naar je eerste job?
2: Zo klaar voor.
0: Of is het tijd voor een carrière switch?
10: Ja, zo klaar voor.
0: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
10: Zo klaar voor.
0: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
11: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op Audi.be.
12: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.
15: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
16: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
17: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
18: Yes!
19: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
2: Goedemorgen, het is 9 uur.
0: VRT Nieuws.
2: Met Yannick Aerts.
20: De digitale ongelijkheid in ons land blijft groot. 4 op de 10 Belgen heeft moeite met eenvoudige digitale vaardigheden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Bepaalde groepen, zoals vooral ouderen, kortgeschoolden en mensen met een laag inkomen, zijn kwetsbaar. Dat zegt mediapsycholoog Koen Ponet.
21: 4 op 10 blijft eigenlijk al stabiel gedurende jaren. Maar bepaalde groepen vallen er wel tussenuit. Voornamelijk mensen boven 75 jaar. Zeer oude mensen, die maken zelf geen gebruik van internet. En heel veel oudere mensen hebben zeer veel moeilijkheden eigenlijk om internet te gebruiken. En we merken dat heel veel diensten, zoals bankverrichtingen enzovoort, moet allemaal online gebeuren. En daardoor valt die groep gewoon uit de boot.
20: Daarnaast wordt artificiële intelligentie steeds vaker gebruikt, maar vooral door jongeren. En er zou op die manier sprake zijn van nieuwe vormen van digitale ongelijkheid voor mensen die niet kritisch of bewust met AI-tools om kunnen gaan. De kinderopvang zal voor heel wat ouders duurder worden, want de Vlaamse regering schrapt de kinderopvangtoeslag. Dat is een toeslag voor kinderen die naar een crèche gaan, waar de prijs niet aan het inkomen gekoppeld is en dus doorgaans ook wel duurder is. Per dag in de kinderopvang is die toeslag goed voor bijna €4. In Antwerpen is gisteravond een appartementsgebouw geëvacueerd voor een brand op de 8e verdieping. Dat vertelt de Antwerpse brandweer.
22: Onze ploegen kregen de melding dat om 22:30 gisteravond er een brand was op de 8e verdieping van een appartementsgebouw in de Londenstraat. Bij aankomst zijn alle bewoners uit voorzorg geëvacueerd. De brand was snel onder controle en geblust. Het zorgde wel voor wat rook in het appartement, maar die bleef gelukkig beperkt.
20: Twee mensen raakten licht gewond. Het vuur was mogelijk ook aangestoken. En in Brecht in de provincie Antwerpen is dan weer een bus van de lijn gisteravond in brand gevlogen. De chauffeur probeerde de brand zelf nog te blussen, maar ademde daarbij te veel rook in. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Op de bus zat wel maar één passagier en die kon op tijd uit de bus geraken. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisteravond actie gevoerd om meer aandacht te vragen voor klimaatbeleid. Het projecteerde een tekst op het Koninklijke Militaire School in Brussel en er stond op: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis. 11111 wil het klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda plaatsen, want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid.
23: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst betreft.
1: dreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook al heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
20: Het begint hier en daar nog een beetje grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag komt overal de zon erdoor en halen we 20 graden ook. Dit weekend blijft het nog vaak droog en zonnig bij temperaturen rond 19 graden.
11: Europabank, de bank die durft.
4: M&M. Alexandra Gazzina.
8: Jij en ik gaan samen vieren dat het weer vrijdag is met een soundtrack die jou moeiteloos door de voormiddag helpt. Welkom.

Goedemorgen. Het zonnetje komt erdoor, dus als jij nog in een bewolkte regio zit, zonnestralen zijn op komst. Ik herhaal, zonnestralen zijn op komst. Het is vrijdag voor iedereen, dus die zon moet ook nog even rustig wakker worden. Ik fix de leukste muziek op jouw vrijdagvoormiddag. Er is de laatste tijd veel te doen geweest rond Taylor Swift, haar nieuwe nummers. Ja, onder andere Patient Zero. Ze heeft natuurlijk een soort van reprise uitgebracht van haar nieuwste album Life of a Showgirl. 4 nieuwe nummers staan daarop. Er zijn lovers, er zijn haters. Haters gonna hate, zoals ze vroeger ook altijd zong. En die haters die komen vanuit verschillende onverwachte hoeken. Want een politiekorps in North Carolina heeft op X gepost: iedereen die vanavond wordt gearresteerd moet als straf naar de nieuwste nummers van Taylor Swift luisteren. Ze wouden een beetje grappig doen. Ze hebben uiteraard veel tegenwind gekregen van de trouwe fans. Dus ze hebben zich dan ook nog geëxcuseerd en gezegd dat het een mopje was. Maar viraal gaan is alleszins gelukt, want ik zie er overal artikels over deze post. Patient Zero is voor later. Nu heb ik een van de OG-nummers van Taylor Swift mee, Love Story. M&M.

0: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Lokaal en altijd vers vlieg. En was er nog iets alstublieft?
8: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
10: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: M&M.

Het weekend staat voor de deur, de zon is daar, good vibes enzovoort en zo verder. Maar vrijdag betekent ook de laatste werklootjes. Die mail die je de hele week hebt zitten uitstellen. It's time. Dat document dat je nog moet invullen. Die dakpannen die je nog moet leggen. Of welke werken dat jij ook nog moet afwerken. Het is de moment om alles rond te krijgen voor de week. En als je erop wilt vloeken, dat kan ook. Een beetje kwaadheid kan u soms gas doen geven. Hè? Lily Allen met Fuck You. Kom aan, hè.

0: komt goed binnen op een vrijdag.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: Het is file rijden naar Antwerpen op de enige 10 vanaf Kleine Barreel. Aansluitend op de Antwerpse ring naar Gent. 10 minuten langzamer rijden tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de binnenringen rond Brussel 10 minuten file golven tussen Strombeek en Machelen.

Dua Lipa en Pierre de Mare met These Walls. Je hoort Jamie Miller al enkele weken op M&M met Baby Doll, maar hij komt van ver hoor. In een interview met Cato Peters, dat je trouwens kan checken op de socials van M&M, vertelde hij dat hij iPads repareerde in een callcenter. Dat was zijn job, tot Khloe Kardashian enkele jaren geleden een video van hem heeft gepost. Dat heeft blijkbaar alles veranderd. Heel veel belangrijke mensen hebben die video gezien die Khloe Kardashian heeft gepost. En nu zijn we hier en hebben we deze parel om mee te zingen op jouw zonnige vrijdagvoormiddag. Jamie Miller, Baby Doll.

0: M&M.
1: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Knepel is Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op knepolis.be/student.
7: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
11: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op TJBank.be.

met Coming Home. M&M. Zometeen hoor je de man waar je altijd blij van wordt. Dat kan gewoon oprecht niet anders. Mr. Worldwide. Er staat ook nog een tripje richting Texas op de planning. Maar eerst nog Anima en Ellie Goulding met deze beat. Hypnotized. Goedemorgen.

Laten we nu nog niet te hard van stapel lopen. Straks begint het weekend officieel. Manu en Charlotte die gaan jouw weekend inluiden om 3 uur deze namiddag. Met hun gewone fratsjes en met het vrijdagslied enzovoort enzovoort. Veel requests ook. Maar het is nooit te vroeg voor een klein weekendproevertje. Toch? Dat gaan wij zo meteen doen. Met welk nummer wil jij alvast in de sfeer komen voor jouw weekend? Stuur titel en artiest nu in de app van VRT Max. Laat het weten en dan gaan we straks alvast 3 minuten weekend vieren.

0: En toen, na dat Tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Foodbed, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbed.be.
4: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Het is 10 uur. Goedemorgen.
7: 14 nieuws.
6: Jannik Aert.
8: Hans Anders verkoopt voorlopig geen Meta-camerabril meer. Zowel in ons land als in Nederland zijn er vragen over de privacyrisico's van de AI- en camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook. De bril van Meta ziet eruit als een gewone bril of zonnebril, maar heeft een ingebouwde camera, meerdere microfoons en ook een assistent die werkt met artificiële intelligentie. Die kan onder meer filmen, foto's nemen, muziek afspelen en ook gebruikt worden om te bellen. De bril is ook verkrijgbaar op sterkte en daarom verkopen ook opticiens. Maar Hans Anders wacht nu eerst een verdere discussie af voor het weer de bril verkoopt. 4 op de 10 Belgen hebben moeite met eenvoudige digitale vaardigheden. Bepaalde groepen zoals ouderen, kortgescholden en mensen met een laag inkomen zijn kwetsbaar. Dat zegt mediapsycholoog Koen Ponet.
9: We merken dat de digitale evolutie zeer snel gaat. Mensen kunnen zich moeilijk bijblijven en we raden dan ook aan om, als het gaat om essentiële dienstverlening, bijvoorbeeld online bepaalde zaken te moeten doen voor de overheid, dat er niet online diensten eigenlijk ook worden aangeboden daarom.
8: Daarnaast wordt artificiële intelligentie steeds meer gebruikt, maar vooral door jongeren. En er zou op die manier ook sprake zijn van nieuwe vormen van digitale ongelijkheid voor mensen die niet kritisch of bewust met AI-tools om kunnen gaan. De kinderopvang zal voor heel wat ouders duurder worden. De Vlaamse regering schrapt de kinderopvangtoelage. Dat is een toeslag voor kinderen die naar een crèche gaan waar de prijs niet aan het inkomen is gekoppeld en dus doorgaans ook duurder is. Per dag in die kinderopvang is de toeslag goed voor bijna 4 euro. In Vlaanderen gaan zo'n 14.000 kinderen bijna naar een opvang zonder inkomenstarief. En de Vlaamse regering wil ook de overlast van everzwijnen meer aanpakken. Al enkele weken veroorzaken everzwijnen overlast, vooral in Limburg en Antwerpse Kempen. Heel wat tuinen worden daar omgewoeld en gisteren was er ook nog een aanrijding met everzwijnen op de E313. Op verschillende plaatsen in Limburg vinden de volgende weken ook al drukjachten plaats. En Vlaams minister van Omgeving, Joop Broens, wil de maatregelen nog uitbreiden.
10: We zullen in het algemeen de strijdende jacht tegen die everzwijnen moeten opschalen, want ze zorgen voor enorme schade en ook voor onveilige situaties op onze wegen. De efficiëntie van die jacht, daar werken we ook aan. Hè. Dus dat men ook 's nachts kan gaan jagen, bijvoorbeeld met nachtkijkers, geluidsdempers. En we roepen de mensen ook nog altijd op om op wildinzicht.be om daar toch ook alle meldingen te doen.
8: Het is hier en daar stilaan aan het opklaren. Het wordt een zonnige dag bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend blijft het nog droog met vaak zon en temperaturen rond 19 graden.
7: M&M.
6: En welke song heb jij nodig om alvast goed op voorhand in de weekendsfeer te komen? Stuur mij door, app van VRT.

Met welke song wil jij alvast proeven van het weekend? Griet uit Gistel stuurt met Damiano, met Born with a Broken Heart. Ga ik nog beter kunnen revalideren. Veel beterschap daar. En ze was niet de enige. Ook Matteo Verreken stuurt in de app van VRT Max. Mijn vriendin en ik hebben een dag vrij af. En je zou haar heel blij kunnen maken met Born with a Broken Heart. Van Damiano David dus. Ah wel, say no more. Want hier is hij om toch wel al een beetje...

Line de Douw met Schaduw van Jezelf. Straks maak ik samen met jou een uitstapje naar 2009 met het nummer dat toen overal op repeat stond. Het is van een artiest die heel goed is in zichzelf aan te kondigen op een zeer specifieke manier. Dat is voor zometeen. Eerst Tiësto en Eva Max met Tomorrow.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de die. En de die?
1: Besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven.
2: En de die.
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

what you say. Jason Derulo. In Lupa Heights. Met What You Say. Ik zie een berichtje. Hallo, mijn vrouw Maika is vandaag 35 jaar en kan je ze gelukkige verjaardag wensen van mij, haar man Dimi. Je kent mij, ik laat geen gelegenheid liggen om deze toeter te gebruiken. Dus happy birthday daar. Goed vieren met Adam Ford en Strive nu. Move.

Oh, ze maken echt zo'n bangers. Bazaar met Ooit komt er een dag. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne en elders lichte vertragingen.

Louis Capaldi. En het slotakkoord, dat moest nog komen. Someone You Love. In juni stond hij nog in Europa, onder andere in Amsterdam. Intussen is Bruno Mars bezig aan zijn romantic tour in Los Angeles. Daar zet hij gezellig verder. Er niemand beter om jou wel een smaakje te geven van het weekend dan Bruno Mars, toch?

0: bijvoorbeeld, wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, okay, say less.
2: Hey. Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
3: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
4: Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Mannekes, Bompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
7: Oh.
6: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
8: Ik heb er al direct 2 nodig.
9: Oh, ik heb 20.
8: Dacht het wel.
6: En wel, het is het moment.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
12: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor
14: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
15: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
16: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
17: Code Yellow!
18: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
19: Oei, dan moet ik rap zijn.
18: Info op telenet.be.
20: Profel.
21: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
22: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
23: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
24: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
23: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Giapralines gratis.
24: Oh, met praline, die gouden.
23: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
22: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
25: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo.

En David Guetta met Save Me Tonight. De laatste dagen voelden het totaal niet aan als herfst. Het was zelfs nog in de 30 graden deze week. Het was een heel, heel gek gevoel. Want ik zat al helemaal in mijn gebakken appeltjes, kaneel, dekentjes in de zetel. Zo deze cozy vibe. Snapte, herfstsfeer. Maar ja, zo'n terugval van de zomer, dat was ook wel eens tof. Zo nog een keer de shortjes bovenhalen, het zomershemdje. Nu gaat de herfst wel echt stilletjes aan beginnen komen, denk ik. Het is 2 oktober, de maand van Halloween. Bijna tijd om pompoenen te gaan uithollen en het uithossel te gaan verwerken in goddelijke hete pompoensoep terwijl je kaarsjes aansteekt in wat er overblijft. Zo meteen hoor je een song waarmee je al helemaal in de enge Halloween-sfeer kan komen. Het heeft iets te maken met deze lach. Eerst Freya Sky. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Lucas en Steve hebben samen een nieuw nummer uit. En wist je dat dat twee middelbare schoolvrienden zijn die gewoon samen een zotte weg hebben afgelegd? Ik zie ze daar al zitten. In de les wiskunde.

Lucas en Steve. Met All I Know. Jonas Kornips, 20 jaar uit Bierbeek, heeft al veel hoesting in het weekend. Lees ik in de app van VRT Max en hij is zeker niet de enige. Ja, hoe zou het ook anders kunnen om 5 voor 11 op een vrijdagvoormiddag? Ook Mona Heindels uit Stabroek stuurt een berichtje. Ze zegt, laat dat zonnetje maar komen, want straks is het familiefeest hier bij ons in de tuin. Dus goed weer, would be much appreciated. Wel, ik denk dat dat zeker en vast ook wel zo zal zijn. Gauthier doet er nog een schepje zon bovenop.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met nog...
4: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Het is 11 uur. Goedemorgen.
7: VRT Nieuws.
6: Jannik Aerts.
8: Parlementsleden debatteren over de Vlaamse begroting. Voor een begroting in evenwicht bespaart de regering onder andere op de groeipakket, de kinderbijslag en subsidies. En worden er ook de registratierechten voor de aankoop van een woning verhoogd. Voor Chris Janssens van de oppositiepartij Vlaams Belang breken de regeringspartijen zo hun beloftes.
9: Uw streven naar een zwarte nul die zal ervoor zorgen dat veel Vlaamse gezinnen in het rood zullen gaan. Wie op de dag van de verkiezingen geloofde dat Vooruit echt zou opkomen voor de koopkracht, dat CD&V de gezinnen zou sparen en dat de N-VA ervoor zou zorgen dat de werkende Vlaming niet langer de meest gepluimde kip van Europa was, die komt nu voor de derde begroting op rij bedrogen uit.
8: Hans Anders verkoopt voorlopig geen Meta-camerabril meer. Zowel in Nederland als in ons land zijn er vragen en privacyrisico's over die AI en camerabril van Meta. De bril ziet er gewoon uit als een gewone bril, als een zonnebril, maar heeft een ingebouwde camera, meerdere microfoons en ook een assistent die werkt met artificiële intelligentie. En die kan onder meer ook filmen, foto's nemen, muziek afspelen en gebruikt worden om te bellen. Maar daar zijn dus nu veel vragen over. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al gezegd na een klacht van de concurrent Proximus. Telenet was toen in beroep gegaan, maar krijgt dus ook daar opnieuw hetzelfde te horen. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen fiber en glasvezel, dan riskeert het dwangsommen te betalen tot €1 miljoen. Het aantal dagen met hittestress was de voorbije zomer in Europa erg hoog en ook in ons land. Die hittestress veroorzaakt grote gezondheidsrisico's bij onder meer hartpatiënten, maar ook bij jonge kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. In Europa waren er meer dan 40 dagen met sterke hittestress en 13 zelfs met zeer sterke hittestress. En die ontstaat als er dus hoge temperaturen zijn en er een hoge luchtvochtigheid is. Dat legt het Vlaams departement zorg uit.
10: Het gaat over de combinatie van de twee. In eerste instantie is natuurlijk hitte en die hitte die zorgt ervoor dat we de nood hebben om te zweten. Maar bij een hogere luchtvochtigheid is die verdamping van het zweet dat ons afkoelt, is die veel minder efficiënt. En daardoor gaat ons lichaam ook minder afkoelen. En kunnen we dus spreken van een toegenomen hittestress.
8: Het is stilaan overal wat zonniger aan het worden. En het blijft ook zo vandaag bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend blijft het nog droog met vaak zon en temperaturen rond 19 graden.
7: M&M.
6: Van Basten tot in Mechelen. We gaan de wereld rond zometeen. Eerst Marshmallow en Anne-Marie.

En zo galopperen we op ons paard met onze cowboyhoed rustig verder richting het weekend met Stella Lefty en met Basten. Nu van Basten tot in Mechelen. M&M. Want het is in Mechelen te doen dit jaar voor de warmste week. We vlammen dit jaar samen voor een warme thuis, voor iedereen. Iets dat, als je dat hebt, misschien vanzelfsprekend lijkt. Maar ik val omver van verbijstering en ongeloof als ik de verhalen hoor van de vele mensen voor wie dat helemaal niet vanzelfsprekend is. Ook onze Belgische artiesten die vlammen extra hard mee. Er zal waarschijnlijk wel, zoals alle jaren, een ijzerstelk sterke line-up zijn. Dat is voor later. Maar twee artiesten die nu al mee vlammen zijn Used en Judith. Zij maakten samen het campagne over hoe intens mooi het is als je die ene persoon vindt die jou een warme thuis biedt. Je hoort ze zometeen, want het nummer draagt ook al de hele week met trots de M&M Big Hit kroon. Eerst The Weeknd met Save Your Tears. Komt-ie!

0: warme thuis voor iedereen.
1: Met de warme steun van KBC.
2: Hoe mag die steak gebakken zijn?
3: Je bakt bleu. Zelfs een signaal toch, hè? Nee, die, zoals ze zeggen, hè?
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
4: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
7: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton.
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
14: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
15: Wauw, ja!
16: Maar ja...
14: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
16: Ja!
15: Maar ja...
14: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
16: Ja! Maar ja...
14: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Proximus presenteert...
18: Zeg, Arthur, kom eens.
19: Camera 4.
18: Ja.
19: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
18: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
19: Ja, dat is louche.
17: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
20: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
21: Hoe hoort het rusthuis, mijn thuis?
22: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
23: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
24: M&M.

De mama's hebben altijd het beste advies, Meteor weet dat maar al te goed. De mijne zegt altijd dat alles altijd goed komt. Dus pak dat vast, pak dat mee op jouw vrijdagvoormiddag op de tonen van Tupac met Changes.

Bibi Rexha en Faithless, New Religion. 10 minuten extra naar Antwerpen op de E19 van voor Kleine Barheel. En op de Antwerpse Ring ook richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne. En richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Elders slechts lichte vertragingen.

Imagine Dragons met It's Time. Ik wens jou zo hard dat jij jouw weekend kan ingaan met een licht hoofd. Ja, de belangrijkste taakjes van de week nog afkrijgen, dat is een topgevoel op een vrijdag. Ik wil van jou heel graag weten, wat heb jij deze week klaargekregen waar je trots op bent? Misschien iets werkgerelateerd dat nog dringend moest gebeuren en dat je al te lang aan het uitstellen was. Misschien heb je eindelijk je gras afgereden in je tuin. Misschien heb je al eten geprepareerd voor de komende dagen en moet je dus in het weekend niet meer stressen over eten maken. Waarover ben jij opgelucht dat het klaar is? Let me know in de app van VRT Max. M&M. We hebben allemaal wel zoiets dat we te lang uitstellen en dan voelt het zo goed als het af is. Dus

0: Wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, ons huis is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Zeg schat,
9: ja?
10: Die badkamer, daar is het lek geweest.
9: Oei.
10: Met zijn zwembad. Wat nu?
9: Oh, ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Code yellow!
12: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Oei, dan moet ik rap zijn.
12: Info op telenet.be.
9: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
13: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
14: Immoscope, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
13: Nee.
14: Wat dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
13: Ja, maar Immoscope, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
14: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
13: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscope.
16: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscope.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Immoscope, man!
17: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
18: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
19: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
20: Op, alles is op.
19: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
20: Op,
19: Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: s'avonds. En tonight's gonna be a good night. Black Eyed Peas met I Got a Feeling. Op welk taakje ben je trots dat je het hebt afgewerkt deze week? Er komt een berichtje binnen in de app van VRT Max van Anne Rotti uit Arendonk. Ze stuurt: ik heb mijn zelfgemaakte fotoboeken bijgewerkt. En dat is veel werk hoor, fotoboeken bijwerken. Want Anne doet dat ook nog op de, ja, zij noemt het zelf de ouderwetse manier. Ik vind dat zelf gewoon op de normale manier. Gewoon foto's in een boek plakken. Ik doe dat ook, maar ik sta ook echt al maanden achter. Dus Anne, goed gedaan. Dan is er ook nog een berichtje binnengekomen van Lien Romrechts. Hallo, dag Lien.
1: Hallo, dag Alexandra.
0: Lien, jij hebt een taakje afgewerkt. Het heeft te maken met veel pompoenen. Want ik heb een video binnengekregen in de app van M&M. Er staan veel pompoenen in een tuin. Dus ik ben heel benieuwd naar zo meer context. Op welk taakje ben jij trots dat je het hebt afgewerkt?
1: Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk aan ons tuincentrum hebben wij een grote hof. En die ligt momenteel helemaal vol met honderden pompoenen. Omdat wij het zotte idee hebben gehad om een pompoenfestival te organiseren dit weekend.
0: Maar zo tof! Oké, en wat kan je daar allemaal komen doen op jullie pompoenfestival?
1: Ja, we hadden eigenlijk al een aantal jaren traditie om die pompoenen zo van boven open te snijden en uit te hollen. En dan daar zo gaten in te maken dat je daar zo een baby in kunt zetten. Ik weet niet, er zijn nog mensen dat dat doen. Ik zie die foto's af en toe wel eens passeren. En dat is ondertussen een beetje uit de hand gelopen. Er bleven maar pompoenen komen. We hebben ondertussen ook nog foodtruck dat hier komt staan. Aquarelworkshops. Allee, alles zo, weet je, zo cozy, herfst, gezellig. We gaan een herfstzonnetje erbij hebben. Dus dat is eigenlijk een beetje de vibe.
0: Hoe is deze? Wat ik mij vooral ook afvraag is, zijn mensen zonder baby's ook welkom? Of enkel baby's in een pompoen? Of...
1: Uiteraard. Ja, ja. We zijn nog steeds het tuincentrum, dus de nadel staat ook vol met van die herfstplantjes en chrysantjes. En, allee, we hebben het echt ons best gedaan om het super gezellig te maken. En natuurlijk, toeschouwers zijn ook altijd welkom, want meestal hebben we dan ook wel wat mensen die zo staan te kijken van, wat is dat hier? Uh-huh. Ja, niet alle baby'tjes zijn even gelukkig als in een pompoen worden gezet.
0: Alright. Dus,
1: ja, het is zeer amusant.
0: En jij hebt dus deze week al die pompoenen daar zitten klaarzetten, uithollen, er gaten in zitten snijden. Het enige wat ik eigenlijk nu nog heel graag wil weten is, waar moet ik zijn en wanneer voor dit magisch herfstig pompoenfestival, Lien? Tell me.
1: Morgen van 9:00 ochtends tot 7:00 in de avond in de Driestraat in Meissen, Wolvertem.
0: Alright. Voilà, dat is genoteerd, hè. Als je nog een leuke activiteit zoekt voor morgen, het Pompoenfestival van Lien. Succes ermee, Aline, en salutjes.
1: Dankjewel, dag.
2: Hey, ik ben Maxime.
3: En ik ben Babette. En je luistert naar M&M.

Go. Met Save My Love. Staat hier nog een lach geworden bij M&M vandaag met Manu en Charlotte. Straks die jouw weekend komen inluiden om 3 uur. Om 5 uur is het dan aan Julie en Brechtje. Jouw favo vrijdagavond duo is weer terug op M&M. En zometeen hoor je de zonnestraal Anke Goergen. Dus geniet ervan.

0: En toen, na dat tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders...
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: En de thee.
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Minder en meer.
5: Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
8: Bel & Bo.
9: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
10: Goedemiddag, het is 12 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Melina Verbeek.
12: Parlementsleden debatteren over de Vlaamse begroting. Voor een begroting in evenwicht bespaart de Vlaamse regering onder meer op de kinderbijslag en subsidies en gaan de registratierechten bij het kopen van een woning omhoog. Volgens Stefanie Dozen van oppositiepartij Anders zullen Vlamingen ook de besparing op de gemeente voelen.
13: Of wanneer dat jullie de factuur gewoon doorschuiven, ook naar de lokale besturen. 94 miljoen wordt bespaard op lokale besturen. En wat denkt u wat dat ze gaan doen? Wel, dan hebben ze twee opties. Oftewel, moeten ze cruciale investeringen uitstellen. Bijvoorbeeld in onderwijs, bijvoorbeeld in politie. Ofwel, moeten ze de lokale belastingen verhogen. Wat er ook van zij, het is opnieuw de belastingbetaler die slachtoffer gaat zijn.
12: In Wallonië protesteren leerlingen vandaag opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik trekken ongeveer 400 jongeren van school naar school met veel lawaai en af en toe een vuurpijl. Volgens de politie is er voorlopig geen vandalisme of geweld. Deze leerling zegt dat er niet naar hun leraren geluisterd wordt en dus hopen ze dat de politici wel naar hen luisteren.
14: C'est pour aider les professeurs. On fait le tour des écoles, comme ça. Si nos professeurs ne sont pas écoutés, peut-être qu'ils vont nous écouter nous.
12: Verschillende scholen in Luik zijn vandaag dichtgebleven omdat er gisteren wel rellen waren. Ook in de gemeente rond Luik zijn er verschillende protesten. In Herstal heeft de politie 18 jongeren opgepakt. Op het assiseproces in Brugge vraagt de aanklager de maximumstraf voor de man uit Waardamme die zijn twee dochters vermoord heeft en zijn ex-vrouw heeft proberen te vermoorden. Dat is een levenslange gevangenisstraf, gevolgd door 15 jaar opvolging door justitie. De aanklager vraagt ook dat de man pas na 20 jaar vrij zou kunnen komen in plaats van na 15 jaar. Volgens de aanklager is de man nog altijd gevaarlijk. De man werd gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en aan de moordpoging op zijn vrouw. Het aantal dagen met zogenoemde hittestress was in Europa afgelopen zomer enorm hoog, ook in ons land. Het gaat om meer dan 40 dagen met sterke hittestress en 13 met zeer sterke hittestress. Door de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid koelt ons lichaam trager af. En dat veroorzaakt hoge gezondheidsrisico's, zeker bij bepaalde groepen, zegt het Vlaams departement Zorg.
15: Zeker bij kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen of jonge kinderen, kunnen vaak moeilijker aangeven wanneer ze te warm hebben of dorst hebben en die loopt dan een hoger risico om opgenomen te worden. Maar natuurlijk ook zwangere vrouwen, die hun lichaam staat sowieso al onder druk, omdat daar een kind in aan het ontwikkelen is. En bij die hitte is dat al een extra factor die daar bovenop komt.
12: Afgelopen zomer waren er 3000 overlijdens meer dan normaal, onder meer door die hittestress. En op het EK wielrennen in Slovenië is de titel bij de belofte vrouwen voor de Zwitserse Mara Winter. Ze was de snelste van een kopgroep van 4. Tess Moerman werd de eerste Belgische op de 10e plaats. Het is zonnig met wat hoge wolken en we halen tot 20 graden. De volgende dagen kans op ochtendmist, daarna opnieuw zonnig en zacht. Dit weekend rond 19 graden.
9: Europabank. De bank die durft.
8: M&M. Pommelien die loopt tegenwoordig weer rond met haar lange blonde haren voor de film van Knock Off. Heel benieuwd naar.

En daarvoor natuurlijk Ik moet gaan. Stijn de Bruin die zegt dat liedje het mij eraan herinneren dat ik ook al te lang achter mijn bureau zit en ook even moet gaan naar het toilet. Dat is natuurlijk belangrijk. Al zou ik wel voorstellen om de toiletpauze niet te lang te maken, zodat je op tijd terug bent om je score door te sturen voor onze Rate a Song zo meteen. Nu eerst Britney.

0: Foodpack. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust hem alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodpack.be.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: In je buurtsuper, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
4: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: 30 ideeën voor pastaschotels.
7: In Libelle Lekker naar...
8: De 5 beste beleggingen van het moment.
7: In Trends of naar...
8: Belgische politiek achter de schermen.
7: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Malone.
1: M&M.
0: Rate the song. Ja, en die is nog steeds voor Teddy Bear, een zanger uit Wallonië, die daar en in Frankrijk wel al heel goed aan het scoren is. Maar nu probeert hij ook Vlaanderen te veroveren met zijn prachtige Franse lyrics van Chaussures Rose. Misschien heb je hem op Pukkelpop wel gezien als je naar de Atomic Orchestra aan het kijken waart, want daar heeft hij dat nummer ook al eens gebracht. Ook met roze schoenen aan trouwens. Hij speelde ook al in de Botanique. En voilà, zijn debuutalbum Le Plus Beau, dat komt ook volgende maand uit. Dus hij is zeer goed bezig. Maar wat vinden we ervan in Vlaanderen? Vind je dat die mag doorgaan hier in de playlist? Denk je, ja, meer van Teddy Bear? Of ja, vind je het welletjes geweest? Dat mag jij bepalen door je score op 10 door te geven in de app van VRT Max. Klik daardoor op het M&M-kanaal en dan kan je mee praten in de chat. Dus doe dat even, want alleen zo bepaal je of die doorgaat. Rate the song.

Chaussuroze van Teddy Bear. M&M. Breathe the song. Ja, Brecht en Luc die geven allebei een 0 op 10. Die zijn zeker en vast niet overtuigd. Maar er zijn ook een heleboel wel positieve reacties. Amelie die zegt mooie stem en een mooi liedje. Voor mij een 8. Timothy zegt een 10. Een heerlijke vibe. Thibaut die zegt een 9 op 10 voor mij. Het is weer zo'n krachtig nummer en daar heb ik een zwak voor. Gaël die zegt voor mij een 8 op 10. Stefanie zegt het doet me niet zoveel. Voor mij een 2 maar. Rebecca zegt een 5. Ik voel me net een beetje in een hakmolen. Zoals het gezongen wordt. Vind ik wel een hele grappige vergelijking. Stijn uit Oostmannen die zegt bien sûr, zoals Stromae. Hoe meer je het hoort, hoe beter het wordt. Dus voor mij een 7 op 10. Anne die zegt voor mij een 9 op 10. Kippenvleesmuziek, zet ze erbij. En Lea Geens die zegt voor mij een dikke 10. Hij klinkt nog beter dan gisteren en vanmorgen. Amai, zeg, wat een positieve cijfers hier allemaal. Als ik het allemaal optel, dan komen we op een totaal van 8,5 op 10, jongens. Hey, dat is super positief, hè. Dus chaussure roze, die mag gewoon nog eens doorgaan. Volgende week dan hoor je hem hier nog eens maandagochtend tijdens de M&M ochtendshow.

Galantis met Runaway. Oh, ik zou ook altijd willen weglopen van die files, maar helaas, als je erin staat, je kan er vaak niet omheen, hè. Dan hoop ik alleen maar dat het snel voorbij is. Naar Antwerpen is er hinder op de E34 vanuit Knokken door een ongeval in Assenede. De rechterrijstrook is daar versperd. En ook een kwartier extra op de E19 van voor Kleine Bareel. En ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring is dat 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ook richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Voor de rest enkel lichte vertragingen. En nog in Sint-Stevens-Woluwe is op de buitenring rond Brussel de rechterrijstrook afgesloten door een ladingverlies voor het verkeer dat vanaf de E40 vanuit Brussel komt. Voorzichtig dus. Hi. M&M.

van Cameron Whipcom. Zeg, ben jij eerder team chaos of team geordend? Als ik bijvoorbeeld nu vraag, waar ligt jouw kerstcadeau dat je vorig jaar hebt gekregen? Zou je dat dan meteen weten liggen? Of is jouw huis toch ook een klein beetje chaos? Ja, ik vraag het omdat onze gast van de podcast 22 minuten stomme vragen heel duidelijk in één van die twee teams zit. Maar daarover zo meteen meer. Je mag jouw mening altijd doorgeven in de app van 14 Max.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met Easy Park. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Iedereen.

0: ouders.be. Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1.
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
0: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
6: Yes! Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
7: M&M.

0: van Jelly Roll. Ja, ben jij geordend in je huis of totaal niet? Stefanie Driessen uit Soersel die zegt, ja, hier toch wel orde in mijn huis. Kim Knabe uit Lier die zegt, ja, ik ben meer een georganiseerde chaos. Ik denk dat nog wel mensen dat hebben. Ja, dat je dus zelf wel weet waar alles staat in je eigen chaos, maar voor iemand anders is het volgens mij dan onbegonnen werk om erin te beginnen zoeken. Zoiets denk ik dat ze bedoelt. Ik snap het wel. Christophe Sabbe die zegt, bij mij niet echt geordend. Ja, wel, persoonlijk, als ik voor mezelf moet spreken, ik ben ook wel echt totaal niet geordend. Ik kan soms zo zelfs dingen tegenkomen in mijn huis, waar ik dan oprecht verbaasd van ben dat ik dat heb. Zoals gisterenavond bijvoorbeeld, dan had ik nog een tiramisu gemaakt om vanavond op te eten. En ik had zo een spatel nodig. En ik dacht, doe me, ik heb dat niet. En dan moet mijn lief zeggen, in mijn eigen huis, jawel, kijk, die ligt gewoon hier in de schuif. Oh, echt waar, zo erg ben ik dan. Ik ben dan ook wel altijd oprecht blij van, oh, kijk, wauw, ik heb dat dus wel. Maar bon, iemand die wel dat heel goed kan, is deze vrouw.
1: 22 minuten stomme vragen aan...
0: Amelie Albrecht. Ja. Want Amelie Albrecht is de gast in de nieuwe aflevering van 22 minuten stomme vragen. En aan haar hebben ze dus ook die vraag gesteld.
2: Ik ben super georganiseerd. Dus als je bij thuis zegt, pak nu je rapporten. Ik heb dat binnen de 5 minuten of zo. Ik weet waar dat die zitten. In een map, ja.
0: Maar wat is het geheim?
2: Organiseren.
3: Ah, goed geheim. Maar, en ben je in alles georganiseerd? Alleen, bedoel, dat zijn dan voorwerpen en rapporten van vroeger, maar...
2: Ja, maar ik hou ook veel bij. Ik vind dat heel tof. Kaartjes. Ik snap niet dat mensen kaartjes wegsmijten.
0: Ah, jij houdt alle kaartjes dat jij ooit hebt gehad bij. Allemaal.
2: Ja.
3: Maar zo van kerstmis van tante Jojan.
2: Ja.
0: Ja, kijk, respect. Veel bijhouden en dan ook nog eens georganiseerd zijn. Kijk, Amelie Albrecht, een topvrouw, hè, dat wisten we al. Je kan heel die aflevering bekijken. De podcast 22 minuten stomme vragen. Door op het M&M-kanaal te klikken in de app van VRT Max.

En nog even opgelet, want de politie die meldt een ongeval op de ring rond Gent richting Zelzate. Op de Kennedylaan is in Desteldonk de weg volledig versperd en het verkeer verloopt daar stapvoets vanaf Schansakker. Dus opgelet daar. MNM. Ja. En voor de rest stuurt Jan Senave hier nog een berichtje in de app van VRT Max. Bijna klaar met de trappenhal helemaal te schilderen. Maar hij is toch ook heel blij dat het weekend is. Hey, dat snap ik. Of toch bijna weekend. Zometeen dan gaan we dat al een klein beetje vieren met Rihanna. Eerst nog even de prachtige Bas Serra.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Ja, dat was de deur.
4: Ja.
5: En wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar 9,85 euro per kilo. In jouw Carrefour.

0: Echtje van Melina Verbeek.
1: Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord. Om een begroting in evenwicht te bereiken, bespaart de Vlaamse regering onder andere op de kinderbijslag en subsidies en worden de registratierechten bij het kopen van een woning verhoogd. Maar ook wat de regering bespaart op de overheid zelf, zullen de Vlamingen uiteindelijk voelen, zegt PvdA-fractieleider Jos Daza.
2: Wij besparen nog eens 750 miljoen euro op onze eigen werking. Maar dat gaat helemaal niet over jullie werking. Dat gaat over dienstverlening, over zorg, over cultuur, over ontspanning voor de mensen in Vlaanderen. 250 miljoen euro schrijven jullie gewoon door naar steden en gemeenten, waar de straatvegers, kinderbegeleiders, loketbedienders de rekening zullen mogen betalen, als de taksen daar ook al niet omhoog zullen gaan.
1: Op het assiseproces in Brugge zijn de laatste pleidooien zo net afgelopen. Een landbouwer uit Waardamme is er gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Het assisehof moet nu nog zijn straf bepalen. De aanklager ziet geen verzachtende omstandigheden, vertelt Filip Heijmans in Brugge.
3: Geen enkel. Het gaat om een gruwelijke moord op kinderen van 5 en 8 en zijn ex-schoonfamilie moet tegen hem beschermd worden. Daarom vraagt de aanklager zowat de absolute maximumstraf, levenslang, waarvan hij minstens 20 jaar zou moeten uitzitten. En daarna nog een periode van 15 jaar waarin justitie hem extra kan opvolgen. De advocaat van de man vindt dat sterk overdreven. Die man zag zijn kinderen graag op zijn manier. Hij was een harde werker en toen zijn vrouw wilde scheiden, stortte zijn wereld in. Dus hij is niet het monster dat het parket en de media van hem gemaakt hebben.
1: In Wallonië protesteren leerlingen vandaag opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik trekken ongeveer 400 jongeren van school naar school met veel lawaai en af en toe een vuurpijl. Volgens de politie is er voorlopig geen vandalisme of geweld. Deze leerling zegt dat er niet naar hun leraren geluisterd wordt en dus hopen ze dat de politici wel naar hen luisteren.
4: C'est pour aider les professeurs. On fait le tour des écoles, comme ça. Si nos professeurs ne sont pas écoutés, peut-être qu'ils vont nous écouter nous.
1: Verschillende scholen in Luik zijn vandaag dichtgebleven omdat er gisteren wel rellen waren. Ook in Frankrijk wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de toestand van het onderwijs daar. Daar loopt het protest wel opnieuw uit de hand. In de buurt van Parijs hebben boze studenten brandjes gesticht en worden er voetzoekers en vuurpijlen afgevuurd op de politie. En in Rennes probeert de politie tientallen gemaskerde jongeren uiteen te drijven. Volgens de Franse minister van Onderwijs zijn intussen meer dan 100 scholen zwaar beschadigd. Op het EK wielrennen in Slovenië is de titel bij de belofte vrouwen voor de Zwitserse Mara Winter. Ze was de snelste van een kopgroep van 4. Tess Moerman werd de eerste Belgische op de 10e plaats. Het is zonnig met wat hoge wolken en we halen tot 20 graden. De volgende dagen kans op ochtendmist, maar daarna opnieuw zonnig en zacht. Dit weekend halen we rond 19 graden. M&M.
5: Sinds vanochtend 10 uur kan je tickets kopen voor Werchter Boutique, waar Ray natuurlijk de headliner is. Nu met

Material Lover van Sienna Spyro. Hey, Oasis die komt nog eens met een nieuwe tour volgend jaar. Van mei tot september doen ze 42 concerten. Onder meer in Nederland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Ierland. Vorige week vrijdag dan waren die tickets en het was weer al zo snel uitverkocht dat er geen enkele tickets meer beschikbaar zijn. Dat is crazy. Kijk, en er komen ook geen andere concerten meer bij, helaas. Dit zijn ze nog eens met Wonderwall.

0: de Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
1: Iedereen gelukkig.
0: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Kingsway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kingsway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kingswaybank.be.

model van Måneskin. M&M. Hey, en ik heb trouwens supergoed nieuws voor jou, want vorige week dan was Julie van de Steen al terug. Toen deed ze het nog eventjes met Fabian. Maar vanavond is jouw favoriete duo ook weer terug op post, Julie en Brechtje. Ze gaan vanavond weer een superleuke show geven vanaf 5 uur. Dus tune zeker eens.

verkeer ook weggeleid. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen is door een ongeval in Assenede de rechterrijstrook versperd. Op de E19 nog 20 minuten vertraging vanaf Sint-Job. Op de E313 een half uur van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel is in Sint-Stevens-Woluwe de oprit afgesloten door een ladingverlies voor het verkeer dat van de E40 vanuit Brussel komt. Omrijden kan via Krainem en de Woluwelaan. En nog op de binnenring een kwartier erbij tussen Wezenbeek en Tervuren. M&M. Anke Goergens.

Seas en Live It All. Zometeen de nieuwe song van Suzanne en Freek. Als je hem nog niet gehoord hebt, blijf dus zeker even hangen, want het is echt wel super hard de moeite. Nu eerst Amy Winehouse met Rehab.

0: Smith komt naar België.
1: En hij wil jou graag ontmoeten.
0: Op zondag 18 oktober in Fors Nationaal in Brussel.
1: Miles Smith live.
0: Tickets en info via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Mannekes, Pompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
3: Oh.
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
2: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.

van de Suzanne en Freek. Leuk nieuws. Ze hebben een nieuwe song uitgebracht. En ze kondigden meteen ook een nieuw album aan. Pijnstiller, hun vierde album al ondertussen. En dat gaat op 13 november verschijnen. Dus dat wordt volgens mij de eerste vrijdag, de 13e, die toch geluk gaat brengen. Twee songs op dat album die je er al van kent zijn Niemand en Halverwege. Maar ook de titelsong zelf, die is nu al uitgekomen. En die heb ik bij voor jou, want wat een mooi liedje is dat geworden, zeg. Suzanne en Freek met hun nieuwe song Pijnstiller, die dus ook op dat gelijknamige album zal staan.

zomer met dit nummer California Girls. Maar het is toch al raar weer geweest deze week. Geef toe. Warm, toch bewolkt, dan weer regen, dan ineens 30 graden nog. Gelukkig dit weekend wordt het een wolkje, een zonnetje, rond de 22 graden. Normaal, goed, stabiel herfstweer. I love it. Ik zie hier ook in de app dat Tim Hertegolle vandaag binnen zit met dit weer. Die is bureauwerk aan het doen en aan de show aan het luisteren. Hey, welkom Tim. En Merel die komt net terug van school en die zegt: mijn juf is zwanger. Hey. Proficiat, dat is leuk nieuws, hè. Hey, we gaan het vieren met Just a Little zometeen. Eerst Asker en de Wolf.

0: daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleebaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Ga met M&M naar Verity.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
5: You really want to know?
2: Geheime obsessie.
6: And a little bit terrified.
4: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
2: Check het M&M kanaal op VRT Max.
4: En wie weet ga jij naar Verity.
2: Vanaf 30 september in de bioscoop.
7: Minder. En meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
9: klinken op het wijnfestival.
8: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
9: Oh, dan de thee. En de thee?
8: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: En de thee?
8: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
12: en Brico Planet
11: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
12: 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% voor B+ leden.
12: Want zelfgemaakt is

0: Lina Verbeek. Er was een bommelding in een Mechelse school. In Mechelen is een basis- en middelbare school ontruimd na een bommelding. 1700 leerlingen worden momenteel opgevangen in een kerk in de buurt. De bommelding gebeurde rond de middag via de telefoon. Alle afdelingen van de Ursulineschool zijn uit voorzorg ontruimd, omdat het niet duidelijk was welk deel van de school geviseerd werd. Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord. Om een begroting in evenwicht te bereiken, bespaart de Vlaamse regering onder andere op de kinderbijslag en subsidies en worden de registratierechten bij het kopen van een woning verhoogd. Groen parlementslid Mieke Schouwvliegen noemt de maatregelen oneerlijk.
1: Wat deze regering de Vlamingen geeft, dat is geen zekerheid. Het is een nul. Het grote project van deze regering, maar wat ik zie, dat is vooral geen visie. Nul visie. Een gezonde begroting, daar zijn we het over eens, dat is belangrijk. In deze budgettair moeilijke tijden moet je daar keuzes voor maken, dat klopt. Maar die keuzes kunnen veel eerlijker.
0: De Nationale Veiligheidsraad zit op dit moment samen over een plan tegen de toenemende bedreigingen in Europa. In die raad zitten zowel ministers als veiligheids- en inlichtingendiensten. Het gaat dan bijvoorbeeld over een drone met explosieven die gevonden werd op een Duitse luchthaven, of de mogelijke aanslagpoging afgelopen weekend op een Britse luchtmachtbasis. Minister van Defensie Theo Francken en minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin willen dat ons land beter voorbereid is.
2: We hebben nood, zoals in Duitsland, aan een plan tegen hybride dreiging. Dat moet er zo snel mogelijk komen. En we moeten ervoor zorgen dat we kunnen attribueren, zijn er dus ja, wie zit erachter, en dat we daarnaast ook kunnen terugslaan met gepaste maatregelen.
3: Ik pleit voor een operationele platform voor onze diensten tegen deze hybride dreigingen. Het zou heel goed zijn om zeker te zijn dat we goede beelden van de zaken krijgen.
0: En bij Russische droneaanvallen op Kiev is minstens één dode gevallen. In een getroffen flatgebouw raakten ook twee mensen gewond. Er werd ook een brug geraakt. Rusland zegt dat het een brug viseerde die belangrijk is voor het Oekraïnse leger. Door de aanval zijn verschillende bruggen gesloten. Het is zonnig met wat hoge wolken en we halen tot 20 graden. De volgende dagen kans op ochtendmist, daarna opnieuw zonnig en zacht weer. Dit weekend rond 19 graden. M&M.
4: Somber is al 4 weken de nummer 1 in de M&M 50. Gaat dat morgen veranderen?

Bold met Gimme Everything. M&M. Ja, het nieuwe album van Taylor Swift is uit. Het deluxe album van The Life of a Showgirl met 4 extra nummers op. Ja, en er zijn toch wel wat voor- en wat tegenstanders voor. Ja, op online zijn er ook heel wat kritieken op. En sommigen die maken er zelfs ook mopjes over. Er is bijvoorbeeld een politiekorps uit de Amerikaanse staat North Carolina. En die hadden op het platform X een boodschap gedeeld. Iedereen die vandaag wordt gearresteerd, moet de nieuwe nummers van Taylor Swift in een continue loop beluisteren. Ja, dat was natuurlijk een mopje om daarmee te lachen dat de nummers zo slecht zouden zijn. Maar natuurlijk, de echte die-hard Swifties die kunnen daar absoluut niet mee lachen. Anderen vonden het wel heel grappig. Ja, kijk, mijn mening is niet belangrijk, maar ik vind alleszins wel dat ze lief moeten blijven voor Taylor Swift. Het is ze nog eens met Cruel Summer. M&M.

0: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Coachello!
2: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Oei, dat moet ik rap zijn.
2: Info op telenet.be.
4: Iedereen in de

0: ouders.be. Bellenbo en Stipit en samen tegen pesten. Bellenbo. Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de Pro van Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
0: M&M.

Bazaar en Pommelien Thijs. Eergisteren was Berren hier te gast en zong hij deze live.

Shudder. Als je dat met beeld wil bekijken, het staat ook integraal op VRT Max. Als je doorklikt op het M&M-kanaal en dan naar M&M Live gaat. Ja, en zijn Europese tour is ook nog volop bezig. Nu zondag staat hij in de Botaniek in Brussel, waar hij ook enorm hard naar uitkijkt. Dit is Berre met Loving Each Other.

0: ondertussen op de E34 van Knokke naar Antwerpen blijft door een ongeval in Assenede de rechterrijstrook versperd. Op de E19 is er bijna 1 uur file vanaf Sint-Job en ook 1/2 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartiertje extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne en ook richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel nog 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Anke Goergen. Make life sing. Make life sing.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Meteor met zijn nooduitgang. Ja, ik had hier een tijdje geleden eens verteld dat ik last had van voedselmotten. Van die motten die in je voorraadkast kruipen, in alles van droge voeding. Ja, en dat is echt super vervelend om weg te krijgen. En nu zie ik hier een berichtje in de app van Niels Vertongen. Die vraagt zich, hoe gaat het nog met die voedselmotten? Zijn ze allemaal verdwenen? Super lief dat je even incheckt, Niels. Ah, wel, ik heb zo van die feromoonvallen geplaatst. Ik heb alles uitgekuist. Ik heb de hele voorraad weggekieperd. En ik moet zeggen, ze zijn bijna allemaal weg. Nu, gisteren toevallig zag ik er nog eentje. Dus ik dacht, oh nee, ze zijn terug. Maar ik hoop echt dat ze stilaan aan het weggaan zijn. Want het is zo vervelend. Ik hoop echt dat je er zelf nooit last van gaat hebben. Of dat ze bij jou ook snel weg gaan zijn. Bon, zometeen. Dan overloop ik nog eens even wat er bij Manu en Charlotte allemaal op het programma staat zometeen. Eerst Carly Rae Jepsen.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: KJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kjbank.be.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

Daddy Swims, Mr. Know-it-all. Zeg, heb je zo'n liedje dat je graag wil horen nog eens op M&M? M&M. Ik krijg vaak die vraag hier in de app van VRT Max. Oh, kan je dat liedje nog eens spelen? Kan je dat liedje nog eens spelen? Wel, straks gaan al jouw verzoekjes gehoord worden. Want dit weekend is het weekend van de klant. En dat gaan Manu en Charlotte niet zomaar negeren. Dus ze gaan jou zo meteen tussen 3 en 5 trakteren op gratis platen. Dus eigenlijk alle songs die jij graag wil horen, die kan je gewoon aanvragen. En dan gaan ze 2 uur lang jouw verzoekplaatje spelen. Speciaal voor het weekend van de klant. Dus dat is heel plezant. Dus als je bijvoorbeeld een goede suggestie hebt, je kan het nu al droppen in de app van VRT Max. En zet er misschien ook even bij waarom je dat liedje graag wil horen. En dan gaan Manu en Charlotte dat fixen voor jou straks. 2 uur lang, hoe plezant is dat? Ik zou dit nummer aanvragen persoonlijk. Maar ja, ik draai het nu al voor jou. Hè. Natalie Imbruglia met Thorn. Altijd een goede meezinger.

Drag Me Down van One Direction. Zometeen dus Manu en Charlotte vanaf 3 uur die al jouw verzoeksongs gaan spelen. Dus stuur ze maar door in de app van VRT.

0: vanavond op VRT1.
1: Koken met bier, dat doen ze precies wat ze iets lief hebben uitgevonden. Ik kook al jaren met bier. Potje daar, pintje hier.
0: Op VRT1 zie je Peter van den Begin in de film Everybody Happy. Op VRT Canvas ben je welkom voor het nieuwste seizoen van Midsummer Murders. En op VRT Max in Home Sweet Home is Karin te gast bij Vlamingen in Amerika. Alvast veel kijkplezier.
2: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
3: Wat is dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1.
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op het eten, of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
11: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
12: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
13: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
14: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
15: Mannekes! Bompie! Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh! Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
16: Ik heb er al direct 2 nodig.
17: Oh, ik heb 20.
16: Ik dacht het wel.
15: En wel, het is het moment.
18: Hoe maak je het?
19: Samen met Gamma. Gamma.
20: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
21: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
22: Luister, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
21: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
23: Joehoe!
24: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
23: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
24: Oh my zalig, merci.
23: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
25: B-bad.
23: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-bad-inzamelkubus in je brievenbus.
26: Het is 3:00, goedemiddag.
27: VRT Nieuws.
26: Met Melina Verbeek.
28: Wad Belkacem krijgt geen asiel in ons land. De ex-leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, krijgt geen asiel of internationale bescherming in ons land. Hij kan wel nog in beroep gaan tegen die afwijzing. Belkacem werd in 2015 veroordeeld tot een celstraf, maar kan volgend jaar vrijkomen. Maar zijn Belgische nationaliteit is afgenomen en daardoor kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en zou dus naar daar overgebracht kunnen worden, maar dat wil hij niet. In Mechelen is een basis- en middelbare school ontruimd na een bommelding via de telefoon. Leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt. De meeste zijn intussen wel terug thuis. 3 explosieve honden van de federale politie zijn ter plaatse om de dreiging te onderzoeken. De school heeft verschillende afdelingen. Het is onduidelijk welk deel van de school geviseerd werd. Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Volgens de oppositie wordt vooral de middenklasse getroffen door de vele besparingen, onder andere op de kinderbijslag en subsidies en door de verhoging van registratierechten bij het kopen van een woning. Maar volgens minister-president Matthias Diependalen is er geen andere optie dan pijnlijke maatregelen nemen.
0: Dat is geen gemakkelijke opgave. Iedereen hier achter mij zou heel graag doen wat de oppositie ook graag doet. En begrijpelijk, dat is uw taak, maar allemaal maar doen alsof het allemaal mogelijk is om te combineren. En meer uitgeven. En minder belastingen. En meer investeren. Doe maar op. Dat gaat niet. Dat lukt niet. En daar willen wij eerlijk over zijn en dat ook uitleggen aan de Vlamingen.
28: En in Frankrijk is het massale leerlingenprotest op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Bij honderden scholen zijn er gevechten met de politie. Zo'n 2000 jongeren zijn opgepakt. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond toen een explosief dat hij naar een school wou gooien ontplofte in zijn gezicht. En in Belfort, aan de grens met Zwitserland, ligt een politieagent in het ziekenhuis nadat hij werd geschopt en geslagen. In Parijs, Straatsburg en Rennes zijn de protesten het hevigst. Het is zonnig met wat hoge wolken. We halen tot 20 graden. De volgende dagen kans op ochtendmist. Daarna opnieuw zonnig en zacht weer. Dit weekend halen we rond 19 graden.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
2: M&M. De vrijdag is van ons.
3: Het is vrijdag, het is bijna weekend. En weekend van de klant.
7: Dus alleen maar verzoekjes. Stuur jouw liedjes die je wilt horen in de app van VRT Max.

0: liedje werd al doorgestuurd door Lander.
1: Dankjewel, Lander.
0: Dankjewel, Lander. Als jij nog een liedje hebt... Als jij er eens nog een liedje hebt dat je wilt doorsturen, zeker doen. Maar we zijn vertrokken, hè. De laatste uurtjes werken voor jij aan je weekend kan beginnen. Misschien ben je er al aan begonnen. Wij zorgen sowieso voor het nodige vertier op jouw vrijdagavond. Manu, hoe was uw weekend? Ja. Uw week eigenlijk.
1: Ja, mijn weekend. Ja, maar we hebben elkaar ook niet gezien sinds het weekend vorige week. Dus het
0: dat
1: klopt.
0: Is waar, dat is waar, dat is waar.
1: Nee, goed, het was leuk. Ik heb iets fantastisch gedaan.
2: Banquete!
1: Ik ben naar een show van Cirque du Soleil geweest. Hopla.
0: Jij luistert ook echt naar die muziek.
1: Ja, ik luister daar ook echt naar. Ja.
0: Ik vind dat zo grappig. Je bent zo'n circus-enthusiastic.
1: Ja, ja, ja, ja. Het is mijn dingetje.
0: Ja, jij luistert, jij kijkt ook van die documentaires toch en zo.
1: Ja, dat is waar. Ja, dus nee, de show staat deze week nog in Brussel. Het was fantastisch, het was mooi, het was spectaculair. Het was echt heel fijn. Ja, leuk. Jij, Charlotte, wat heb jij allemaal gedaan deze week?
0: Ah, wel, ik ben voor de eerste keer naar de Zumba-les geweest.
1: Oh.
0: Ja, dat was wel iets... Ik moest me daar toch even overzetten. Dat was... Zo sommige bewegingen dat je dan maakt, voel je je wel zo'n klein beetje cringe of zo. Maar het was uiteindelijk wel eigenlijk heel leuk.
1: Het voelde een beetje belachelijk, bedoel je?
0: Ja, het is gewoon, soms moet je dan wel die pasjes doen en dan denk ik... Nu kan ik mezelf toch niet serieus nemen.
1: Nee.
0: Maar dat is het hele ding.
1: Houd je wel plots een spiegeltje voor, hè?
0: Nee, maar dan denk ik gewoon van... Oké, eigenlijk moet ik mezelf helemaal niet serieus nemen. En ik moet hier gewoon even keihard meedansen met die vrouwen van 50. Want ik was ook wel gewoon echt de jongste.
1: Ja, en vorige week vertelde je dat je naar de gym ging. Dat er daar een vrouw in vol ornaat de volledige tunnel liet belichten. Was het nu ook zo in de Zumba?
0: Nee, daar had iedereen gewoon kleren aan, hoor.
1: Oké. Okay. Jammer, jammer. Charlotte, trouwens. Zeg.
3: Tussen ons gezegd en gezwegen.
1: Ik was mij deze week echt van iets heel erg bewust.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben een oude zak. Allee, ik ben een oude zak aan het worden.
0: Dat neem ik aan.
1: Ja. Nee, kijk, ik ga het uitleggen. Ik ga het echt uitleggen.
0: Okay, ja.
1: Ze zijn bij mij in het appartementsgebouw werken aan het uitvoeren. En ik ben, zoals een brave burger, beneden op het vergunningsblad gaan kijken. Om
0: As
1: te.
0: No one does.
1: Jawel, tuurlijk wel. Om gewoon te gaan kijken, wat gaat er hier komen? Maakt mij niet uit wat er komt, maar ik wil gewoon weten wat gaat er komen. En het is oké, het is een architectenbureau. Iedereen is welkom onderaan in het appartementsgebouw bij mij. Maar ik vind wel, als je werken uitvoert, is het wel je verantwoordelijkheid om het appartementsgebouw proper te houden. Okay. En dan ging ik in de lift naar mijn verdiep. En dan was het vuil in de lift van de werkmannen.
0: Oh, en dat kon
1: en de werkvrouwen. Ja, de lift was vuil, het was stoffig, er lag vuil. Ik vind dat dan vies. Dan denk ik van, kom hier maar gerust werken, kom hier maar lawaai maken. Het is allemaal part of the job, het is allemaal oké. Okay.
0: Maar neem een vod mee.
1: Maar neem een vod mee. Toch?
0: Ja, maar nu, weet je wat het ding ook is? Jij bent ook wel een beetje een oude man van binnen.
1: Ja, maar ik denk dan, is dat dan erg dat ik dat dan erg vind? Ben ik dan een oude zaag? Want ik dacht, misschien moet ik gewoon even naar beneden gaan en zeggen... Jongens, even tussen ons gezegd en gezwegen. Wil je alsjeblieft alles proper houden? Heb ik niet gedaan, omdat ik dan denk van... Ja, misschien ben ik wel een beetje een oude zaag aan het worden. Ben ik zo wat een vervelende, gefrustreerde mens aan het worden. En dat wil ik niet.
0: Ik denk dat zeker die kwaliteit wel in je zit. Nee, ja, ik weet het niet. Maar ja, moet je die mensen gaan aanspreken? Het is ook, ja, die zijn aan het werken, die moeten doordoen. Die zijn in uren aan het kloppen. Ja, als die dan nog tijd hebben om daar een dweil boven te halen... En
1: maar je moet geen dweil boven halen. Je moet dat daar niet van kop tot één kuis. Hè. Gewoon de lift proper houden.
0: Ja.
1: Als je met je vuile schoenen in die lift komt... zorg dan dat het terug proper is als je weggaat. Denk ik. Ik vind dat maar normaal.
0: Nee, ik snap het, ik snap het, ik snap het. Misschien zijn er wel mensen die zich daarmee kunnen identificeren. Maar ik vind wel... Jij bent wel gewoon een beetje een oude ziel, hè, Manu?
1: Ja, dat is waar, dat is waar. Ik ga het ook even leggen bij de luisteraar. Hè. Heb jij al eens gefrustreerd gevoeld over iets waarvan je dan denkt... Oh, ik ben eigenlijk een beetje een oude zaag aan het worden. Maar het is een klein dingetje, het heeft u toch een beetje geënerveerd. Laat het even weten... In de app van VRT Max.
0: En als je daar dan toch bent, stuur ook direct je favo-song door.
1: Ah ja!
0: Ja, want vandaag bepaal jij hier de muziek. Het is weekend van de klant. En hier op VRT vieren wij dat altijd stevig. 3 en 4 oktober, dan zwieren wij echt letterlijk de deuren open. En iedereen kan eens komen kijken hoe het hier aan toe gaat, hè, op de good old VRT. De nieuwe studio's kan je checken, de kleurrijke studio van Ketnet. Of je kan zelfs een foto maken in het FC de Kampioenencafé.
1: Bij geducht! En we gaan dat weekend van de klant extra vieren hier in onze show. Want aangezien wij altijd radio maken voor jou natuurlijk, hè, je bent een beetje onze klant als luisteraar, willen wij ook wel iets terug doen, een klein cadeautje geven. En als er een liedje is dat je nu graag wil horen, dan mag je dat laten weten in de app van VRT Max. Want we gaan vandaag volledig op verzoek. Dus als er geen nummers binnenkomen, kunnen we ook geen liedjes draaien.
0: Ja. Dan stopt de show. Dan stopt de radio.
1: Dan stopt het eigenlijk. Gelukkig heeft Anke Goerge daarnet al voor ons even het oproepje gedaan. Zijn er al wat dingen tussen gekomen? Iemand die daarbij zat is Amber. Amber, goedemiddag zeg.
4: Goedemiddag meneer en Charlotte.
0: Hallo.
1: Amber, welke song wil jij graag horen?
4: Voor mij mag het graag Dolly Parton met 9 to 5.
0: Oh.
1: Mooi. Heb jij een 9 to 5 of helemaal niet?
4: Ik heb een 9 to 5, ja.
0: En wat mag dat zijn?
4: Inderdaad. Ik ben paralegal binnen de Limburgse reconversiemaatschappij. Ik ondersteun een team juristen.
1: Ah, oké. Okay. Oh, ik dacht al paralegal, wat is dat allemaal?
0: Ja, ik dacht, dit gaat mijn petje zo boven. Ja, die laatste zin, die begreep ik wel.
1: Maar goed, wel kijk, 9 to 5, dat wil zeggen dat je werkdag er bijna op zit. En hoe natuurlijk beter met een 9 to 5 van Dolly Parton. Het is ideaal om nog eens aan Dolly te denken. Hè. Dank je, Dolly.
0: We maken het dol.
1: En stuur die songs door in de app van VRT Max.

0: Papaoutai van Stromae. Ze is aangevraagd door Amélie. Ze is 19 jaar uit Zingem. En het is een beetje grappig, want ze schreef het als outer. Zoals je outer zou schrijven in het Engels. Outer, papa, outer.
1: Ja, we hadden het wel begrepen.
0: We wisten perfect wat ze bedoelde.
1: Voilà, mooi toch. Zo dat we het fonetisch schrijven moeten we vaker doen.
0: Dat denk ik niet. Correct schrijven is ook fijn.
1: Ik had het daarnet over iets wat me toch een beetje overviel deze week. Excuseer. Dat ze aan het
0: werken. Geen Nederlands.
1: Ja, ze zijn aan het werken in mijn appartementsgebouw. Beneden komt een nieuw architectenbureau. Maar ze hebben de gang en de lift een beetje vuil achtergelaten. Dat vond ik niet zo fijn.
0: Ja. Dus,
1: en ik voel mij daardoor een oude zagende vent.
0: Ja, een gefrustreerde man voel je je eigenlijk.
1: Er is ook wel een oude zagende vent die zich ook gemeld heeft in de app van M&M. Die zegt dat is teken dat je nog nooit echt gewerkt hebt.
0: Valasse.
1: Ja, oké dan, en ga naar Willy. Valasse, dat is dan ook wel weer gezegd. Maar alleszins, het is dus wel zo.
0: Ik heb het ook wel al eens gehad dat ik mij zo een zaag zo wat voel. Zo nu soms met de studenten.
1: In Leuven,
0: Ik woon natuurlijk in centrum Leuven. En dan zijn die studenten zo al eens luid. Maar gisteren was de eerste keer dat ik dacht... Amai, die zijn nu luid. Was zo om 9 uur 's avonds. En toen dacht ik... Charlotte, nu ben je een oude vrouw. Jij zit hier alleen in je zetel naar tv te kijken. Het is wel wel. Dus... Ik voelde me even een gefrustreerde oude vrouw. Kijk, dat kan gebeuren. Maar ik denk dat er nog heel veel mensen zijn... die zich soms eens een gefrustreerd persoon... En oud voelen.
1: Ja, het is een beetje schipperen tussen... Ik ben verdraagzaam en ik ga beginnen zeuren. Dus laat het even weten in de app van M&M. Als je zelf ook ooit al tussen die twee vuren hebt gezeten. Mm-hmm. Als je voelt van... eigenlijk wil ik mij hier niet ambetant over voelen. Ja. Maar ik voelde mij toch ambetant door.
0: Wanneer ben je een Karen of een zeurpiet?
1: Stuur het even door in onze app van VRT Max. En zometeen gaan we bellen met iemand die dat ook al eens heeft gehad. Na Boston van Stella Lefty.
2: Is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
4: In Libelle naar...
5: De 5 beste looks van nu.
4: In Feeling of naar...
5: De hotste adresjes in je buurt.
4: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
7: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
6: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh nee!
7: Oei, wat is er?
8: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
7: Oei?
8: Ja, wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Osten. Weet jij trouwens wat haar favoriete nummer is van Stella Lefty? Snap je, hè?
1: Oh my god.
0: Stella Lefty?
1: Ja.
0: Wil je mee? Oké. Goedemorgen!
2: Tussen ons gezegd en gezwegen.
0: Ja, sorry, ik ben wel een beetje een oude zeurpot, omdat ik deze week in mijn appartementsgebouw de werken vond dat niet zo fijn dat ze de lift niet proper hebben gehouden.
1: Ja.
0: Dat ze toen ze vertrokken waren van de werf van het
1: er schuilt een oude man in je.
0: Er schuilt een oude man in me, het frustreert me soms wel. Vorige week hebben we trouwens gebeld met een fantastische luisteraar, vriendin van de show ook ondertussen, ja. Marlies Police. Marlies Police, je hebt ook dit weer een leuk verhaaltje.
3: Ja, maar nu, Charlotte natuurlijk. Goedemiddag. Ik heb inderdaad ook wel een frustratie, zoals hij had van de lift. Mijn frustratie eigenlijk van deze week is dat ik soms wel eens de foute kassa kies voor aan te schuiven. Dat ik een kassa kies en dat ik dan zie dat de andere rijen allemaal veel sneller gaan.
0: Ja.
3: Waardoor dat ik toch weer als laatste voor de winkel uit ben.
0: Maar Lies, Police, mag ik dan toch even vragen, als je dan wil voorsteken in de winkel bij de kassa, steek je dan je zwaailicht aan?
3: Nee, was het maar zo makkelijk.
0: Ga je soms ook winkelen in je politieuniform?
3: Soms tijdens het werk gaan we wel eens een keer om zo'n plakje voor te eten s'avonds, maar we proberen dat zo weinig mogelijk te doen.
0: En laten de mensen je dan voor? Omdat ze dan denken, oei, hier is de police.
3: Nee, niet per se. En ik er ook niet wel in.
1: Mag ik eens iets vragen, Marlies? Heb je ooit al eens gehad dat je gewoon zo rondloopt en dat je ineens zo ziet dat iemand gewoon random gaat lopen, maar je hebt niks gezegd of gedaan?
3: Nee, wel dat ze zo kijken naar ons van alsof ze iets hebben misdaan. En dan is er wel echt van...
0: Ja, dat ben ik.
3: Word jij gedocht of zo?
0: Ik denk altijd, maar ik heb echt geen drugs bij. Dus dat is zo, ja, het gebeurt. Zeg maar, Lies. Mijn favoriete politieagent uit het Waarschotse en omstreken. Het is dit weekend van de klant. Dat wil zeggen dat je overal waar je naartoe gaat in de winkel soms wat extraatjes krijgt. En dat wij onze klanten, onze luisteraars graag hebben, mogen zij de muziek kiezen deze week. En daarom mag jij ook een nummer kiezen. Welke zou je graag willen?
3: Sowieso iets van Pommelien Thijs. Ik ben grote fan van haar. En dan ga ik toch voor Cassandra gaan.
0: Voilà.
1: Aha.
0: Heel goed.
1: Goede keuze.
0: Vind ik heel goed. Zeg, Marlies Police, nog even vragen. Wat ga je... Sorry, ik vind het zo leuk om te zeggen. Sorry, het spijt me echt. Vind je het erg of niet? Mag ik of niet?
3: Nee, je mag dat.
0: Oké. Marlies Police, wat ga je nog doen dit weekend?
3: Ik ga vanavond naar een afterwork in Eeklo.
1: Hola.
3: En dan zien we wel wat dat de rest van het weekend brengt.
0: De afterwork bij de police, zijn dat de vettige feestjes of valt best mee?
3: Nee, het is niet van de politie. Het is... van hier iets in Eeklo dat ze organiseert.
0: Ook gezellig, maar geniet ervan. Geniet ervan, Marlies.
3: Ja, we gaan dat zeker doen.
0: Laat je helemaal gaan en braaf zijn.
1: Slaas in de boeien.
0: Anders komt de politie achter je. Hé, hey Marlies, dankjewel. En speciaal omdat jij onze favoriete klant bent van dit moment, krijg je Cassandra van Pommelien Thijs, alsjeblieft, gratis en ervoor niet.

0: en Cassandra aangevraagd voor Weekend van de Klant. Stuur zeker jouw verzoekjes nog door in de app van VRT Max. En dan ook, ja, we hadden het daarnet even over zeuren. Hè?
1: Ja.
0: Over zeuren. Omdat ik al eens durf te zeuren over iets, dan komt er toch een berichtje binnen in de app van Kurt uit Gent. Die zegt, ik ga in zeuren. In het Nederlands zeggen we verdieping en niet verdiep. Dat is Antwerps. Google maar. Ja, ik had verdieping gezegd.
1: Ja.
0: Dom. Dom van mij.
1: Wel, verdiep had je dan gezegd.
0: Ja, verdieping. Ah ja, ik had verdiep gezegd.
1: Ja.
0: Verdiep. En het is verdieping, dat weet Kurt, de taal...
1: Guru.
0: Ons te zeggen in de app van M&M. Hij wil ook eens even zeuren. Hij zegt, M&M, dat is belastingsgeld. Dus ik is gelijk aan correcte taal. Wel, Kurt, het is belastinggeld en niet belastingsgeld. Zo, als je lekker komt zeuren in mijn inbox, dan krijg je dat ook. Dag Kurt en salut aan de pensioenen. En even ook op de weg kijken, Charlotte. Probeer dat alsjeblieft in correcte taal te doen, want hè, het is met belastinggeld.
1: Dat...
0: Doe maar.
1: Ik probeer dat in correcte taal te doen. Er staat 144 kilometer file op de E19 naar Antwerpen. Een kwartier erbij vanaf Sint-Joop. En ruim een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring dan een kwartiertje extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten erbij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel, 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring wordt dat 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
0: Ik vond het heel mooi. Ik ben benieuwd of Kurt het ook een mooie taal vond. Of
1: dat
0: het, mooi
1: horen we zo dadelijk
0: het horen. Misschien zo
1: in de
0: meteen.
1: App van VRT Max.
2: Manu van Akker en Charlotte Siebert.

0: Pitbull en Christina Aguilera dit nummer samen hebben gemaakt, is er denk ik geen beter duo meer dan een nummer heeft uitgebracht. Behalve wij dan.
1: Wij, toch door het donker.
0: Ja, remember that.
1: Oh.
0: Speciaal voor Dag van de Klant en speciaal ook voor Andres uit de Assenede.
2: De M&M werknemer van de week.
1: Ja, heb je je weer de hele week zitten uitsloven op het werk en wacht je nog steeds op een dank u of een blik van erkenning? Zag je die ene collega dat extra beetje meer doen en verdient die gewoon een dikke, vette pluim op die hoed? Of zou je graag zelf even zeggen waarom jij je werkvloer deze week een betere plek maakte? Wel, dat kan, want wij zijn op zoek naar de werknemer van de week.
0: Ja, nomineer jouw collega of jezelf, dat mag ook, in de app van VRT Max en zet er ook bij waarom die persoon de werknemer van de week moet worden. Misschien word jij dan wel de M&M werknemer van de week en krijg je daar bovenop ook een mooie sticker. Dat is wel het concept.
1: Ja, mooi. Het is een hele mooie sticker. Zeg eens van u hoe de sticker eruit ziet.
0: De sticker is zo mooi dat ik hem amper kan beschrijven. Maar het is een prachtige sticker waar ook op staat werknemer van de week.
1: Ja.
0: En echt een visueel pareltje. Ik kan het niet anders noemen. Dus nomineer jouw werknemer van de week nu in de app van VRT Max.
2: Manu en Charlotte.
3: De vrijdag is van ons.
2: Filmfest Gent.
3: Van 7 tot 18 oktober.
2: Topcinema van bekende regisseurs.
3: En debuutfilms van de strafste makers van morgen.
2: Ga voor long, short of VR.
3: Met Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam.
2: Tickets via filmfestgent.be.
3: Samen met De Morgen, KNAK, VRT en M&M.
4: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
5: Jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Mannekes! Bompie! Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
11: Oh.
10: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
11: Ik heb er al direct 2 nodig.
12: Oh, ik heb 20.
11: Dacht het wel.
10: En wel, het is het moment.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma. Gamma.
13: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
15: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
16: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
15: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Dit is de soundtrack van de warmste week. Fantastische song van een nog fantastischere vrouw. Van Judith. I Found You heet die. En we all love Judithje natuurlijk. En trouwens al heel veel hardwerkende luisteraars hier bij de Vrijdag is van ons. Heel wat nominaties, maar ja, wij gaan moeten kiezen.
1: De genomineerden zijn...
2: Heel spannend wie onze genomineerden zijn. Onze eerste genomineerde, dat is... Hallo, met wie?
3: Hallo, het is met Steffi.
2: Steffi, vertel eens, waarom zou jij genomineerd zijn of wie heb je genomineerd?
3: Feit, mijn collegaatje heeft mij genomineerd, wat dat heel lief is van haar. Ja, we zijn een heel hecht team, dus ik denk dat ze me gewoon een keer in de bloemetjes wou zetten.
2: Dat is waanzinnig, waanzinnig lief.
0: We gaan gewoon eens, we gaan eens nadenken of dat we dit wel een goede keuze vinden.
2: Ja, ja, het is belangrijk. Oei. Natuurlijk.
3: Ah, ja.
2: Het is heel belangrijk natuurlijk. De andere genomineerde zie ik hier in mijn computertje terechtkomen van ons redacteurtje Ruben. En dat is Thomas. Hij zegt hij was mijn begeleiding voor het leuke kamp. Dat is natuurlijk ook een hele goede reden.
0: Maar is een kamp de werkvloer?
2: Ja. En er is natuurlijk maar één iemand die echt de winnaar kan zijn. Ja...
1: De winnaar van de M&M Werknemer van de Week is...
2: Steffi! Ja, Steffi, proficiat. Jij bent de winnaar. Je bent de winnaar. Oh, de verbinding is weggevallen. Damn. Oh, Steffi.
0: Oh, nee, nu weet ze niet dat ze het is geworden. Steffietje.
2: Steffi. Oh, Steffi, we gaan ja, ze zo snel mogelijk terug proberen op te bellen. Ruben, ons redacteurtje van het computertje, die is daar nu mee bezig. Die is hier aan het typen dat het geen naam heeft. Dus we hopen dat Steffi dat snel kan doen. Alleszins, ik moet wel zeggen, kan ik ook wel even zeggen, het is mooi dat haar collega dat, dat gedaan heeft. Toch, Steffi, proficiat!
3: Ja, dank u wel. Inderdaad, dat is heel mooi.
2: Dat is heel erg mooi, hè. En waarom zou ze dat gedaan hebben, denk je? Heb je echt iets heel erg bijzonders gedaan? Is er van alles gebeurd?
3: Wat was jouw vraag? Ik hoor je niet zo goed. Sorry.
2: Is er van alles gebeurd op het werk en jij hebt je sterk gehouden of wat is daar aan het handje geweest?
3: Ja, wij komen allemaal supergoed overeen. Dus ja, we zijn een heel hecht team. Dus ik denk dat dat daarom is dat Feit mij heeft genomineerd.
0: Is het een leuke werkvloer?
3: Ja, het is heel leuk. Het is een chocolatier. Dus we eten ook veel chocolade samen.
0: Ja, eet je dan zelf veel chocolade? Yes. Eerlijk zijn.
3: Ja, ik eet wel veel chocolade. Ja, dat wel.
2: Ja, dat kan ik snappen.
0: Fantastisch, hè?
2: Zeg, je krijgt een sticker, beste Steffi. Waar ga je die dan plakken?
3: Wat zegt u?
2: Waar ga jij de sticker plakken die je van ons krijgt als prijs?
3: Ah, de sticker plakken. Misschien dat ik hem ga geven aan mijn collega Faith.
2: Ah, ja.
0: Oh, dat is heel lief. Dat is heel lief van je.
2: Zeg, je werkt in een chocolatier, Steffi. Dat wil zeggen dat ook dit weekend waarschijnlijk alles extra vrolijk is bij jullie. Want het is natuurlijk weekend van de klant. Wat krijgen de mensen extra?
3: Ah, ik denk dat de mensen een pralientje gaan kunnen krijgen.
0: Amassa.
2: Dat is lekker. Dat.
0: Wat is je favoriete praline?
3: Mijn favoriet is de macadamia.
2: Wat zit er allemaal in?
3: Dat is een crème van macadamia nootjes.
0: Oh, zeer klinkt lekker.
3: Ja, zeer lekker. Heel lekker. Super lekker. En pralinet en Brugge. Dus iedereen is altijd welkom.
2: Dat is mooie sluikreclame, Steffi. Zeg, zo meteen, dan gaan we ook nog een song draaien die jij hebt aangevraagd. Want het is weekend van de klant. En daarom mogen onze luisteraars de playlist bepalen. Welke song wil jij graag horen?
3: Oesh, amai. Dat is eventjes nadenken. Ik zou willen Midnight Sun van Zara Larsson.
2: Midnight Sun van Zara Larsson. Die ga ik hier heel eventjes zoeken in het computertje.
0: Normaal gezien hebben we die wel liggen. Zeg maar, je kent, als je trouwens dat opzoekt op het internet, het adres van de VRT. Je moet je nooit verlegen voelen om eens een chocolaatje naar ons op te sturen.
3: Ja, jullie mogen altijd een keer langskomen. Hè?
2: Dat is goed. Wel, we zullen dan eens langskomen daar in Brugge. Alleszins, Midnight Sun die staat speciaal voor jou klaar. Ik heb hem gevonden in de diepe krochten van het VRT muziekarchief. Dus alstublieft, doe ze daar de groeten en de sticker voor de wetnemer van de week, die komt jouw kant.

0: aangevraagd door Ramses, 19 jaar, uit Rijkenvorsel.
1: En dat aanvragen, dat kan jij natuurlijk nog doen een heel uur lang, zometeen tussen 4 en 5. Want we gaan volledig op verzoek.
0: We gaan volledig op verzoek en dat doen wij voor het weekend van de klant. Want wij vieren dat bij de VRT hier uitbundig. Want Manu, je kan hier ook van alles doen dit weekend.
1: Ja, dit weekend dan zwaait de VRT haar deuren open. Omdat je dan, je kan het dan hier even komen bezoeken. Je kon daar tickets voor kopen. Die tickets zijn helaas uitverkocht, moet ik er ook wel bij zeggen.
0: Je kan nog altijd binnenbreken, maar dan kan je ook opgepakt worden door de bewaking van de VRT.
1: Ja, onze Werner van de security, die heeft u bij uw nekvel, hè?
0: De Werner.
1: Ja, dat is zeker echt waar. Christian ook, hoor. Ja,
0: ik ken die niet. Heb je daar al aanvaringen mee
1: gehad
0: van
1: Christian? Nee, ik heb geen aanvaringen gehad. Ik ken ze gewoon goed.
0: Dat is een ding hier. Als je langskomt bij de VRT, dan zal je dat misschien zien. Maar nu kent iedereen van de VRT.
1: Het is zo.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Maar er zijn natuurlijk nog plaatsen op Vlaanderen waar je het hele weekend van de klant kan vieren. Dat is wel leuk. Als je bijvoorbeeld naar de bakker gaat, dan krijg je een extraatje. Daarnet hoorden we Steffi, waarbij je in de pralinewinkel dan een pralinetje krijgt. Dat is wel leuk, hè?
0: Dat is fantastisch. Ik vind dat altijd een heel gezellig weekend. En ja, nu ook, hè, met alle liedjes die iedereen aanvraagt. Is gezellig.
1: Zeker, want Stefanie uit de Mol, die heeft ook een fantastische song aangevraagd. Jawel hoor, het beste nummer aller tijden ooit gemaakt van een van onze beste artiesten die we hier hebben in België. Het is natuurlijk Natalia en I've Only Begun to Fight. Ik word er helemaal wild van.

0: over bijvoorbeeld wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: hey,
0: en...
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiaku. Nu op VRT Max. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be. De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
4: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
5: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
4: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
5: Oh, met praline, die gouden.
4: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Hoe mag dit steek gebakken zijn?
7: Je bak, zelf een signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè?
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
3: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip talcoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
9: Goedemiddag, het is 4 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Krijg je van Melina Verbeek. De vader die zijn twee dochters heeft vermoord, krijgt levenslang. De man uit Waardamme in West-Vlaanderen die zijn twee dochtertjes van 8 en 5 heeft vermoord, moet levenslang naar de cel. Dat heeft het Assisehof in Brugge beslist. Het Assisehof had niet lang nodig, zegt Filip Heijmans in Brugge.
11: Na amper een uur was het Assisehof al klaar. Ze hebben geen enkele verzachtende omstandigheid gevonden. De man was niet depressief. Hij vermoordde zijn dochtertjes en probeerde zijn ex-vrouw te vermoorden alleen om zich op haar te wreken omdat zij wilde scheiden. De man is ook nog altijd erg gevaarlijk, zegt het hof. De voorzitter spoorde hem daarom aan om zijn ex-schoonfamilie nu met rust te laten. Hij krijgt de zwaarste straf, levenslang, met nog een extra periode van 5 jaar waarin justitie hem kan opvolgen. Hij kan voor het eerst zijn voorwaardelijke vrijlating vragen na 15 jaar. De man zelf gaf geen enkele reactie toen hij zijn straf hoorde. Bij zijn ex-vrouw en haar familie was de tevredenheid groot.
9: In Mechelen zijn de schoolgebouwen van de basis- en middelbare school Ursuline opnieuw vrijgegeven. De gebouwen werden ontruimd na een bommelding vanmiddag. Leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt, vertelt Bieder die in het tweede middelbaar zit.
12: We waren in Drifter en dan waren wij klaar met eten. We waren naar boven gegaan. Ja, en dan hoorden wij het alarm en iedereen was zo aan het roepen, net als rillen. En dan had de leerkracht gezegd zo dat dat niet echt was zo om ons te kalmeren. En dan was iedereen naar buiten gegaan, waren we naar de kerk gegaan. En ja, dan had ze gezegd dat er een bommelding was en zo.
9: Alle leerlingen zijn intussen naar huis. De federale politie controleerde ruim 200 lokalen met 3 explosieve honden. Er loopt nog een onderzoek naar de melder. De ex-leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, krijgt geen asiel of internationale bescherming in ons land. Hij kan wel nog in beroep gaan tegen die afwijzing. Belkacem werd in 2015 veroordeeld tot een celstraf, maar hij kan volgend jaar vrijkomen. Zijn Belgische nationaliteit is afgenomen, dus kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en zou dus naar daar overgebracht kunnen worden, maar dat wil hij niet. Zo'n 500 mensen hebben deelgenomen aan de leerlingenprotesten in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Er zijn 9 mensen gearresteerd. Volgens de politie hebben jongeren geprobeerd om de ingang van verschillende scholen te forceren, hebben ze straatmeubilair omgegooid en met stenen naar politieagenten gegooid. Ook verschillende winkels hebben schade opgelopen. En in Frankrijk is het massale leerlingenprotest op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Bij honderden scholen zijn er gevechten met de politie. Zo'n 2000 jongeren zijn opgepakt. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond toen een explosief dat hij naar een school wilde gooien ontplofte in zijn gezicht. En in Belfort, aan de grens met Zwitserland, ligt een politieagent in het ziekenhuis nadat hij werd geschopt en geslagen. Zon en hoge wolken en tot 20 graden. Morgen kans op ochtendmist, daarna opnieuw zonnig en zacht. Dit weekend halen we rond 19 graden.
2: Even kijken op de weg ook. Er staat 193 kilometer file. Onder andere naar Antwerpen op de E19. Een kwartier erbij vanaf Braschaat. Op de E313 ongeveer een half uur vanaf Massenhoven. En op de E19 vanuit Brussel is in Mechelen-Noord de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je schuift 25 minuten aan vanaf Mechelen-Zuid. Tjoe, ik moet daar straks zijn. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel natuurlijk. En richting Nederland ook nog een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel is het 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Ook nog een file op de E40 richting Gent. Daar is in Ternat een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.
3: M&M. De vrijdag is van ons.
2: Charlotte, als ik zeg het is vrij, het is vrij, het is vrij.
6: Vrij aan het hand hoe vaak je dat lied zingt.
2: Welkom bij de zonnestraaltjes op je vrijdagavond.
3: M&M.

0: met Christina Aguilera en Moonside Jagger, aangevraagd door Rob uit Ninoven. Ja, Charlotte. Charlotte, je was fout hoor daarnet.
1: Hoezo?
0: Jabba!

0: vrijdag. Het is vrijdag, vrijdag, ja, het is vrijdag.
1: Ben je er blij mee, Charlotte?
2: Zo blij.
1: Oh. Ja, heerlijk toch. Leuk, hè?
2: Heel leuk, Manu. Zo leuk, zo fijn, zo prettig. Aangenaam.
1: Ja, het laatste uur van onze show, dat is meestal het moment waarmee dat wij zeggen stoppen voor vandaag.
2: Ja, stop ermee. Genoeg gewerkt. De laptop toe. Hè.
1: En laat het feest maar beginnen. Hè.
2: Manu, is er vanavond een feest waar jij te gast bent?
1: Nee, ik doe het vanavond rustig aan. Vanavond wat? Echt niet. Ja, het is echt waar.
2: Maar dat is helemaal niks voor jou.
1: Ik heb eigenlijk nog geen plannen voor vanavond. Ik heb het open gehouden.
2: En heb je weekendplannen?
1: Ja, we gaan samen iets doen dit weekend. Hallo, goeiemiddag.
2: Ah ja.
1: We gaan dit weekend samen weg. Oh!
2: Oh my god.
1: Maar was je dat nu vergeten?
2: I forgot.
1: Je hebt mij zelf meegevraagd.
2: Dat is zo. Dat is zo. Sorry, inderdaad. Daar heb ik wel zin in.
1: We gaan een museumbezoek doen samen.
2: We gaan een museumbezoek. Ja, want misschien moeten we dat wel even zeggen voordat de mensen rare dingen gaan denken. Wij gaan een museum bezoeken.
1: Ja, museum. Het Erotica Museum van...
2: Nee.
1: Ja, Charlotte, wat ga jij doen dan buiten dan met mij het museumbezoek?
2: Ja, vanavond, vanaf 6 uur eigenlijk, doe ik mee aan Streamen Zonder Grenzen. Dat is op Twitch, kan je dat meevolgen. En dat is ten voordele van Artsen Zonder Grenzen natuurlijk. Dus als je daar mee wilt intunen, zou superleuk zijn, hè?
1: Heel leuk.
2: Zeker
1: ja,
2: doen.
1: Absoluut, ja, zeker doen. Dan kan jij gamen?
2: Nee.
1: Ik dacht al.
2: Nee.
1: Ik wil wel eens zien met zo'n controle in de
2: pot. Ik doe het echt voor Artsen Zonder Grenzen.
1: Dat is echt heel mooi. Dat is heel, heel mooi. Zeg je trouwens, we doen de hele tijd van verzoekjes. Van leuke verzoekjes, omdat het weekend van de klant is. En daarom doen we eigenlijk onze klanten een plezier dat zij de playlist op M&M mogen kiezen. Iemand die een wel heel bijzonder bezoekje aanvraagt is natuurlijk Nick uit Zandhoven. Dag Nick.
3: Dag Manu en Charlotte.
1: Hey, Nick, je wil graag 2 liedjes horen. Wat is het eerste liedje dat je wil horen?
3: Ja, ik wou het beste lied horen eigenlijk dat ik vind. Dat is het vrijdagslied.
1: Ja!

0: je zingt ook de hoge noten uitstekend goed mee.
1: Ja, dat moet, hè. Dat moet met dat liedje, hè. Dat liedje heb ik van u geleerd.
0: Dat is waar, ja, het is waar, het is waar. Je hebt het van de beste geleerd, natuurlijk. Maar je wil natuurlijk ook graag nog een andere song horen. Vertel eens.
1: Ja, van Average Lot, Average Rob, om mijn lappetat.
0: Average Rob.
2: Dat vind ik grappig, niet.
0: Die krijg je erbij natuurlijk. Om mijn lappetat, ik wens je een heel erg fijn weekend, beste Nick. Geniet ervan, doen ze allemaal de groeten daar. En we zijn terug vertrokken. Huppakee, huppakee, huppakee. Laat je verzoekjes maar komen in de app van VRT Max, hè.
2: En jongen.

0: Summer of 69 van Bryan Adams. Het is aangevraagd door Haley uit Waarschoot. En ja, je mag altijd je verzoekje opsturen, want we doen dat omwille van het weekend van de klant.
1: De afterwork van Manu en Charlotte.
0: We zijn zo vrijgevig vandaag, want we gaan zo meteen nog tickets weggeven voor het feest van het jaar. Onze epic afterwork die we hier organiseren op het einde van ons radioseizoen. Dat wordt een gigantisch afterwork met DJ's, artiesten. En als het aan mij ligt, ook met een jongleur, een schminkstand en een pannenkoekenkraam.
2: Hopla.
0: Ja, alleszins is een feest waar je echt wel bij wil zijn, hè?
2: Ja, en dat kan. Want zo meteen gaat er tijdens één van de songs een belletje verstopt klinken. Maar nu zou jij dat belletje misschien eens kunnen laten horen?
0: Zeker, het belletje klinkt zo.
2: Voilà, zo. En als je dat belletje hoort, dan moet je vliegensvlug afterwork sturen in de app van VRT Max. Dan kan het zijn dat je door ons wordt opgebeld en dat moet je opnemen met het vrijdagslied. Anders is het ongeldig. Maar nu laat het eens horen.
0: Ja! Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag.
2: Ja.
0: Het is vrij, het is vrij, het is
2: prima,
0: vrijdag.
2: Volstaat.
0: Vrijdag, vrijdag. Ja, het is vrijdag. Ik ga je micro afzetten als je nog scheurt. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrijdag, vrijdag. Ja, het is vrijdag. Zo moet je dus opnemen als je gebeld wordt.
2: Ja, en als dat je lukt, dan kunnen jij en je werkbesties erbij zijn om de grootste afterwork van het jaar samen met ons twee. Maar nu heel kort, mega snel, vat het samen.
0: Belletje, afterwork sturen in de app van VRT Max. Jij wordt gebeld, opnemen met vrijdagslied. Kom naar afterwork met je besties.
2: Voilà.
0: Voilà. En we hebben ook nog andere songs, bijvoorbeeld zo meteen Whenever, Wherever. Sorry, wauw, wat was dat? Nee, ik bedoel... sorry, ik ging echt even in de rode. Whenever, wherever. Godsamme.
2: Dat was echt zo slecht aangekondigd. Ja, dat was heel grappig.
0: Kom ik jij maar aan dan.
2: Oké, zo meteen hoor je Whenever, Wherever aangevraagd door Elise uit mijn favoriete plek op aarde...
0: Herens!
3: Kom met jouw school in actie voor de warmste week.
1: En krijg de warmste schoolbus van M&M op bezoek.

0: Ontdek alles over Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
5: Bel & Bo.
6: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
7: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
8: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
9: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
10: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
11: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
12: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
13: Ach.
12: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
14: M&M.

0: Charlotte.
1: Ja, hola Paula.
2: Pingelingeling, daar gaat de bel, zou Big zeggen. Er is een belletje afgegaan. Dat wil zeggen dat we nu iemand gaan opbellen die misschien wel naar de afterwork komt. Op zijn minst als hij, zij of hun opneemt met het vrijdagslied. Dat is het allerbelangrijkste. Toch?
1: Ja, nu verklap je het, maar wel.
2: Ah ja. Ja, kijk zeg.
3: Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Vrijdag, vrijdag. Ja, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrijdag, vrijdag, ja, het is vrijdag.
2: Het is vrijdag en hallo met wie?
4: Celine.
2: Met wie?
4: Met Celine.
2: Celine, hallo Celine. Celine.
1: Zeg Celine, jij gaat naar de afterwork. Hoe leuk is dat?
4: Dat is superleuk, dank u.
1: Je mag ook wat collega's meenemen. Heb jij wat leuke collega's?
4: Ik heb heel leuke collega's.
1: Gaan jullie soms samen al feest vieren?
4: Ja, als er feestjes van de school zelf zijn, zo personeelsfeesten of carnaval of zo. Dus dat gebeurt wel eens.
1: Want je werkt in het onderwijs dan?
4: Ja, klopt.
1: Oké, en welke klas?
4: Ik sta in tweede middelbaar.
1: Dat kan wel pittig zijn, hè?
4: Waarblieft?
1: Dat kan pittig zijn, kan ik me voorstellen.
4: Dat kan wel. Ik vind dat een heel leuke leeftijd.
2: Dat is leuk. Als we een goede juf Celine hebben... dat is dan mevrouw. Mevrouw en die achternaam.
1: Mevrouw.
2: Dan is dat natuurlijk ook... Zeg Celine, welke song zou je graag willen horen? Want dat bieden we extra aan, hè, vandaag.
4: Graag Jamie Miller dan.
2: Wie?
4: Jamie Miller?
2: Ah, Jamie Miller. Sorry, kan ik...
1: Wie dat?
2: Wie? Sorry, kan ik... En welke?
4: Babydoll.
1: Ja.
2: Oh, ik heb het vanmiddag nog gezien.
1: Ja, maar nu zijn hem deze middag tegen mij van Babydoll. Want op het begin, toen hij dat lied net hoorde, zei man nu van niet helemaal met een meug. Maar vandaag kwam hij er toch op terug en vindt het een topsong.
2: Ja, ik vind Danske goed. Ja. Danske is goed. Ja. Het is leuk. Emma, super tof. We gaan die draaien. Ja. Speciaal voor jou.
1: Als je geen tickets hebt gewonnen vandaag, dat is trouwens geen probleem. Want elke week tot aan onze afterwork kan jij en je werkteam, je besties, kunnen dus tickets winnen voor onze afterwork.
2: Ja, zeker en vast. Dus blijven luisteren, want volgende week doen we het gewoon helemaal terug opnieuw. En speciaal, juf Celine, gaan we voor jou Jamie Miller en Babydoll draaien. We wensen jou ook nog een heel fijn weekend trouwens. Zie elkaar op de afterwork. Wat er is, het is hier. Tof dansken, hè.
1: Doe het maar, Manu. Doe het maar mee.
2: Dat kan ik je doen.

0: Goed, het is half vijf al gepasseerd. En het is drukker op de weg.
1: Europabank. De bank die durft.
0: Er staat 223 kilometer file op de E17, onder andere richting Kortrijk. Een half uur aanschuiven van Destelbergen tot Gentbrugge. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Verderop is het een kwartier dat je erbij moet tellen van Deinze tot Kruisem door een tweede ongeval. Naar Antwerpen veel miserie op de E19, een kwartier erbij vanaf Brasschaat. Op de A12 vanaf Poldervliet 20 minuten. En op de E313 bijna 1 uur van Massenhoven tot Wommelgem. Daar zijn twee rijstroken dicht door een aanrijding. Op de E19 vanuit Brussel is in Mechelen Noord, de linker rijstrook dicht door een ongeval. Je schuift daar momenteel 40 minuten aan vanaf Mechelen-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. In Merksem is de linker rijstrook afgesloten door een botsing. Richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel dan is het 3 kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Op de binnenring 20 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de E42 richting Luik staat 1 uur file van Fleuru tot Spiet.
2: Manu en Charlotte.
3: De vrijdag is van ons.
2: Make life sing. M&M.
0: En omdat het natuurlijk dag van de klant is, of weekend van de klant is, doen wij in onze show ook een beetje weekend van de klant. Dat wil zeggen dat de luisteraars de playlist mogen bepalen. Jeroen uit Brakel heeft deze aangevraagd. Don't Stop Believing van Journey. Vind je dat een goede?

0: Zometeen kan jij een liedje aanvragen waar je heupjes wel heel los van gaan staan. Poep naar achter en alles geven, want zometeen is het 16:45. You know what? De Svettenschijf.
1: Niall Horan stelt voor. Dinnerparty live on tour.

0: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Iedereen

0: aanbod op kindnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: van Roxy Dekker. Aangevraagd door Louise uit Gent. Alsjeblieft zeg, vrienden van het radiogeluid, eventjes heel flink opletten te horen, want komende minuten zijn niet weggelegd voor gevoelige oortjes.
1: Daaronder te verstaan zeurpieten, mensen die snel op hun lange teentjes getrapt zijn en kindjes. Want hou je klaar, wij gaan vuile woordjes gebruiken. Zeg niet dat we het niet gezegd hebben, hè.
2: Kwart voor vijf.
0: Schijf. Oh, zeker. Ja, we gaan op zoek naar een nieuwe slettenschijf. Het is een song waar jij lekker op kan sletten. Met daaronder te verstaan een kontje geven, een dropje doen. Vies, vies dansen.
1: Zeg jij dat soms, kontje geven?
0: Nee, ik heb dat wel al eens gehoord. Ik zeg het zelf nooit, maar ik hoor het soms.
1: Kijk je naar Ex on the Beach?
0: Ja, onder andere. Ja. Ik heb een paar voorbeelden. Zo Work van Rihanna bijvoorbeeld.
1: Rihanna. Rihanna. Dat vind ik wel echt een topper.
0: Ja, daar gaat hij mijn kontje speciaal van geven. Dat is heel raar dit. Maar ook een van mijn favorieten. Ze komt binnenkort naar België trouwens.
1: Tila.
0: Tila. Met water, hoor
1: je. Weet dat je daar helemaal wild van komt te staan.
0: Ja, ja, ja, absoluut. Hè. Dan moet je me tegenhouden. Waar? In de club. Zeker wel. Het zijn allemaal voorbeelden van echte slettenschijven. Dus ja, lekker, lekker vies dansen, hè?
1: Ja, echt wel fantastisch. Goeie schijfjes.
0: Waar doe je dat, slettenschijven?
1: Je wilt zo graag blijven verder praten. Ja. Slettenschijven. Ja, waar doe je dat? Ik weet niet, aan een paal? Of zo.
0: Ja.
1: Of in de club gewoon. Dan moet je gewoon lekker dansen met je vrienden samen. Is gezellig.
0: Ja, voilà.
1: Waar ben jij graag de slettenschijf?
0: Ja, ook in de club. Ook in de club.
1: In de club.
0: Ja, ik ben heel benieuwd trouwens welke allemaal gaan binnenkomen. Ondertussen is er nog een verzoekje binnengekomen. Het is er eentje van Ilan Samin. Die vraagt iets van Adele aan. Iets.
1: Dat ken ik niet, het lied iets van haar.
0: Ik ook niet. Misschien is dat dan something. Ah ja, want ze is een Engelse.
1: Ah ja, ja, ja.
0: Ja, ik weet niet, ik ga een keer horen wat dat computertje klaar heeft staan.
2: Kwart voor vijf.

0: Ja, jongens, Merel uit Aalst heeft een goeie hoor.
1: Kwart voor vijf. Schijf.
0: Merel uit Aalst heeft er zin in op deze vrijdag. Want ze heeft een fantastische song aangevraagd. Je bent ook fan van Charlotte.
2: Ik ben gigantisch fan. Het is echt wel een schutschijf.
0: Het is echt een schutschijf.
2: Dit hoort.
0: Dat is echt een schutschijf.
2: Moet je schudden.
0: Met je kont gewoon. Ja, dat is het echt wel. Het is Get Busy van Sean Paul. Dat is voor mij persoonlijk ook de jeugdbeweging fuif schijf bij uitstek.
2: Ja, kijk, maar eigenlijk alles van Sean Paul. En je moet ook altijd zeggen, in plaats van Sean Paul...
0: Sean de Paul.
2: Keihard, ja.
0: Ja, dat is echt zo. Hij zegt het zelf ook altijd heel veel in zijn songs. Dus daarom Get Busy van Sean Paul. En laat die vrijdagse kontjes maar gooien, hoor.

0: Elke uit de Duffel heeft Charlotte blij gemaakt.
1: Elke heeft smaak.
0: Elke heeft zeker smaak, maar elke luisteraar bij ons heeft smaak. Want we krijgen nog altijd fantastische verzoekjes binnen. Onder andere deze Great Expectation van Sienna Spiro. Dankjewel daarvoor, beste Zoe uit Bekkevoort.

0: Maar het is zo mooi, zeg.
1: Ons Sienna.
0: Ja. Dankjewel hoor, Zoe, om deze aan te vragen. En ja, volgende week dan zijn we er gewoon weer terug. Dan gaan we wel niet meer op verzoek. Dan wordt de playlist terug door iemand anders bepaald.
1: Ja, dan hebben wij weer in de pot te roeren.
0: Ja, heel gezellig wordt dat. We gaan ons goed amuseren. En ik zie je morgen trouwens op onze museumuitstap.
1: Ja, we gaan nog eens sinds lange tijd een uitstap buiten het werk doen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat je allemaal geregeld hebt voor mij.
1: Ja,
0: Volgende week meer daarover.
1: En toen, na de... Tuur had geghost?
0: Nee.
1: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Je meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
6: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
7: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
6: Zij de zot, het geld groeit niet op mijn rug, hè.
7: Betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
6: Oh ja. En welk merk is dat?
8: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de Knaldi-prijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
10: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Het is 5:00.
11: VRT Nieuws.
1: Jelle de Bie. De vader die zijn twee dochters heeft vermoord, krijgt levenslang. Het Assisehof in Brugge heeft een aardappelboer uit Waardamme in West-Vlaanderen tot een levenslange celstraf veroordeeld voor de moord op zijn dochtertjes van 8 en 5 en de moordpoging op zijn ex-vrouw. De rechters en de jury zagen geen enkele verzachtende omstandigheid. Naast zijn celstraf kan justitie hem ook nog 5 jaar extra maatregelen opleggen. De man legt zich neer bij zijn straf, zegt zijn advocaat.
12: Ik weet op zich dat hij ten volle berust. Het zou mij zelfs niet verwonderen dat hij nooit de invrijheidstelling vraagt. Heeft men dat al een paar keer gezegd, dat hij het neemt zoals dat is. Ik denk dat die man trouwens, met de rugzak dat hij heeft, bang is om terug te keren naar de maatschappij.
1: Het is verboden om mensen stiekem en gericht te filmen, dat zegt de gegevensbeschermingsautoriteit na de ophef rond de zogenoemde slimme bril van Meta. Die ziet eruit als een gewone bril of zonnebril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoons en een AI-assistent. De optiekketen Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop ervan. Volgens professor privacyrecht Griet Verhenneman brengt zo'n bril inderdaad de rechten van mensen in gevaar.
13: Om toestemming te kunnen geven moet je natuurlijk weten dat je gefilmd wordt. Als dat bij die bril niet zichtbaar is dat ik gefilmd word, dan is dat een heel andere ervaring dan wanneer ik mijn smartphone omhoog zou houden en jij duidelijk zou zien aan de positie van mijn smartphone dat ik van jou een foto aan het maken ben, of nog meer terug in de tijd dat ik een klassieke camera vast zou hebben en dat ik teken kan doen naar de fotograaf. Ik heb dit niet graag.
1: Als je denkt dat je gefilmd bent zonder toestemming, kan je een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit of de politie. In Spanje heeft het parlement woonmaatregelen van de regering verworpen. Die kwamen er na massaal protest in Madrid en andere steden, nadat een vrouw van 87 uit haar huis was gezet. De maatregelen moesten huurders beter beschermen en ook iets doen aan de hoge woningprijzen, maar dat maakte veel woningeigenaars dan weer ongerust. De Spaanse regering is een minderheidsregering en heeft dus de steun van andere partijen in het parlement nodig. Daar is dus tegen gestemd. De betogers roepen nu op tot nog meer acties en een algemene staking. De Spaanse premier Sanchez beslist dit weekend of er vervroegde verkiezingen komen. Op het EK wielrennen in Slovenië is onze landgenoot Niels Driessen derde gewonnen bij de belofte mannen. Driessen moest enkel de Spanjaard Hector Alvarez en de Pool Jan Jatkoviak voor zich laten. Vorige week werd Driessen nog vijfde op het WK voor belofte in Canada. En John de Wilde, de laatste van de originele Strangers, is overleden. Hij werd 93. De Strangers was een muziekgroep uit Antwerpen en kende zijn hoogtepunt in de jaren 70 en 80. Ze maakten liedjes in het Antwerps dialect.

0: Vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en rond 21 graden dan. Ook de dagen daarna zacht en zonnig.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: 285 kilometer file.
2: Oh, ik zie hier 281 kilometer file staan. Ja, het is al, dat is goed nieuws. Hè?
0: Ja.
2: Op de E17 richting Kortrijk, 1 uur aanschuiven van Kalken tot Gent-Brugge. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval, maak een reddingstrook. Verder op 20 minuten file van Deinze tot Kruisum door een tweede ongeval. En naar Antwerpen op de E19, 15 minuten erbij vanaf Brasschaat. Op de E313, 3 kwartier van Massenhoven tot Wommel. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de E19 vanuit Brussel is in Mechelen-Noord de weg weer vrij. Wel nog 20 minuten extra vanaf Mechelen-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Op de binnenring een half uur tussen Kruisbroek en Tervuren. Op de E314 richting Lummen is bij Genk Centrum een ongeval gebeurt op de linkerrijstrook. En op de E42 richting Luik staat bijna 1,5 uur file van Fleuris tot Spie. Heb je daar ooit van gehoord?
0: Nog nooit van gehoord. Ah, maar ik heb nog nooit iemand dat zo mooi horen uit.
2: Ja. Het is terug.
3: Kom er gezellig bij in de show van...
2: Lieve hefskaboutertjes, hallo, hallo, hallo. We zijn terug, jouw favoriete vriendinnen van de radio. En we hebben Ray meegenomen.

0: your husband is coming.
1: Ray and Rare is my husband. Kan je live zien volgend jaar op Werchter Boutique. 26 juni. De moeite hoor.
2: Julie van den Steen.
1: Hallo.
2: En Brechtje Ieding.
1: Hela. Hallo daar en welkom bij je favoriete radioduo. Ze is terug. Hier ben ik weer. Yay. Applaus. Staat dat hier al open, een applaus? Kan ik u dat geven?
3: Oh, dank je. Dank je wel.
1: Tot 7 uur, lieve luisteraar, zijn wij van jou en jij van ons. En wat een week is het al geweest. 30 graden hebben we gevoeld. En ook die eerste herfstplonsbuien. Lekker manisch, dat vinden wij leuk. Brechtje van de show.
3: Je bent terug. Oh, ik ben zo blij.
1: Ja, het is een tijdje geleden. Maar heb jij zin in een tweede seizoen samen?
3: Ja, ik heb er mega veel zin in. Ik heb ook goede voornemens voor dit seizoen. Ja.
1: Zoals het nieuwe jaar.
3: Ja, zoals het nieuwe jaar. Dus voor mij een beetje het nieuwe jaar. Ik ga vanaf nu altijd mijn eigen plofkap meepakken. Dat is dus het schuimpje wat over je micro voor hygiëne moet hangen. Dat had ik nooit mee het vorige seizoen.
1: Mooi.
3: Dus ik was altijd die van andere mensen aan het bespugen. Dit keer heb ik die van mij wel mee.
1: Iedereen was hier constant ziek.
3: Ja.
1: Dat gaat niet meer gebeuren dit jaar. Applaus. Prachtig.
3: Ja. En ik heb nog een goed voornemen. Dat ik mijn eigen wachtwoord vanaf nu altijd ga proberen te onthouden van mijn werklaptop. En ik wil... Oh, misschien ook moet ik die ook aan jou al zeggen. Zodat we die samen...
1: Het wachtwoord.
3: Ja. Dus dat is Mathieu, I love you so much forever. 1, 2, 3. Dus dan ga ik hem zeker niet meer vergeten.
1: Mathieu.
3: Ja.
1: Is Mathieu juist weer?
3: Dat is mijn liefje.
1: Ah ja, die zanger.
3: Van Bazaar.
1: Ah,
3: ja,
1: van Bazaar.
3: Ja, dat is hij. Ja, dat is hij.
1: Heel goed. Was je erbij trouwens op Pukkelpop?
3: Ja, ik was erbij.
1: Waar stond jij ergens?
3: Ik stond bij de PA, heet dat. Dat is eigenlijk de mensen van het geluid. Ja, daar stond ik bij.
1: Ja.
3: Zo als de coole girlfriend. Zo,
1: dansen ook?
3: Ook dansen, dansen, springen, wenen, roepen. Ja.
1: Wenen?
3: Ja, ik ben heel intens.
1: Moet je dan huilen?
3: Ja, uit geluk als ik het super mooi vind. Ja.
1: Oh,
3: ja.
1: Of, wel heel schattig.
3: Ja, of als hij in het publiek sprong, was ik ook even bang. Beetje bang, ja. Ik maak me dan zorgen, hè. Ja.
1: Dat is prachtig.
3: Oh, het is gevaarlijk allemaal, hè, wat hij doet.
1: Hm. Hoe was de week? Want jij bent aangekondigd geweest als een kandidaat van de slimste mens ter wereld.
3: Ja! Oh, ik ben zo blij dat ik dat eindelijk mag zeggen. Allee, want je mag dat niet zeggen. Daar staat echt een straf op. Allee, denk ik.
1: Oh,
3: denk
1: is dat?
3: Ja, je mocht echt wel, moet echt wel geheim houden.
1: Wat gaan ze dan doen? U niet laten winnen?
3: Ja.
1: Ah, ja.
3: Dat
1: oh, ja.
3: Ja.
1: Je hebt het geheim gehouden, dus
3: zwaar. Voilà.
1: Houden die open.
3: Ja, ik ben super blij dat ik mee mag doen.
1: Ben je aan het voorbereiden?
3: Ja, al mijn outfits zijn klaar.
1: En de quizvragen.
3: Ja, de quizvragen. Ja. Ik hoop dat mijn algemene kennis breed genoeg is. Zo al.
1: Ja.
3: Dat hoop ik. En ik denk wel dat ik nog een beetje zo nieuws ga kijken. En een beetje, weet ik veel, een beetje op TikTok zitten zoals ik altijd doe. Dan,
1: staat ook nieuws op, hè?
3: Voilà.
1: Uiteindelijk.
3: Ja.
1: Fijn. Ja. Goeie week dus gehad.
3: Ja, heel goed. Ja. Heel goede week. Ja. En jij?
1: Ja, eigenlijk ook wel. Dankjewel. Ik hou er gewoon niet zo van dat die herfst maar niet begint. Allee, ik weet het, ik ben blij hè, dat de zon schijnt en zo.
3: Ja.
1: Maar in mijn hoofd klopt het niet dat het 30 graden is en dat je blaadjes ziet parrelen. Ik vind dat raar. Ik word daar een beetje opstandig van. En ik ben dan een beetje in de war en dan loop ik rond en denk ik, wat moet ik nu voelen? Wat moet ik aandoen? Wat moet ik doen met mijn leven?
3: Ja, verwarrend, hè? Want
1: ja.
3: Ik vind ook het leukste aan september en aan het nieuwe schooljaar is dat je dan zo terug sjaaltjes mag aandoen en terug hoge laarzen en zo. Maar dat gaat allemaal niet.
1: Ik heb nu laarzen aan met mij kapot aan het zweten.
3: Ik zweet met de plek.
1: Ongelooflijk. Ja, dat is niet erg. Jammer, maar het komt er wel aan. En dan zullen we wel anders piepen waarschijnlijk.
3: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Lieve luisteraar, jullie horen ook bij ons clubje uiteraard. Hoe was jullie week? Hoe was jouw week? Wat heb jij gedaan? Wat wil je delen met ons? Je kan het allemaal droppen in de app van VRT Max. Heel belangrijk om daar telkens je telefoonnummer ook in achter te laten. Waarom? Ah ja, om je te bellen natuurlijk.

0: gezien.
1: Nee. Maar
0: wist ik nog niet wie zij was.
1: Wat? Dat moet je even heel kort vertellen.
0: Ja,
1: die treden dezelfde dag op als Bazaar. En ik was natuurlijk backstage, hè, als girlfriend. En ik zag iemand zo heel cool van die hoge hakken en roze haar. En ik dacht van, oh, is dat iemand van, ja, weet ik veel, Cat's Eye of zo? Hè? Dat kon, hè? Of zo. Maar ik kende haar helemaal nog niet. Maar die zat dus gewoon heel dicht bij ons backstage, ja.
2: Amai.
1: Ja, voilà. Gebabbeld? Dat was het verhaal. Nee, niet gebabbeld.
2: Oké, voilà.

0: De geruchten gaan rond dat ze niet meer dezelfde is sinds ze Brechtje Iding backstage heeft gezien.
1: Ja, maar ze heeft mij zelfs niet gezien, denk ik.
0: Dat denk jij, dat denk jij. We hebben u altijd overal gezien, hoor, Brechtje.
1: Ja, zwaar.
0: En als het niet gezien is, dan is het wel gehoord.
2: Het pretkabinet.
0: Het zijn bizarre tijden. Politieke tijden, dus mocht je daar nood aan hebben, kan je even zetelen in ons pretkabinet. Wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk heel concreet dat jij een ergernis deelt en je zet die om in een superbelangrijk betoog waarmee je de wereld zou veranderen. Wil jij dat eens bijvoorbeeld doen? Nu zo,
3: wat ik zou willen veranderen in de wereld? Ik vind het super frustrerend. Als gisteren koop ik een schaar, maar ik kom thuis met die schaar en ik kan die niet openen, want daar heb ik een schaar voor nodig. Dus ik vind eigenlijk dat je nooit het ding zou moeten nodig hebben waar je een verpakking van koopt.
0: Ja.
3: Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ik begrijp volledig wat je bedoelt.
3: Ja,
0: je bent dan minister van verpakkingen. En
3: ja.
0: Of
3: minister van verpakkingen, minder verpakkingen, makkelijkere verpakkingen om open te maken. Voilà.
0: Heel goed. Applaus.
3: Dank u.
0: Mocht er iets bij jou binnen schieten, lieve luisteraar, laat het weten. Maar we hebben het daarnet gezegd. Ja, ja. Sorry.
3: Wat is hier aan de hand?
0: Jij doet mee aan de slimste mens ter wereld dit seizoen. Dat moet nog gebeuren, die deelname?
3: Ja, ik ben er nog niet geweest.
0: Oké, wel. Wij hebben hier elke vrijdag een show. Ik stel voor dat wij, en dan bedoel ik en onze lieve luisteraar, jou gewoon een quizvraag op jou afvuren.
3: Ja?
0: Om jou klaar te stomen, dat jij dat daar vindt.
3: Oh, ik vind het kei spannend.
0: Ja?
3: Oké, leuk.
0: Oké, ik ben nu Erik van Looy en dan zeg ik Brechtje.
3: Je ziet er goed uit, amai, Erik.
0: Nog nooit zo goed uitgezien, denk ik, die Erik. Brechtje, wat weet je over? Nee. Welk dier is gekend om zijn hele lange nek?
3: Giraf.
0: Is dat jouw definitieve antwoord?
3: Ja. Ja! Amai, ik ga daar winnen. Ik ga daar winnen.
0: En zo gaan we het niveau telkens meer en meer opbouwen. Lieve luisteraar, je hoort bij onze vriendenclub. Wil jij iets delen, maar vooral een quizvraag stellen aan Brechtje? En vooral straks in dat pretkabinet. Het zijn veel vragen, hè? We willen jou gewoon bij alles erbij. Laat het dan weten in de app van VRT Max.
3: Amai, dat is zo slim.
0: Jij bent ongelooflijk slim. Jij gaat winnen, hè?
3: Ik wist dat gewoon.
0: En Justin Bieber.

0: We hebben iemand nodig om te zetelen in het pretkabinet. Wil je een ergernis omzetten in een mooi betoog om de wereld te veranderen, dan laat je het nu weten. In de app van VRT Max dan stuur je pretkabinet. Of wil je een quizvraag stellen aan Brechtje Eding, dan laat je dat ook weten in de app van VRT Max.
1: Joepie!
2: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip. Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton.
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijg je 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.

0: Dat mag fear. Het zou zomaar eens een vraag kunnen zijn in het slimste mens binnenkort met Brechtje Eating. Allemaal kijken. Dat is zo spannend.
1: Zo spannend.
2: Het pretkabinet.
0: Dat is het plezantste kabinet van de hele wereld. Het kabinet waar je minister kan worden voor 1 minuut op de radio over je allergrootste ergernis. Ja, jij bent terug na lang weg geweest te zijn. Jij mag vandaag minister zijn, Brechtje.
1: Yes, oké. Dus als ik minister zou zijn, dan vind ik dat trollen, dus de personen die gemeen zijn of schelden in die comments, hè, we kennen ze allemaal,
0: online, dat
1: zij geflagged moeten worden.
0: Oh.
1: Dus gewoon zo een rood vlaggetje achter hun naam op Instagram, zoals bekende mensen soms zo een blauw vinkje hebben, hè, zij dan een rode vlag.
0: Dat is goed. En die kunnen daar dan nooit meer van afgeraken?
1: Jawel. Maar het is ook niet direct rood. Ik denk ook dat ze misschien een systeem moeten krijgen zoals bij de voetbal met gele kaart en dan, wat is er dan daarna? Hè? Ja. Maar als het echt groot is, en stel je voor, je leert iemand kennen en je voegt die toe op Instagram en je ziet opeens, oh, die heeft wel een oranje vlaggetje. Ah, oké, daar moet ik wel mee uitkijken. Die
0: dat is al wel geniaal.
1: Toch?
0: Geniaal.
1: Ik vind dat ook. Voilà.
0: Dat is echt, amai, maar hopla.
1: Dat vind ik echt een goed idee, eigenlijk.
0: Dat is een prachtig idee. Ik hoop eigenlijk ergens dat er een of andere minister aan het luisteren is op dit moment.
1: Ja.
0: Dat is echt een heel goed idee. En dan moeten ze misschien met heel goed gedrag, inderdaad, kunnen ze dan dat dan kwijtschelden wel.
1: Jawel. Ja. Ja, iedereen moet kunnen vergoven worden, wou ik zeggen.
0: Vergaft worden.
1: Ja.
0: Ik zag ook wel, want dat is toch wel ook iets in het hele ding. Hè. Nu afgelopen week met Danira en zo, die van alles over haar heeft gekregen uit de Vraders. Er zijn heel veel mensen die reageren dat sociale media profielen zouden moeten gelinkt worden aan It's Me profielen.
1: Oeh, goeie.
0: Dat je niet meer online dingen kan posten.
1: Ja,
0: lukken.
1: Ja.
0: Mocht er nu toch een minister ontluisteren?
1: Ja, ik vind dat ook nog geen slecht idee. Dan zouden we misschien allemaal dat wat meer als de echte wereld benaderen. Want dat is zo een andere wereld, precies, sociale media.
0: Exact.
1: Maar dat kan even hard binnenkomen als in het echte leven.
0: Zeker. Heb jij er al last van gehad eigenlijk?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ik denk jij ook. Ja, ik denk iedereen die soms eens een keer op tv of op de radio komt of zo, dat je daar wel soms last van hebt.
0: Ja.
1: Wat was het laatste? Moet ik eens nadenken. Oh, iemand die zei... Dat is wel grappig. Iemand die zei dat ik moest kiezen tussen mijn accenten. Dat ik te veel soorten accenten had.
0: Huh? Ja. Op basis van wat dan de radio?
1: Ja, op de radio, denk ik. Ja, die zei, je moet kiezen tussen ofwel Limburgs, of Gents, of Nederlands.
0: Gents?
1: Ik dacht Gents, dat wist ik niet.
0: Ah, maar jouw liefje is wel Gents.
1: Ja, mijn lief is Gents, dus misschien doe ik dat onbewust na of zo. Dat kan wel. Maar goed, ja, daar werd ik daar opeens ook onzeker over. Ik dacht, dat is weer een nieuwe onzekerheid.
0: Oh, manneke, stop toch eens allemaal met te reageren op dingen. Ga eens naar buiten, doe een wandeling, raak wat gras aan en luister naar de radio, want het is hier keiplezant. Alsjeblieft.
1: Voilà. Ups.
0: Met al die accenten. Oh.
2: De show van Julie en Brechtje.
0: Jezus zeg, ik vind dat wel heel heftig. Als er iemand iets stuurt naar Brechtje, even ze met mij te maken. Echt
1: maar,
0: waar.
1: Het is ook wel leuk, een beetje alsof... Met meerdere accenten lijkt het een show met meerdere personen.

0: Angèle, Dua Lipa. Eigenlijk moet ik aan jou ook vragen telkens, Brechtje. Bij wijze van oefening, wie zingt dit liedje?
1: Dua Lipa en Angèle.
0: Ja, prachtig. Ja, eens kijken hoe het gaat onderweg. 284 kilometer file op de E17 richting Kortrijk. Ruim 1 uur aanschuiven van Kalken tot Gentbrugge. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Daar moet je een reddingstrook maken. Verderop nog eens 1 uur file van Nazareth tot Kruisum door een 2e ongeval. Naar Antwerpen traag op de E19 20 minuten erbij vanaf Brasschaat. Op de E3 13 een 30 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Daar is een ongeval op de middenrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Op de binnenring een klein 30 minuten tussen Anderlecht en Tervuren. Op de E314 richting Lummen ook 30 minuten bumperen. Van Maasmechelen tot Genk Centrum door een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Nederland is in Lummen ook nog een ongeval gebeurd. Er staat ook een klein 30 minuten file vanaf Halen. En op de E42 richting Luik een 1,5 uur file daar. Van Fleury tot Spie. Hoe had jij dat gezegd daarnet?
1: Spy.
0: Spy? Spy? Aanschuiven daar.

0: de show voor Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion. Volgend jaar.
1: De show van Julie en Brechtje.
0: Ja. Het is vrijdag en alweer een weekje vol nieuws achter de rug. Er is veel gebeurd. Brechtje werd aangekondigd als een kandidaat. Een van de kandidaten voor de slimste mens ter wereld.
2: Klopt.
0: En jij begint dan zo te sparkelen.
2: Ja, ik vind het heel spannend.
0: Ja, ja,
2: maar dat komt goed. Ja, ik weet het niet.
0: Ja, tuurlijk wel.
2: Het is toch gênant om dat direct uit te leggen.
0: Is dat gênant?
2: Als je een hele goede outfit hebt, niet.
0: Dat is waar, een mooie regel. Ja. Ook onze DJ Kouter gaat meedoen. Stel je voor dat jullie naast elkaar zitten. Oh,
2: dat zou wel top zijn. Dat ja, maar ja, voor wie moeten jullie dan supporteren?
0: Ja, dat is een vraag die we dan later gaan moeten... Ja, dat is nu nog geen probleem. Nee. We gaan wat random rolijke quizvragen op jou afvuren, lieve Brechtje, om je wat te helpen met de voorbereiding. Dus alle vragen die zijn welkom in de app van VRT Max. Of een leuke quizvraag over wat er afgelopen week gebeurd is, is ook heel plezant, maar dan is die voor jou, lieve luisteraar. Brechtje, jij bent nu quizmaster. Jij gaat 3 kranten kopen voor... Kopen voorlezen. En dan moet de luisteraar raden welke echt is verschenen, welke echt gebeurd is.
2: Oké, spannend. Ik ga mijn innerlijke Erik van Looy bovenhalen.
0: Spannend.
2: 1. Ruben van Gucht werd geweigerd om mee te doen aan Naked Attraction. Dus hij mocht niet meedoen, hij wou meedoen. 2. 4 naakte veldbestormers doen dansje tijdens voetbalwedstrijd.
0: Oh.
2: Of 3. Sander, 16 jaar, en zijn vrienden vinden een lichaam in Wrassenaren. Maar dat blijkt een sekspop te zijn.
0: Oh god.
2: Ja.
0: Dat is heftig. 3 kranten kopen, maar denk jij dat je het weet? Welke is echt gebeurd? 1, 2 of 3? Doorsturen in de app van VRT Max. En daar ook telkens uw telefoonnummer bij achterlaten.
3: In Nederland.
4: Doeg.
3: Italië.
4: Ciao.
3: Frankrijk.
4: Salut.
3: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
5: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
8: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
9: Hallo.
8: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders over? Nemen of wat?
9: Ja, ik wil autotechniek studeren.
8: Ah, oh, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
9: Nou ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
8: Ja.
9: En dan krijg ik misschien wat centjes.
8: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
11: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Ga met M&M naar Verity.
15: Why can't your wife finish her book series?
16: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
17: You really want to know?
14: Geheime obsessie.
18: And a little bit terrified.
19: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
14: Check het M&M kanaal op VRT Max.
19: En wie weet ga jij naar Verity.
14: Vanaf 30 september in de bioscoop.
6: Zet 4 stippen op je hand.
2: 1 om te helpen.
6: 1 om erover te praten.
2: 1 om niemand uit te sluiten.
6: En 1 om op te komen.
1: Bel en Bo steunt Stipit met een limited edition collectie die het draagt met trots.
6: Toon je stippen.
1: Want samen zeggen we...
7: Pesten is niet oké.
1: Haal nu jouw Stipit item in de winkel.
6: Of op bel-bo.be/stipit.
1: Bel en Bo en Stipit.
7: En samen tegen pesten.
15: Bel en Bo.
20: M&M.

0: echt gebeurd. De show van Julie en Brechtje.
1: Hallo, als je dit hoort, dan ben je welkom om de kortste radioquiz ooit mee te maken. Of misschien zelfs mee te spelen. Dag Katrien.
2: Hallo.
1: Hallo, Katrien uit Glabbeek. Ben jij een quizzer?
2: Nee, eigenlijk normaal niet.
1: Nee. Okay,
2: ik ben daar niet zo sterk in.
1: Nee, maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Ben je fan van dit programma?
2: Ik ben fan van M&M en dat programma.
1: Oké. Okay. Super diplomaat. Goed genoeg. Drie headlines, maar de welke is echt verschenen. Brechtje, lees er nog maar eens voor.
3: Nummer 1. Ruben van Gucht werd geweigerd om mee te doen aan Naked Attraction. Nummer 2. Vier naakte veldbestormers doen een dansje tijdens voetbalwedstrijd. Of nummer 3. Sander en zijn vrienden vinden een lichaam in Vrasnaren. Maar dat blijkt uiteindelijk een sekspop te zijn.
1: Oh my god. Katrien uit Glabbeek. Is het 1, 2 of 3?
2: Sowieso 3.
1: Waarom denk je dat?
2: Ja, we hebben er nog mee gelachen op het werk eigenlijk.
1: Pardon?
2: Ja, we zagen het verschijnen, dus we hebben er nog mee gelachen op het werk.
1: Dus jij bent 100% zeker? Jij zou al je geld inzetten en zeggen, het is 3.
2: Ja.
1: Zeker? Ja. Is het 3, Brechtje?
3: En het juiste antwoord was... nummer 3!
1: Ongelooflijk, jij wint helemaal geen geld... Maar wel eeuwig respect, Katrien uit Glabbeek. Ongelooflijk, prachtig, goed geraden. Je hebt er dus mee gelachen op het werk.
2: Ja, toch wel.
1: Ja.
2: Ja. Ja, we zagen die kop verschijnen tijdens onze middagpauze, dus het was wel iets leuk om te zien. Zo, ja.
1: Ja, dat moet toch wel wat zijn. Allee, even heel veel schrikken, dan blijkt dat een opblaaspop te zijn.
3: Ja, je kunt ze blijkbaar niet meer onderscheiden, de sekspoppen en de... Allee, dat zijn geen opblaaspoppen meer. Dat zijn echt zo velachtige, mensachtige dingen geworden, blijkbaar. Hè?
1: Ja. Weet jij daar veel over, Katrien?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar ik vond het inderdaad ook wel echt heftig. Dat moet ook, het leek ook zo'n zware pop te zijn.
3: Ja.
2: Want ze waren dat met twee handen aan te dragen. Echt. Dus ik denk inderdaad dat het moeilijk te onderscheiden
1: is. Allee, zeg. Wat een verhaal. Chance dat we hier verduidelijking hebben gekregen van jou, Katrien uit Glabbeek. Katrien, nog niet weggaan. Oh. Ah nee, ik dacht dat jij gewoon een quizvraag ging stellen nu. Nee, dat is niet waar dus. Sorry. Dat is voor straks. Nee. Sorry Katrien, dankjewel voor je deelname. Goed gedaan. Applaus voor jou. We hebben een quizmaster nodig, dus iemand die Brechtje meehelpt klaarstomen op de slimste mens ter wereld. Want jij doet mee dit seizoen en we willen dat je daar wint. Dus wie wil een vraag stellen aan Brechtje? Doorsturen in de app van VRT Max.

0: Katy Perry en Roar. Straks, lieve vriendjes, hoor je een primeur. Een primeur die je nog nergens anders hebt gehoord. Ah ja, het is een primeur. Het is voor na 6 uur, dus als je al plannen had, afzeggen. Ja, het is een klein tipje dat ik geef voor de primeur. Straks, na 6 uur. Maar eerst... We gaan Slimste Mens spelen. Jij doet mee aan de Slimste Mens ter wereld dit jaar. Als mensen het nu nog altijd niet weten, dan weet ik het ook niet meer, hoor.
1: Ja.
0: We gaan jou klaarstomen, want wij zijn vrienden onder elkaar. Om die stress ook een klein beetje uit je lijf te halen. De luisteraars mogen vragen stellen. Dus we gaan naar Samuel uit Ronse. Dag Samuel.
2: Hallo, dag Julie.
0: Hey. Samuel. Hoe is het?
2: Goed, goed, en met jou?
0: Dankjewel.
2: Aan jullie.
1: Ja, dank u. Ja, hey, ik ben hier ook, Samuel. Ja. Ja, je was me even vergeten, denk ik. Dat is niet erg.
2: Sorry.
0: Dat is niet erg. Samuel, ben je vandaag al quizmaster geweest? Ben je vandaag al
2: quizmaster? Ja.
0: Huh? Huh?
2: Nee, wat? Het is niet waar.
0: Oh. Liegen. Naast liegen heb je nog andere kwaliteiten. Nee, sorry. Lieve Samuel, jij gaat een vraag stellen. Jij bent Erik van Looy. En je mag je vraag, je slimste mensvraag, nu stellen aan Brechtje Ieding. Doe maar.
2: Ik ga dat doen. Alain Brechtje, voor een gemakkelijke vraag voorstellen. Wat weet je hoeveel minuten dat er zijn in een uur?
1: Makkelijke vraag, zeg je. Dat weet ik nog zo niet, hoor.
0: Dus je vraag is, hoeveel minuten zitten er in een uur? Oké.
1: Minuten. Nou, volgens mij zijn dat er... 60.
0: 60. Zijn het er 60, Samuel?
2: Ja, dat klopt.
0: Oh, gelukkig! Oh, ik denk dat ze klaar is. Samuel, dankjewel om dat te doen voor ons. Geniet van je weekend.
2: Dat is graag gedaan.
1: Bedankt.
2: Goed weekend.
1: Dag, hè.
0: Samuel van Looy uit Ronse.
1: Nee. Andere ik ben vragen. Echt wel slim, eigenlijk.
0: Zeg niet helemaal. Je bent klaar?
1: Ojo, straks die primeur.

0: Beeld, wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weer al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen.
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
2: Hey. Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Buck. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bol en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
5: Bel & Bol.
6: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
7: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
8: De beste volle van maken, dat kan tellen.
9: Luister, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
10: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
11: Hallo.
10: Kijk op telenet.be / voor je zaak.
12: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
13: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
12: Wat is dat alles meneer?
13: Geef mij ook nog 1...
12: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
13: Ja, en currysaus.
12: En dat is voor hier op te eten? Of?
13: Nee, het is voor...
14: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
15: Goedenavond, het is 6 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Melina Verbeek. De vader die zijn 2 dochters heeft vermoord, krijgt levenslang. Het Assisehof in Brugge heeft een aardappelboer uit Waardamme in West-Vlaanderen tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn 2 dochters en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Naast zijn levenslange straf kan justitie hem ook nog 5 jaar extra maatregelen opleggen. Voor zijn ex-vrouw en haar familie is de uitspraak een opluchting, zegt hun advocaat.
17: Die mensen dragen een rugzak vol tranen, een rugzak vol verdriet. En ja, voor het eerst is dat toch een beetje een glimlach vandaag die verschijnt. Niet omwille van de overwinning, maar omwille van de opluchting. Het is goed afgelopen. De dader zit achter slot en grendel.
15: Spoorwegmaatschappij NMBS zoekt 900 nieuwe werknemers. Ze zoeken bijvoorbeeld treinbegeleiders, treinbestuurders en techniekers. Wie wordt aangeworven krijgt een betaalde opleiding. Voor treinbestuurder duurt die 1 jaar, voor treinbegeleiders 5 maanden. Het is verboden om mensen stiekem en gericht te filmen. Dat zegt de gegevensbeschermingsautoriteit na de ophef rond de slimme bril van Meta. Die ziet eruit als een gewone bril of zonnebril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoons en een AI-assistent. Optiekketen Hans Anders gaat de bril voorlopig niet meer verkopen. Zo'n bril brengt inderdaad je rechten in gevaar, zegt professor privacyrecht Griet Verhenneman, omdat je misschien niet weet dat je gefilmd wordt.
18: Er is een heel groot debat over het LED-lichtje dat op die bril zichtbaar zou moeten zijn om mensen te waarschuwen. Dat is niet altijd even zichtbaar en er is blijkbaar ook een mogelijkheid om dat af te plakken, terwijl dat de bril ook zou blijven werken.
15: Als je denkt dat je gefilmd bent zonder toestemming, kan je een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit of de politie. In Spanje heeft het parlement woonmaatregelen van de regering verworpen. Die kwamen er na massaal protest in Madrid en andere steden nadat een vrouw van 87 uit haar huis was gezet. De maatregelen moesten huurders beter beschermen en ook iets doen aan de hoge woningprijzen in Spanje, maar dat maakte veel woningeigenaars dan weer ongerust. De Spaanse regering is een minderheidsregering en heeft dus de steun van andere partijen in het parlement nodig. Daar is dus tegen gestemd. De betogers roepen nu op tot nog meer acties en een algemene staking. De Spaanse premier Sanchez beslist dit weekend of er vervroegde verkiezingen komen. De G7-landen, de groep van 7 belangrijke industrielanden, gaan 100 miljoen vaten olie vrijgeven uit hun reserve. Dat moet de prijs van olie doen dalen, zegt de Franse president Macron. De Amerikaanse president Trump had gevraagd om olie vrij te geven en hij had er ook mee gedreigd om de export van diesel naar Europa te beperken. Trump vreest dat de hoge olieprijs een partij stemmen kan kosten in de tussentijdse verkiezingen in november. En op het EK wielrennen in Slovenië is onze landgenoot Niels Driessen derde geworden bij de belofte mannen. De Spanjaard Hector Alvarez werd eerste, de Poljan Jaskowiak tweede. Vorige week werd Driessen nog vijfde op het WK voor belofte in Canada. Vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken. En rond 21 graden dan. Ook de dagen daarna zacht en zonnig. 3 over 6 en het is een drukke vrijdag hoor. 263 kilometer file.
19: Ja, en op de E17 richting Kortrijk ruim 1 uur aanschuiven van Kalken tot Gentbrugge. De weg is er wel vrijgemaakt. Verderop is ook in Kruisum de weg weer vrij. Naar Antwerpen op de E19, 20 minuten erbij vanaf Brasschaat. Op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. Op de E34 staat in Oelichem een defect voertuig op de rechte rijstrook. En op de E19 een kwartier van Mechelen-Noord tot Rumst. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland meer dan 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout door een ongeval op de middenrijstrook. En op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Op de binnenweg een kwartier tussen Anderlecht en Jette. Op de E314 richting Nederland is in Lumme een ongeval gebeurd en daar staat nu 1 uur file vanaf Diest. En op de E42 richting Luik staat bijna anderhalf uur file van Fleuris tot Spie. Amai, dat was een heel boterham.
15: Amai. Goed gedaan.
20: Kom er gezellig bij in de show van...
15: Het is 6 uur, dat betekent nog een uurtje met ons en je krijgt nog die primeur te horen.

0: Titanium. David Guetta, see ya.
1: De show van Julie en Brechtje.
0: Komende maandag is het televisieseizoen officieel gestart met de slimste mens dat opnieuw te zien is. Voorlopig nog zonder onze Brechtje. Die komt er later aan, maar wel met een kandidaat, jongens. Die zometeen een geheimpje gaat verklappen over de aflevering die je komende maandag zal zien op televisie. Maar wat zal ze zeggen? Of hij, of hun.
2: Ja, en wie gaat het zijn?
0: Wie gaat het zijn? We hebben natuurlijk al gezien welke drie er meedoen, hè?
2: Ah ja, natuurlijk. Ah, ja. We hebben het al gezien, ja.
0: Dus ja, één van die drie.
2: Één van die drie.
0: Die is al aangekondigd, dus ik kan al even nadenken. Dus voor straks. Eerst, want ja, we quizzen er hierop los. Om jou voor te bereiden, lieve Brechtje, op je deelname binnenkort in de slimste mens ter wereld.
2: Ik ben klaar. Ja, oké. Laat maar komen.
0: Oké, Brechtje. Wat weet je over de band Bazaar?
2: Een Vlaams, Nederlandstalige muziek maken ze. Mathieu Terrein, Oliver Simons. En Simon Nuiten.
0: Sorry,
2: ik heb over nadenken, sorry. Maar die twee namen lijken op elkaar. Nee? Wacht, mijn seconde.
0: Sorry. Oh.
2: Goud, 10 jaar. 10 jaar bestaan. Voilà, dat was het, denk ik, hè.
0: Dat is mooi. Als er iemand anders een leuke vraagje heeft voor Brechtje om haar voor te bereiden op haar deelname, we zijn te bereiken in de app van 14 Max.
1: De show van Julie en Brechtje.
0: M&M. Hier is Sam. Hier is Sam.

0: ja, ooit komt er een dag dat ik de slimste mens win. Hè? Ja.
1: Ongelooflijk.
2: Bazaar.
3: De show van Julie en Brechtje.
2: Maandag 5 oktober, dat is die maandag na het weekend, start de plezantste quiz van het land weer. Veel leuke kandidaten dit seizoen. Onder andere onze Brechtje Eding. Ook onze DJ Kouter.
0: Ja, Kouter ook.
2: Je gaat ook meedoen, maar nog niet in die eerste aflevering komende maandag. Dat is er eentje met niet één, maar wel met twee plankaarts. En we bellen met de knapste plankaart van het Olijke broer-zus-duo. Goedenavond. Dag Stefanie.
4: Hallo. Hey, goedenavond.
2: Goedenavond.
4: Dat je me zo aankondigt als de knapste. Wauw.
2: Ja, dat is niet super moeilijk ook, hè, Stefanie.
4: Oh, amai. Oei, ik hoop dat ze niet luisteren.
2: Nee, sorry. Hoe gaat het met jou?
4: Heel goed, heel goed. Ja, ik zit in mijn tuin. Op dit moment is het eigenlijk nog vrij goed weer in de Ardennen. Ja.
2: Oh, de Ardennen. Okay. Altijd mooi weer daar.
0: Dat is fijn. En ben jij dan aan het voorbereiden in die tuin?
4: Jij wilt dat natuurlijk wel weten. Dat is interessant om te weten. Ja, heb jij veel voorbereid?
0: Ja, nee. Allee, ik vroeg mij gewoon af. Je bent al geweest natuurlijk. Of je zit er nog in, dat weet ik natuurlijk niet. Maar heb jij toevallig een samenvatting? Of iets van dingen die je niet meer nodig hebt? Of...
4: Wel, Xavier Taverne heeft ooit gewonnen en hij heeft mij aangeraden, ik hoop het kinderencyclopedie.
0: Oh!
4: Ik hoop de kinder... Ja, dat is eigenlijk de kinderatlas. En ik weet het niet, ik heb het ook niet gedaan. Ook waarschijnlijk niet. Ja, maar dat is blijkbaar wel een goede tip. Zo een keer alles herhalen.
0: En wordt dat dan elk jaar opnieuw gemaakt? Sorry. Wordt dat elk jaar opnieuw gemaakt, die...
4: Nee, want ik denk wel dat de hoofdsteden en zo dat wel hetzelfde blijft.
0: Ja, dat blijft vaak hetzelfde wel, dat zeggen ze, ja.
2: Oké. Okay. Ben je nerveus, Stefanie, voor komende maandag dat het op tv komt?
4: Ja, best wel. Ik denk dat ik al die stress opnieuw ga voelen.
2: Ja,
4: ik ga het helemaal herbeleven. Dus ik ben daar best wel gestresseerd voor. Ook om te zien, maar ze gaan daar nog wat in knippen. Dus ik wil weten wat er gaat overgehouden worden van... pogingen tot grapjes.
2: Je zat daar onder andere tegen je broer. Nu wil ik wel eens even nog snel weten. Wat zijn zo de laatste woorden geweest tussen jullie twee? Is het dan zo conflict of zo elkaar wat uitdagen? Of zo toch heel steunend?
4: Heel awkward broer-zusknuffel was dat.
0: Huh? Maar daar zat toch iemand tussen?
2: Nee.
0: Nee?
4: Nee. Ik zat in het midden.
0: Je zat in het midden. Oké. Okay.
4: Ja,
2: spannend. We gaan het maandag allemaal meemaken, lieve Stefanie. Maar je hebt ook nog iets te vertellen. Iets dat je nog nergens anders hebt verteld.
4: Klopt.
2: Vertel maar.
4: Wel... Het was eigenlijk heel stresserend om mee te doen, gewoon alleen al aan de slimste mens ter wereld. Dat was een big deal voor ons. En zeker ook in de familie. Ook de strijd onderling en zo. Dus ik was daar wel heel hard in opgegaan. Ook in de zomer was het ook al tegen elkaar op van wie gaat er het beste doen? En zeg jij aan het leren? Ja, ik ben aan het leren, ik ben niet aan het leren. Echt mekaar aan het opmaken tot en met. En dan komt de dag natuurlijk dat je naar daar moet. En ik had afgesproken met Francisco om mee te rijden met hem. En ze hadden dan ineens een mail gestuurd, een paar dagen vooraf doen ze dat, als je naar een opname moet, van breng zeker genoeg outfits mee. Maar ik was eigenlijk onderweg ergens een beetje vergeten dat je best wel leuk gekleed moet zijn, of toch dat wenselijk is in de slimste mensen ter wereld, om toffe kleren aan te hebben. Dus in al de voorbereiding en het drukte was ik een beetje vergeten om leuke kleren uit te kiezen, of toch zo daar wat hulp voor te zoeken of zo. Dus ik dacht, ik neem heel veel mee.
2: Okay.
4: Dus ik had heel veel mee. Er is ook een styliste daar achter de scherm die heel lief is. Ik had echt bijna heel mijn kleerkast mee. En ik heb toen een kort jurkje aangedaan. Wat wel al best wel een uitdaging was, want ik moest zitten. En daaronder moest er natuurlijk ook wel iets leuks zijn. Dacht ik, doe ik hier nu laarzen onder? Wat gaan we hier onderaan doen? Ik had schoenen van een trouw nog eens. Dat ik ook meegepakt had. En ik dacht, zou ik ze aandoen of niet?
2: Oké.
4: En het is iets wat mij heel nauw aan het hart ligt. En het is ook wel een geluksbrenger.
2: Ja.
4: En ik weet niet of je het gaat zien. Ik hoop van wel, maar ik heb het daar niet verteld. En eigenlijk weet niemand het. Ik dacht, is dat niet... Allee, je kunt het misschien lezen als je heel dicht tegen de tv gaat kijken. Ja. Maar ik heb mijn Moetie sokken aangedaan in de eerste aflevering van Slimste Mens ter Wereld. Ja, en daar staat ook...
2: Ja, vertel maar. Daar staat op.
4: We moeten juist niks. Oh. En eigenlijk is dat waar, hè. Brechtje, we moeten juist niks.
0: We moeten juist niks.
4: We moeten ons gewoon amuseren. En ja. Als je niet kunt juist antwoorden, dan moet je ook niet.
0: Ja, er wordt veel verwacht, hè. Je moet slim zijn en goed gekleed en dan ook grappig en dit en dat. Hè, we moeten juist niks. Ik vind het een hele goede boodschap.
2: Ja, ik vind het ook wel leuk, Stefanie, voor de mensen die nu luisteren en maandag gaan kijken. Die gaan allemaal naar uw voeten kijken.
4: Ja, dat is goed. Dat is goed. Dat is heel goed. Maar als ik dan zo mijn benen eens kruis, dan kijken ze niet naar daar. Als ik dat ook niet goed
2: vind. Stefanie. Stefanie Plankaert. Ongelooflijk. Oké, zeg, hoeveel keer zit je er zo in? Hoeveel keer moeten we je nog succes wensen, Stefanie?
4: We zullen zien of mijn sokken geluk hebben gebracht. Hè. We zullen het maandag weten.
2: Oké, heel spannend. Heel veel succes. Ga je kijken daar in de Dardenne naar je aflevering?
4: Samen? Ik ga kijken vanuit de Ardennen. Ja.
2: Heel sowieso. Fijn. Dankjewel dat we mochten bellen. Merci voor de primeur. Salut. Hè. Groetjes daar. Hè.
0: Dag.
4: Doei.

0: het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip talcoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Allee ja, we kookt er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd.
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Derek.
1: We gaan iemand in de hoek zetten.
0: Ja, je hebt dat juist gehoord hoor.
2: De show van Julie en Brechtje.
0: Want het is weer die tijd van de week. We zetten iemand in de Facebookhoek. Allee, dat is eigenlijk gewoon jouw opdracht, lieve luisteraar. We kwamen weer gekke Facebook-comments tegen onder een artikel over de vrouwelijke kandidaten van Blind Getrouwd. Ja, wat heb je daar eigenlijk over te zeggen? Maar dus blijkbaar heel veel. Brechtje leest er zo meteen twee voor. En jij mag kiezen wie dat er in de hoek vliegt.
3: De eerste is van Karin. Ik snap die vrouwen heel goed hoor. Ik vind het stuk voor stuk sukkelaars, die mannen. Niks sexy of aantrekkelijk aan hoor. Al dat lief en melig gedoe. Dat was Karin. En dit is Sabine. Zeg, hij is geen man op wie ik zou afstappen tijdens het uitgaan. Zij is verre van moeders mooiste. En hebben allemaal veel noten op hun zang, vind ik.
0: Ja, dat zijn twee comments van twee vrouwen die reageren op twijfels bij een kandidaat in Blind Getrouwd over haar nieuwe man. Jij kijkt naar Blind Getrouwd, vind je het terecht?
3: Ik vind het allebei niet terecht, nee.
0: Bedoel de twijfels?
3: Sorry?
0: De twijfels van die vrouw die...
3: Oh ja, ik snap het wel. Ik val zelf ook wel een heel klein beetje meer op een bad boy.
0: Oh ja.
3: Ja, dan zo te lief. Ik begrijp het wel. Maar goed, het is wel duurzamer voor uw relatie, lief zijn tegen elkaar. Dus.
0: Dat is wel waar. Ja, oké. Wie vliegt er in de Facebookhoek? Is het Karin of is het Sabine? Laat het weten via de app van VRT Max. Karin of Sabine? En we gaan het straks meemaken.

gaat. Op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. Op de E34 staat in Oelichem een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de E19 een half uur van Mechelen-Zuid tot Rumst. Daar is een ongeval gebeurd. En op de A12 een half uur file vanaf Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland meer dan 1 uur extra. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. De weg is er wel weer vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zelk. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde staat een defect voertuig op de weg. Op de E40 richting Gent moet je 3 kwartier aanschuiven van Groot-Bijgaarde tot Ternat. Daar is een ongeval gebeurd. En op de E17 richting Kortrijk nog 20 minuten file van Kalken tot Gentbrugge. De weg is daar wel weer vrijgemaakt.

0: Warren. We gaan iemand in de hoek zetten. Ja. Wie vliegt er in de hoek? Dat hangt af van Matthias uit Temse. Goedenavond, dag Matthias.
1: Hey, goedenavond, Julien Brechtje.
0: Hey, hoe gaat het?
1: Goed, goed. Onderweg naar huis. Het weekend kan beginnen, hè.
0: Zalig. Matthias, we zagen een artikel over een blind getrouwd kandidaten die twijfelt over haar nieuwe man. Die zou te lief zijn. En Karin en Sabine, die hadden daar een reactie op.
2: Ja, inderdaad. Karin die vindt dat de mannen inderdaad wat te slappe hap zijn. Maar Sabine die zei dan weer in haar comments dat de vrouwen te veel noten op hun zang hebben. Ja, wat is het nu?
0: Ja, wie vliegt er voor jou in de hoek, Matthias?
1: Karin mag in de hoek.
0: Oké, en waarom? Ik wil weten waarom.
1: Ja, ik ben zelf een lieve man, dus dat spreekt de
0: Ben je echt een lieve man? Zeggen andere mensen dat ook over jou? Of zeg jij dat enkel over jezelf, Matthias?
1: Nee, dat zeggen anderen ook. Dus of dat hoop ik door de anderen dat zeggen.
0: Oké.
2: En merk je dat zelf ook, dat vrouwen daar soms minder sexy vinden of zo, als mannen te lief zijn?
1: Dat hangt echt wel van de vrouw af. Want die van mij die is voor mij gevallen vanwege dat feit.
0: Oh. Zijn jullie al lang samen?
1: Oh ja, ik denk 7, 8 jaar. We gaan over 2 jaar trouwen, dus.
0: Oh, zeker. Okay. Heel leuk, oké. Okay. Wat zou jij nu de wereld willen insturen voor alle mannen die luisteren die wat liever zouden moeten zijn? Wat is jouw gouden advies, Matthias?
1: Gewoon vriendelijk en normaal zijn, dat brengt u al een hele verre weg.
0: Applaus, voilà. Dat is gesproken.
2: Ik hoop dat Olivier de Schacht ook luistert.
0: Heel goed. Dankjewel, Matthias. Groetjes daar, hè. Love you.
1: Tada.
0: Love you. Allee, ja, niet op die manier.
2: Dat mag je misschien niet zeggen.
0: Niet op die manier.
2: Te lief.
0: Dat is waar.

0: Smith komt naar België.
1: En hij wil jou graag ontmoeten. She said,
0: oh, hi, nice to meet you. Op zondag 18 oktober in Force Nationaal in Brussel.
1: Miles Smith live.
0: Tickets en info via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
4: Alles is op.
3: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
6: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
7: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.

0: Since You've Been Gone van Kelly Clarkson. Since you've
1: been gone. Dat gaan jij gisteren ook zeker.
0: Wat dan?
1: Dat voelde jij vorige week ook zeker.
0: Omdat jij er niet was. Ja. Het gevoel. Het is vrijdagavond en je weet niet wat te doen. Dat is goed dat je luistert dan. We gaan een raadspelletje doen nu. Eentje waar je moet raden wat het gevoel is van Brechtje.
2: Ja.
0: Brechtje voelt veel en dat is oké. Okay. In deze show mag dat. Maar wat voelt ze zo meteen? Hoe moet ik dat raden, hoor ik u zeggen? Dat is heel simpel. Je hoort zo meteen iets. Dat is een tip. Moet ik dat van vorige week misschien ook al eens even laten horen? Of heb je
1: ja, dat is hoe ga je het idee. Okay. Ja, ik moet me heel even mentaal voorbereiden op het gevoel natuurlijk. Want ik wil me wel echt inleven. Ik wil ook dat mensen ergens iets telepathisch kunnen voelen. Hè? Ja. Van het luisteren zijn. Dus ja, gaat met weinig moeten werken. Maar het gaat vooral met het gevoel zijn. Dus dat wil ik even wel juist hebben natuurlijk.
0: Ja, je hoort zo meteen van alles. En dan moet jij proberen te achterhalen, lieve luisteraar, welk gevoel Brechtje voelt.
1: Oh, ik voel het heel heftig, amai.
0: Oké. Okay. Jij zit erin?
1: Ik zit erin.
0: Oké, dus vorige week was het dit en aansluitend krijg je een nieuwe tip. Live gegeven door Brechtje in de studio. Oké. Okay. Dat hadden we vorige week. Vorige week werd het gevoel niet geraden. Je kan trouwens zotte prijs winnen daarmee. Dat zullen we straks vertellen. Maar dus, de nieuwe tip van deze week. Brechtje, take it away.
1: Oké. Okay.
0: Oké, okay. Dat is wel heel kort, maar het is wel een nieuwe tip voor het gevoel van Brechtje. Wat heb je net gehoord, denk je? Stuur het door in de app van VRT Max. Ben je er weer uit nu?
1: Ik kan het nog eens doen wel, als je het zou willen. Dank je wel. Nu wordt het te intens. Nu moet ik er even uit. Nu moet ik er even uit het gevoel. Ja.
0: Oh my. Heel mooi. Doorsturen in de app.

0: Beyoncé, Jay-Z en Drunk in Love. Het is belangrijk om te voelen deze dagen, dus...
1: Het gevoel.
0: Een leuk raadspelletje, een guessing game.
2: Ja, je moet proberen te raden wat ik voel. En als je het raadt, dan win je... duo-ticket voor, jawel, een Roma-show van de beste band in de hele wereld, namelijk Bazaar.
0: Ongelooflijk. Goedenavond, dag Jolien.
3: Hoi.
0: Hey Jolien. Heel snel het geluid nog eens van Brechtje. Jolien, wat denk je? Wat is het gevoel?
3: Het klonk wel verveeld.
0: Verveeld. Verveeld? Kan je iets specifieker zijn in je omschrijving?
3: Gewoon een beetje van... Zo, het mag vooruitgaan. Het gaat niet vlot genoeg vooruit. Mm-hmm. Ik heb het gehad.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Is dat ook correct, Brechtje?
2: Is dat het juiste antwoord? Is dat wat ik voel? Nee, sorry.
0: Nee, helaas.
2: Het klopt niet.
0: Sorry.
3: Okay.
0: Ben je soms verveeld, Jolien?
3: Ja, soms. Of meer geïrriteerd, zo in de winkel, van het mag vooruit gaan.
0: Oké. Okay. En ja. Wat voel je nu?
3: Oké, ik ben helemaal oké mee.
0: Oké. Oké, volgende week een nieuwe tip voor het gevoel van Brechtje. En die krijgt dus tickets van Bazaar. Dankjewel, Jolien.
3: Doei.
0: Yo, dada. Ongelooflijk. Volgende week dus een nieuwe tip.
2: Ja, ze zat er dichtbij, hoor.
0: Oh, ja.

0: trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: De Knepel is studentcard, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op knepolis.be/student.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Een hele goede avond, het is 7 uur.
6: 14 nieuws.
5: Krijg je van Melina Verbeek.
7: In Antwerpen is er een nieuw project voor dakloze jongeren. De stad Antwerpen en het Centrum Algemeen Welzijnswerk starten een proefproject om dak- en thuisloze jongeren te helpen om de band met hun ouders en hun netwerk te versterken. Zo willen ze voorkomen dat conflicten verder ontsporen en dat jongeren daardoor langer op straat moeten leven. Want voorkomen is belangrijker dan genezen, zegt Antwerpschepen Nathalie van Baren.
8: We merken dat er inderdaad nood aan is, dat de wachtlijsten in onze jongerenopvang inderdaad aangroeien, maar dat we door op deze manier te werk gaan, dat we veel kunnen voorkomen en vooral dat we erger kunnen voorkomen. Want als die jongeren in de nachtopvang terechtkomen, dan komen er vaak ook nog andere problemen bij kijken. En we willen dat uiteraard op deze manier proberen aan te pakken.
7: Het project loopt nog tot en met volgend jaar. Ex-politica Sihem El Kawakibi vraagt de vrijspraak op haar proces over subsidiefraude. Ze zou geld van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap niet voor haar sociaal dansproject hebben gebruikt, maar voor haar privébedrijven. Ze zegt zelf dat het dansproject te snel gegroeid was en dat ze daardoor de boekhouding niet meer kon bijhouden. Ook haar vriendin staat terecht voor die fraude. Het parket vraagt voorwaardelijke straffen. De gemiddelde verwachte jaarfactuur voor energie ligt in oktober zo'n €900 hoger dan in maart. Dat blijkt uit een analyse door onze redactie. De contracten van maart waren nog gebaseerd op de prijzen van februari. En toen was er nog geen blokkade van olie- en gasuitvoer in het Midden-Oosten. Daarnaast zijn vooral de gasprijzen gestegen. Sinds maart kwam er gemiddeld €700 extra bij voor een jaar. Voor elektriciteit gemiddeld ruim €220 extra. Er zijn wel grote verschillen tussen de leveranciers. Maar wie in maart zijn energieprijs vastklikte in een vast contract heeft daar alleszins goed aan gedaan. En op het EK wielrennen in Slovenië is onze landgenoot Niels Driessen derde geworden bij de belofte mannen. Hij moest enkel de Spanjaard Alvarez en de Pool Jatkowiak voor zich laten. Vorige week werd Driessen nog vijfde op het wereldkampioenschap voor belofte in Canada. Hij is blij dat hij vandaag wel een medaille won.
9: Ik denk dat het wel verdiende, zeker om deze kampioenschap af te sluiten met een medaille. We hebben beide wedstrijden als ploeg heel sterk collectief gereden. Dus het was jammer dat hij in Montreal dan niet beloond werd met een medaille. Dus ik denk dat we wel tevreden kunnen zijn.
7: Vannacht licht bewolkt, 's ochtends kan er lokaal kans op mist zijn. Minima rond 10 graden. Ook het weekend wordt zonnig met wat stapelwolken. En rond 21 graden.
10: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
6: M&M. Sluiten.
5: Het gaat weer een heel gezellige vrijdag worden. En dat komt omdat jij goede muziek gaat aanvragen in de app van VRT Max. Songs om mee te zingen en vooral om

0: Dat was een lekker disco beatje dat ik kreeg. En dat kwam door de one and only Nina Black.
1: Hallo, hallo. Goedenavond. Waarom heb ik zo'n kermisstem?
0: Omdat je een voorwerp bent. Voilà.
2: Nina Black Friday.
0: Wat een rare vragen stel je toch. Dan krijg je die antwoord natuurlijk. Hè. Eerlijk is eerlijk.
1: We zijn nog geen 10 minuten bezig en het eerste compliment was er al.
0: Ja, maar ja. Hey, pas op. I love the four. Ga je graag naar de kermis, Nina Black?
1: Ja, toch wel. Ik heb een truc gevonden om zo de grijpmachines... Ja? Om altijd een teddybeer te winnen.
0: Hoezo?
1: Ja, ik had dat op TikTok gezien, maar het werkt niet bij alle grijpmachines. Want bij sommige machines kan je maar één keer vooruit en één keer rechts.
0: Ja.
1: Bij de machines dat je kan blijven drukken, moet je eigenlijk zorgen dat die grijper blijft swingen. En dan moet je hem naar beneden laten gaan. Zodat hij eigenlijk al swingend naar beneden gaat. En dan heb je altijd een beer. Ik heb het getest en ik had een beer.
0: Ik geloof niet dat dat altijd werkt. Dus zeg nog eens één keer. Dus je gaat...
1: Als je... Die grijpmachine start, vooruit gaan en dan links, rechts, zodat hij eigenlijk aan het zwaaien is.
0: Ja.
1: En hem dan, als hij goed aan het zwaaien is, naar beneden laten gaan. En dan heb je altijd een beer.
0: Oké, we zullen zien. Maar nee, ga je altijd gewoon voor de grijpmachine of ga je iets anders doen, de kermis?
1: Nee, ik vind de attracties ook wel leuk zo.
0: Ga je graag over kop?
1: Ik durfde dat pas als ik 20 was of zo.
0: Oké, maar dat is geen schaamte, hè. Dat is geen schaamte, dat is gewoon een beetje laat. Maar ik doe dat echt super graag. Ik hou van over kop gaan. Ik ben wel een hele luide kermisganger. Dus ik roep wel als ik ondersteboven hang.
1: Maar dat moet ook wel. Dat is part of the experience, vind ik dan.
0: Ja, maar ik heb één probleem en dat is, ik kan niet gillen of zo. Ik maak meestal een zeer monotoom geluid. En dat klinkt als volgt. En dat is het eigenlijk.
1: Ja.
0: Zullen we over iets minder monotome muziek praten?
1: Zal ik gewoon een nummertje opleggen? Ja. En jij mag ondertussen doen.
0: Top, dank u.
2: Nina Black Friday. M&M. Laurens Luiten en Nina Black.

0: echt het lievelingslied van mijn beste vriend Nina. Wist je dat?
1: En wie is jouw beste vriend?
0: Ja, ik heb een paar beste vrienden. Ik heb niet maar één, maar één van mijn beste vrienden, Gilles. En die wil dat ook elke keer op het einde van de avond horen, dit nummer.
1: Oh, dat is wel een leuke plaat om mee af te sluiten.
0: Ja, maar niet als hij dat 6 keer achter elkaar opzet dan. Dat is echt, dat is zeer problematisch zelfs, ik zal het zo zeggen. Zo, amai, maar Nina, hier komen verzoekjes binnen, Jan.
1: Ja, jullie zijn in vorm.
0: Ja, ik voel het echt. Deze was ook aangevraagd, hè, via jouw TikTok live.
1: Ja, klopt.
0: Welk geluid maak jij als je ondersteboven gaat, Nina?
1: Ah, ik roep wel echt heel hard.
0: Ja?
1: En dan slaat mijn stem zo over.
0: Kan je dat eens nadoen?
1: Goh, gaan we de mensen dat echt aandoen?
0: Ja, 3, 2, 1. Oh, amai, dat is heftig.
2: Kom met jouw school in actie voor de warmste week.
3: En krijg de warmste schoolbus van M&M op bezoek.

0: warme thuis voor iedereen. Met de warme steun van KBC.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Mannekes, Bompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
6: Oh.
5: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
7: Ik heb er al direct 2 nodig.
8: Oh, ik heb 20.
7: Ik dacht het wel.
5: En wel, het is het moment.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma. Gamma.
11: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
12: Ga met M&M naar Verity.
13: Why can't your wife finish her book series?
14: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
15: You really want to know?
12: Geheime obsessie.
16: I'm a little bit terrified.
14: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
12: Check het M&M kanaal op VRT Max.
14: En wie weet ga jij naar Verity.
12: Vanaf 30 september in de bioscoop.
17: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
18: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
19: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
18: Imos Koopman!
20: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
21: Nina Black Friday.
12: M&M.
21: Laurens Sluiten
12: en Nina Black.

0: I love you like a love song, baby. Komen veel verzoekjes binnen, Nina Black.
1: Elk nummer dat ik afgelopen minuten gedraaid heb, was een verzoeknummertje.
0: Hela, dus zie, het is niet voor niets dat je dat doorstuurt in de app van VRT Max. Wij doen dat wel degelijk, want dit is jouw privéfeest. Dit is vrijdagavond. Dit is Nina Black Friday. Dit is jouw feest. En jij bepaalt de sfeer, de gezelligheid en de hoeveel bedjes dat het hier vanavond krijgt. Zoals in dat van die Airbnb-wedstrijd.
1: Mooie vergelijking.
0: Nee, met vier in bed. Ja, ja, met vier in bed.
1: Met vier in bed. En we krijgen vijf bedjes.
0: Amai, zeg. Ik denk dat is een goed tv-programma. Met Nina Black in bed.
1: Ja, als je dat idee wil gaan pitchen bij de VRT, helemaal oké.
0: Komt helemaal lekker. 122 kilometer file naar Antwerpen op de E313, een half uur file vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 45 minuten extra van Grimbergen tot Zelk. Op de binnenring is in Halle een aanrijding gebeurd op de rechterrijstrook. En op de E40 richting Gent 3 kwartier aanschuiven van Grootbijgaarden tot Ternat. Daar is een ongeval gebeurd en daardoor ook 20 minuten kijkfile richting Brussel vanaf Afligem. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.

0: Is iedereen weer content, want alles wat je stuurt in de VRT Max app, dat spelen wij. Zometeen iemand die je elke zaterdag hoort hier op M&M en die ook altijd zeer goede muziek heeft, die toch weer een speciale gaat doen. En we moeten dat even checken, want ik wil weten wat dat hij juist gaat doen en waarom dat hij dat gaat doen. Want eigenlijk is dat toch wel een van de grootste DJ's ter wereld.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Eigenlijk wel, maar hij beseft het nog niet goed, denk ik.
1: Nee, en de mensen ook niet. En toen, na de duur had je ghost?
0: Nee.
1: Jawel, toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Je meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee.
6: Wat zal dat alles meneer?
7: Geef mij ook nog één.
6: Ja, en die twee. Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op het eten? Of?
7: Nee, het is voor.
8: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
10: wat. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
10: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, schat,
12: ik heb. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Joehoe.
14: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
13: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
14: Oh my, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng je snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
15: Go Yellow!
16: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Oei, dat moet ik rap zijn.
16: Info op telenet.be.
17: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
18: klinken op het wijnfestival.
17: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
18: Oh, dan de thee. En de thee?
17: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
18: En de thee?
17: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Nina Black Friday.
5: M&M.
19: Laurens Luiten.
5: En Nina Black.

0: niet hoe ik zonder
1: me. Weet je wat leuk is, Nina?
2: Zeg het mis.
1: Je kan meezingen met een nummer, maar je kan ook bewust vals meezingen met een nummer.
2: En dat zijn wij.
1: Dat zijn wij, omdat dat gewoon echt u laten gaan is. Dat doet me denken aan iets van Friends. M&M.
3: Nina Black Friday.
1: Het is eigenlijk zo, ik ben dus Friends aan het herbekijken voor de zoveelste keer. En je hebt een aflevering dat Phoebe en Rachel gaan joggen in het park. En,
2: ja.
1: Ja, en Rachel wil niet meer met Phoebe lopen, omdat ja, Phoebe te hard met haar armen en haar benen zwaait als ze loopt. Maar Phoebe is dus aan, je moet gewoon wandelen als, lopen als een kind. Dat is toch fantastisch, want je kan gewoon echt je eigen volledig laten gaan. Dat waren wij nu juist eigenlijk bij Pommelien in Ongewoon.
2: Het is eigenlijk een vorm van therapie.
1: Maar het is gewoon fantastisch. Weet je wie ook fantastisch is?
2: Ja.
1: DJ Magic! Dag,
4: hallo.
1: Dag DJ Magic, hoe gaat het ermee?
4: Goed, met jou?
1: Ja, goed hoor.
4: Met jullie, moet ik zeggen.
1: Ja, ja.
2: Ah, dankjewel.
1: Ja, zij is
2: ook
1: hier
2: goed.
1: Ook. Zij is hier ook, maar dat vergeet wel eens. Maar dus, Klaas. Ja, we horen jou natuurlijk elke zaterdagavond bij M&M Party. Dan ben je daar te horen hier op M&M. Maar nu ben je eens even te gast in Nina Black Friday. Met een speciale reden. Want jij dacht, ha, ik heb nu ooit M&M Star to DJ gewonnen. Als ik nu toch eigenlijk die wedstrijden allemaal win, dan kan ik beter dan er nog eentje meedoen.
4: Ja, wel, ik ga dus eigenlijk meedoen aan een DJ-wedstrijd.
1: Oké. Okay.
4: Ik vind het even spannend als dat jij dat vindt.
1: Ja, ik vind dat heel
4: maar,
1: spannend.
4: dat is volgende week donderdag in Leuven. En ik dacht dat het misschien wel leuk is om hier een beetje reclame te maken. Dat is donderdagavond in Leuven. Dat is Red Bull Turn It Up, heet het. Dat is tegen drie andere DJ's. Dat zijn niet van de minste. Michael Amani, Caracal en C-Track gaan er ook aan deelnemen.
1: Wow.
4: En ik ben dan ja, de vierde deelnemer. En ik ben hier alles uit de kast aan het halen om daar zoveel mogelijk volk op te laten afkomen. Want het publiek stemt ook. Dat is ook heel belangrijk. Dus ik wil een beetje reclame maken.
1: En waar moeten we gaan stemmen?
4: Wel, je moet eigenlijk, dus je gaat naar de Instagram of naar de website van Red Bull, redbull.be is dat.
1: Ja?
4: En dan ga je daar alle info op kunnen zien staan. Maar het is dus donderdagavond in de studio Manhattan in Leuven. Wannes Lacroix van Club Kouter en zo, die gaat dat presenteren. Ondertussen gaan wij lekker gezellig tegen elkaar battelen. Dat is donderdagavond vanaf 10 uur in Leuven.
1: Oké, spannend. Ja, Wannes, die kent dat daar natuurlijk, de Manhattan studio, want dat is vroeger thuis opgenomen. Nu niet meer. Oké, spannend. Allee, een DJ-wedstrijd, Klaas. En dan nog tegen allemaal goede DJ's. Jullie, dus alleen maar een wedstrijd met goede DJ's. Nina, jij deed niet mee.
2: Ik doe het. Ja, nu ga je verschieten, hè.
4: Yes,
2: maar je mag drie keer raden wie de afterparty doet.
1: Ja, de deelnemers zijn goede DJ's. De afterparty, dus...
4: Die Delicious kon niet.
1: Allee, Nina Blijk, kan jij de afterparty...
2: Ja, ik ga de afterparty verzorgen.
1: Ah, oké. Dus eigenlijk nog meer reden om naar daar te gaan. Donderdagavond. Naar hoe noemt die wedstrijd?
4: De wedstrijd heet Red Bull Turn It Up. En we mogen dus eigenlijk een beetje doen wat we willen op het podium. Dus misschien ga ik ook wel een special guest of zo mee hebben. Ik zeg zomaar iets... dat is allemaal te zien donderdagavond.
1: Oh jong, special guest of wat? Oké, dat maakt ons extra benieuwd. Heel veel succes, Klaas. En goed draaien vanavond. Als je ergens moet gaan draaien, waarschijnlijk wel.
4: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
4: Dag.
1: Allee, Nina, die gaat hier nog eens meedoen aan een DJ-wedstrijd. Dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Hij gaat dat keigoed doen en donderdagavond
2: zeker
1: gaan knallen. En eens kijken naar die Instagram-pagina. Nina, wat ga je draaien?
2: Ik ga een kleine woordspeling maken.
1: Voor wie?
2: Voor DJ Magic.
1: Ah, DJ Magic.
4: Oh.
2: Hangt er nog aan? Ja, is er nog.
1: Deze is speciaal voor jou.
5: Ik ben zo happy.
3: Nina Black Friday.
6: M&M.
3: Laurens Luiten en Nina Black.

0: Laatst zijn we ook weer blij in Boutersum. Sudes Adan had deze aangevraagd. Zometeen, om 9 uur, is er Laura Govaerts met M&M Party. Eerst krijg je nog de beste DJ van het land, Nina Blackioa.
1: En ik dacht dat het DJ Magic was.
0: Ja.
2: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Preventieminuut, met AXA Verzekeringen. Pink Oktober, de maand van de borstkankerpreventie, is gestart. Een goed moment om het te hebben over het recht om vergeten te worden. Deze Belgische regeling zorgt ervoor dat mensen niet meer levenslang beoordeeld worden op een vroegere ziekte wanneer ze bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering die de terugbetaling van bepaalde kredieten waarborgt of een verzekering gewaarborgd inkomen willen afsluiten. Sinds 1 juni 2026 werd dat recht bovendien uitgebreid. Wie 5 jaar kankervrij is zonder te hervallen, moet een genezen kanker niet langer systematisch aangeven voor deze verzekeringen. Zo kan je, eens genezen, opnieuw vooruitkijken, in alle vertrouwen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
4: In Libelle naar...
5: De 5 beste looks van nu.
4: In Feeling of naar...
5: De hotste adresjes in je buurt.
4: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Het is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Vanaf volgend jaar wordt het duurder om pakjes en brieven te versturen. Bpost verhoogt op 1 januari zijn prijzen. Een gewone postzegel kost nu 1,63 euro. Vanaf volgend jaar wordt dat 1,77 euro. De prijs van een priorzegel stijgt van 2,52 euro naar 2,73 euro. En ook aangetekende zendingen en internationale brieven worden duurder. En voor een pakje betaal je vanaf volgend jaar in het postkantoor 8 euro in plaats van liever 9 euro. In plaats van 8,60 euro. De prijsstijgingen zijn onvermijdelijk, zegt Mathieu Goedefroy van Bpost.
7: Het aantal brieven dat ieder jaar verstuurd wordt, dat daalt steeds sneller. Vorig jaar hebben de Belgen tot wel 15% minder brieven verstuurd. Dat komt onder meer natuurlijk door die elektronische facturatie en ook gewoon het feit dat dat minder in de gewoonte van de mensen ingebakken zit. Maar dat zorgt er natuurlijk voor dat heel dat distributiesysteem dat wij hebben, van sorteercentra, distributiecentra en die postbode, ja, dat die prijs per brief natuurlijk stijgt.
6: Postzegels die nog aan het oude tarief gekocht zijn, mag je blijven gebruiken. Bij leerlingenprotesten deze voormiddag op verschillende plaatsen in Wallonië heeft de politie tientallen mensen opgepakt. Er werd opnieuw actie gevoerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Charleroi pakte de politie 49 mensen op, onder wie 42 minderjarigen. Ze zouden onder meer bouwmateriaal van een werf hebben meegenomen en voorwerpen naar de politie hebben gegooid. In Luik zijn 9 mensen opgepakt. Daar zou straatmeubilair vernield zijn en de politie is bekogeld met stenen. Om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan hun Nations League duel in Luik tegen Turkije. Een belangrijke wedstrijd met het oog op het behoud in de A-divisie van de Nations League. Peter van den Bemt in Luik. Voor welke opstelling heeft bondscoach Mark van Bommel gekozen?
8: De vraag was natuurlijk of Romelu Lukaku vandaag een basisplaats zou krijgen. Maar het antwoord is nee. Hij blijft op de bank voorlopig. En de ketelaar is in de derde op in volgende wedstrijd. Ook nu dus de diepe spits van Mark van Bommel. 3 wijzigingen overigens in vergelijking met de wedstrijd van maandag tegen Frankrijk. De Kuiper weer op linksachter in de plaats van Seis. De verrassende vervanger van Lavia die rust krijgt is niet Raskin, wat iedereen had gedacht, maar wel Van Aken. Dus een middenveld met Tielemans, De Bruyne en Van Aken in steun van de ketelaar met links nog altijd de Gods. En aan de rechterkant de verwachte vervanger van de geschorste Moreira met Luque Bacchio. Ook Lammers, Castagne, Ngoy en Mechelen hebben hun ploeg in het, of hebben hun plaats in het basiselftal behouden. En een inderdaad belangrijke overwedstrijd. Winnen tegen Turkije betekent dat de Turken bijna zijn uitgeschakeld voor de top 2. En dat Van Bommel een goede start heeft genomen bij het begin van zijn Amsterdam.
6: Dankjewel, Peter. Het weer nog. Vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers. Bij maxima rond 21 graden. En ook de dagen daarna mooi, rustig en zacht herfstweer. Meer op vrtnieuws.be.
2: M&M. Nina Black Friday. Laurens Luijten.
0: Het wordt weer helemaal dolletjes omdat jij de beste songs aanvraagt in de app van VRT Max. En Parada de Tetas is al gedraaid. Sorry hoor, wordt je nog eens aangevraagd.

Ja, dat we echt zin krijgen in feesten. En dat doe je hier natuurlijk altijd op vrijdagavond. Hè. De beste DJ's krijg je hier. En elke keer tussen 7 en 9. Ja, dan mag jij gewoon de nummers kiezen. En dan zijn wij een beetje van een verzoekboxje. Je mag dat altijd doorsturen dan gewoon in de app van VRT Max. En Nina Black, die draait dat aan elkaar.

0: Helder. En I Want You So.
1: Een van de meest legendarische nummers ooit.
0: Maar echt waar, legendary.
2: Ik ben zo happy.
0: Dan moet je echt zo dansen, met je ogen dicht, je inbeelden dat het 4 uur 's nachts is. Dat iedereen al zo wat helemaal bezweet ergens in een kelder staat te dansen.
1: In een draak.
0: Ah. En dat zo, het zo hard aan het aandampen is op de ramen en de plafonds. Dat er druppels in je bier vallen. Dat zijn de dagen, hè. De nachten. En je moet je springen, hè. Let go.

0: was dat allemaal weer lekker. En Ninatje hebben geswongen. op onze Barry White, hè?
1: Ja, hier in de studio lekker gedanst. Voor de mensen die op VRT Max live aan het kijken waren. Ik hoop dat ze genoten hebben van de show.
0: Dat was hier precies een trouwfeest.
1: Ja.
0: Maar echt, hè?
1: Alhoewel dat ik denk dat onkel Jos en tante Rita iets beter kunnen dansen dan ons.
0: Dat kan ik hier niet meer lachen, zo. Echt, ik heb daar keihard zitten lijden bij u.
1: Jij lijdt altijd met mij.
2: Het is niet allemaal van pif, poef, paf en dood, hè.
0: Maar wel zo meteen Nina Black. Amai, zeg. Ninatje, wat denk je? Nog 25 minuutjes dikke feest?
1: Ja, 25 minuten knallen.
0: Hopla. Op de E40 richting Gent een half uur vertragen van Groot Bijgaarde tot Ternat door een ongeval op de middenrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra van Strombeek tot Zellik. En op de E314 richting Lummen schuif je 20 minuten aan van Rotselaar tot Aarschot. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
3: Black Friday.
4: Laurens Sluiter.
3: M&M. Nicola.

0: En het is vrijdagavond en dat is helemaal jouw avond, gelukkig. Straks om 9 uur krijg je Laura Govaerts en haar gekke mixjes. Waar dat ze echt van Spring naar Vienna durft gaan. Maar als je zelf zo'n suggestie hebt, dan is Nina Black Friday de show waar jij naar moet luisteren. Want jij mag hier gewoon zelf suggesties doen. Wij doen ook gekke sprongen. En vooral de sprongen die in jouw hoofd komen bijvoorbeeld. En een gekke vrouw voert het allemaal uit. Nina Blackio, vol een bakkio. Waar hè?
1: Dat was weer een hele leuke uitspraak.
0: Dank je.
1: Die vond ik wel leuk.
0: Nina Blackio, vol een bakkio.
1: Ja.
0: Welke uitspraken vind je niet leuk?
1: Gewoon de toeter.
0: Ah, ik dacht Blakkie.
1: Ja, nee, of als je zegt Nina Blak.
0: Ah, Nina Blak. Waar is er mis mee?
1: Dat is niet mooi.
0: Maar nee, Nina Blak. Oh, we hebben het zo gezellig samen.

0: Nina, je maakt iedereen altijd gelukkig, darling toch.
1: Dat is mijn job.

0: gaan. Mika doet dat nu ook.
1: Klinkt wel iets beter dan dat van ons.
0: Ik dacht, ik zal het eens een keertje nadoen, maar ik ga het niet doen. Als je nu zou moeten raden welke achtbaan dat hij nu ziet.
1: Toch wel een vrij trage.
0: Ik denk dat hij Typhoon van Bobby Aland. Dat is die vrije val, hè. Daarna komt ook een looping. Dus dat is, dan valt hij. En nu komt die looping.

0: waar, hè, Ninatje?
1: Helemaal waar.
0: Ja. Ja, wij kennen elkaar door en door. Hè.
1: Helaas.
0: Helaas. Pindakaas. Veel plezier met Laura Govaert. En wij zeggen dankjewel, Nina Blackio.
1: Dag en bedankt, hè.
0: Zakske maken, zakske doen. Nee, zeepenpoor maken buiten. Voilà.
2: Zometeen in NLM Party.
3: Een uur lang.
2: Non-stop party met Laura Govaert.
4: Het is 9:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Na een debat van bijna 11 uur heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd. De oppositie was erg scherp voor het akkoord van de Vlaamse regering. De beslissing om het extra geld dat beloofd was aan openbaar vervoersmaatschappij De Lijn te halveren, vinden oppositiepartijen PvdA en Groen niet te verantwoorden. Groen parlementslid Bogdan van den Bergen.
5: Er moesten bijkomende ritten en bijkomende haltes komen, collega's. En jullie hebben dat opnieuw weer niet kunnen doen. En wij krijgen de belofte, het zal volgend jaar zijn, het zal het jaar daarna zijn, zoals we dat nu al 2 jaar na elkaar krijgen. Mevrouw de minister, u hebt gevochten als een leeuw voor die luchthaven van Deurne, maar voor De Lijn, daar doet u niks voor. En dat laat u rustig verder verrotten.
4: Mobiliteitsminister De Ridder ontkent dat er sprake is van een pure besparing. Vanaf volgend jaar wordt het duurder om pakjes en brieven te versturen. Een gewone postzegel kost nu 1,63 euro. Vanaf 1 januari wordt dat 1,77 euro. De prijs van een priorzegel stijgt van 2,52 euro naar 2,73 euro. En voor een pakje zal je in het postkantoor 9 euro moeten betalen in plaats van 8,60 euro. De prijsstijgingen zijn onvermijdelijk omdat er al maar minder brieven worden verstuurd, zegt Mathieu Goedefroy van Bpost.
6: Het zou een utopie zijn om te denken dat we mensen opnieuw kunnen aanzetten om meer brieven te versturen door de prijs te verlagen van de postzegels. En ook bedrijven sturen steeds minder papieren brieven naar elkaar. Bpost moet mee met zijn tijd. Wij moeten transformeren naar een pakjesbedrijf. Die brieven doen we er zeker nog met alle plezier bij. Maar om dat nog op een economisch verantwoorde manier te doen, moet die prijs per postzegel nu naar omhoog.
4: De Europese Unie roept Rusland op om de inwoners van het Zuid-Oekraïnse stadje Oleshki te laten gaan. Oleshki wordt al sinds het begin van de oorlog bezet door Russische troepen, maar de laatste maanden wordt het ook totaal geïsoleerd. De inwoners krijgen geen eten, medicijnen, drinkbaar water of basiszorg. Mensen eten er gras en duiven om te overleven. Rusland beschiet Oekraïnse vrachtwagens die hulp proberen te leveren. En in Luik zijn de Rode Duivels een kwartier geleden begonnen aan hun Nations League duel tegen Turkije. Peter van den Bemt, hoe staat het daar?
7: 1-0, dat is al de voorsprong voor de Belgen. De Bruyne scoorde na 9 minuten na een aanval door het centrum. Mooi afgemaakt door Kevin De Bruyne. Maar het was een moeilijke openingsfase tegen de Turken die goed druk zetten over het hele veld. En de Belgen die maar niet in hun spel kwamen, iets te veel balverlies hadden en dus nog niet aan een echte kans waren geraakt in een wedstrijd zonder al te veel doelgevaar. Ook Luke Bakayoko nog een ongevaarlijk schot en daarnet ook Güler met de eerste trap van afstand voor de Turken. Simpel gepareerd door Lammers. Op Sclessin, een thuiswedstrijd in principe, maar heel veel enthousiast. De Turkse fans, en dus die laten zich horen. Maar de voorsprong die is wel voor de Belgen. 1-0.
4: Dankjewel, Peter. Het weer nog. Vannacht ligt bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers bij maxima rond 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Europabank. De bank die durft.
2: M&M.

0: Een uur lang de beste beats
1: van DJ-licious.
2: Het is 10:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Bij een cyberaanval op de scholengroep Bernardus Scholen in Oudenaarde in Oost-Vlaanderen zijn de gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden gestolen. Dat meldt het laatste nieuws en de scholengroep bevestigt de hacking. De school heeft meteen alle accounts geblokkeerd tot iedereen zijn wachtwoord heeft gewijzigd. Onderzoek moet nog uitwijzen welke gegevens de hackers precies buitgemaakt hebben. Maar de scholengroep roept leerlingen en personeelsleden op om extra waakzaam te zijn. Dat zegt directeur Rick van Welden.
3: Die buitgemaakte gegevens kunnen uiteraard door de hackers gebruikt worden om geloofwaardige phishingberichten de wereld in te sturen. En dus vragen wij aan onze ouders en onze leerlingen om de komende periode, maar ook op langere periode, want soms wachten hackers ook wel enkele weken, maanden om dan pas toe te slaan. Dus om extra waakzaam te zijn en niet op onverwachte links te klikken, geen bijlagen te openen die verdacht zijn. Altijd goed de naam van de afzender bij e-mails te controleren.
2: Na een debat van bijna 11:00 heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd. De oppositie was erg scherp voor het akkoord van de Vlaamse regering, onder meer over de hervormingen in het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag. Zo wordt het startbedrag geschrapt vanaf het tweede kind en studerende kinderen krijgen nog tot hun 23ste kinderbijslag in plaats van tot hun 25ste nu. Minister van Welzijn Caroline Genee zegt dat er pijnlijke beslissingen nodig waren, zodat er niet geraakt moest worden aan het basisbedrag van het groeipakket.
4: Dit is niet noodzakelijk een begroting met alleen maar maatregelen waar we vrolijk van worden. Maar dit is wel een regering die keuzes maakt en die moeilijke keuzes maakt. Wordt dat gedaan met heel veel ambitie, met heel veel goesting? Nee. Maar het is wel een gerichte focus die we in het groeipakket steken.
2: De Europese Unie roept Rusland op om de inwoners van het Zuid-Oekraïnse stadje Oleshki te laten gaan. Oleshki wordt al sinds het begin van de oorlog bezet door Russische troepen. Maar de laatste maanden wordt het ook totaal geïsoleerd. De inwoners krijgen geen eten, medicijnen, drinkbaar water of basiszorg. Mensen eten er gras en duiven om te overleven. Rusland beschiet Oekraïnse vrachtwagens die hulp proberen te leveren. De vrouw die twee executiepogingen overleefde in de Amerikaanse staat Tennessee is in kritieke toestand, dat melden haar advocaten. De vrouw overleefde twee dodelijke injecties en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze wordt nog altijd beademd. Volgens haar advocaten is de dodelijke substantie niet in haar bloed terechtgekomen, maar verspreid in haar lichaam. De vrouw werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor moord, maar die werd pas deze week uitgevoerd en mislukte. Sport, de Rode Duivels spelen in Luik hun Nations League duel tegen Turkije. Ze zitten er in de tweede helft. Peter van den Bemt, hoe doen de Belgen het?
5: Het is een moeizame wedstrijd voor de Belgen, maar ze leiden wel nog altijd met 1-0 goal van de Bruyne. En nu de 2-0 zelfs met een fenomenale trap van Kevin de Bruyne. 2-0 de voorsprong en daarmee zijn de Duivels flink bedeeld. Twee doelpunten de Bruyne, eerst na 10 minuten. Maar de Turken laten zich hier van hun beste kant zien. De Belgen die veel ruimte weggeven, geraken maar heel erg moeilijk in hun spel. Al hadden ze ook wel een paar doelpunten kunnen maken. Luke Bakio twee keer het doelkader getroffen en ook nog kansen voor Van Aken. En voor Gods aan de overkant ook wel een paar mogelijkheden voor de Turken. Maar die scoren zo moeilijk. En kijk, twee klasse flitsen op twee moeilijke momenten voor de Belgen. 1-1 en nu 1 na de rust. En zo leiden de Duivels nu ineens dankzij de tweede van Kevin de Bruyne met 2-0.
2: Dankjewel, Peter. Het weer vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 11 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers. Bij maxima rond 22 graden dan. Ook de komende dagen krijgen we rustig en zonnig herfstweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M. M&M Party.
0: DJ Licious.

0: Een uur lang.
1: De beste Eminem Party Hits.
0: Mixed by Erwin de Nul.
2: Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De auditeur van de Raad van State adviseert om de toewijzing van 4 strandbaarvergunningen in Knokke-Heist te schorsen. Daar was de afgelopen maanden veel over te doen in de kustgemeente. 6 uitbaters die er de voorbije jaren een strandbaar hadden, verloren hun vergunning aan nieuwe spelers. Zij trokken naar de Raad van State en de auditeur geeft nu 4 van de 6 uitbaters voorlopig gelijk. Het advies is niet bindend. Over enkele weken volgt het definitieve arrest. Het Nederlands Koningshuis was met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek op vraag van koning Willem-Alexander zelf. Het Koningshuis verdiende tussen 1600 en 2025 bijna 576 miljoen euro aan de koloniale geschiedenis, voornamelijk uit het voormalige Nederlands-Indië. Er kwam nauwelijks kritiek vanuit de koninklijke familie. Koning Willem-Alexander noemde het een schrijnende en confronterende conclusie.
3: U laat zien dat kolonialisme en slavernij door stadhouders en koningen actief werden ondersteund, inclusief instemming met het neerslaan van verzet. Daarmee waren zij kinderen van hun tijd. Het waren toenertijd de heersende opvattingen in Nederland en in heel Europa. Maar dit doet niets af aan de constatering dat tegendraadsleiderschap ontbrak, waar dat wellicht wel een verschil had kunnen maken.
2: In Congo zijn nu al meer dan 4000 mensen gestorven aan ebola. Dat blijkt uit officiële Congolese cijfers. Wellicht ligt het werkelijk aantal doden nog een stuk hoger, want niet alle gevallen worden geregistreerd. Vooral in de noordoostelijke provincies blijft de ziekte zich nog altijd snel verspreiden. Daar woeden verschillende conflicten en is er weinig overheidscontrole. De Rode Duivels hebben vanavond hun derde Nations League-duel gewonnen. In Luik versloegen de Belgen Turkije met 3-0. Een verslag van Peter van den Bemt.
4: De Rode Duivels pakten de broodnodige 3 punten, maar het ging een pak moeilijker dan de score laat vermoeden. Turkije speelde met lef en zette de Belgen vaak onder druk. Die kregen geen controle over het middenveld en lieten veel ruimte en waren ook vaak te slordig aan de bal. Maar België kon wel rekenen op de grote klasse van Kevin De Bruyne voor de 1-0 na 9 minuten en de geweldige 2-0 op het uur. Luke Bakio had 2 keer pech met ballen tegen paal en lat. Maar Turkije, in de regie van de ijzersterke Güler, bracht de Rode Duivels vaak in de problemen, maar onder andere Bardakci en Demiral lieten grote kansen liggen en doelman Lammes stond al weer goed te keepen, ook op een vrije trap van Güler. Een kwartier voor tijd benutte de ingevallen Lukaku zijn eerste kans voor 3-0. Een tweede bal ging nadien nog raaklinks naast. De Turken bleven wel aandringen, maar de belangrijke winst was dus wel voor de Belgen die op koers blijven voor de top 2. Maar de wedstrijd en de prestatie, die moeten tegelijkertijd wel goed bestudeerd worden met het oog op het vervolg.
2: Het weer vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist, minima rond 11 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken bij maxima rond 22 graden. En ook de komende dagen rustig en zonnig herfstweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M.
0: Mixed by Erwin de

0: is 12:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Rode Duivels hebben vanavond hun derde Nations League-duel gewonnen. In Luik versloegen de Belgen Turkije met 3-0. Een verslag van Peter van den Bemt.
1: De Rode Duivels pakten de broodnodige 3 punten, maar het ging een pak moeilijker dan de score laat vermoeden. Turkije speelde met lef en zette de Belgen vaak onder druk. Maar België kon wel rekenen op de grote klasse van Kevin De Bruyne voor de 1-0 na 9 minuten en de geweldige 2-0 op het uur. Maar Turkije, in de regie van de ijzersterke Güler, bracht de Rode Duivels vaak in de problemen. Maar onder andere Bardakci en Demiral lieten grote kansen liggen. En doelman Lammes stond alweer goed te keepen, ook op een vrije trap van Güler. Een kwartier voor tijd benutte de ingevallen Lukaku zijn eerste kans voor 3-0. Een tweede bal ging nadien nog rakelings naast. De Turken bleven wel aandringen, maar de belangrijke winst was dus wel voor de Belgen die op koers blijven voor de top 2. Maar de wedstrijd en de prestatie, die moeten tegelijkertijd wel goed bestudeerd worden met het oog op het vervolg.
0: De auditeur van de Raad van State adviseert om de toewijzing van 4 strandbarvergunningen in Knokke-Heist te schorsen. Daar was de afgelopen maanden veel over te doen in de kustgemeente. 6 uitbaters die er de voorbije jaren een strandbar hadden, verloren hun vergunning aan nieuwe spelers. Zij trokken naar de Raad van State en de auditeur geeft nu 4 van de 6 uitbaters voorlopig gelijk. Het advies is niet bindend. Over enkele weken volgt het definitieve arrest. Na bijna 11 uur debat heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de Vlaamse regering en daarbij dus ook het begrotingsakkoord goedgekeurd. De hele vrijdag is er stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen en uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen, 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee, niemand onthoudt zich, het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen uitgesteld worden nadat minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. Bij een cyberaanval op de scholengroep Bernardus Scholen in Oudenaarde in Oost-Vlaanderen zijn de gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden gestolen. De school heeft meteen alle accounts geblokkeerd. Onderzoek moet nog uitwijzen welke gegevens de hackers precies buitgemaakt hebben, maar de scholengroep roept leerlingen en personeelsleden op om extra waakzaam te zijn, zegt directeur Rick van Welde.
3: Die buitgemaakte gegevens kunnen uiteraard door de hackers gebruikt worden om geloofwaardige phishingberichten de wereld in te sturen. En dus vragen wij aan onze ouders en onze leerlingen om de komende periode, maar ook op langere periode, want soms wachten hackers ook wel enkele weken, maanden om dan pas toe te slaan. Dus om extra waakzaam te zijn en niet op onverwachte links te klikken, geen bijlagen te openen die verdacht zijn. Altijd goed de naam van de afzender bij e-mails te controleren.
0: In Congo zijn nu al meer dan 4000 mensen gestorven aan ebola. Dat blijkt uit officiële Congolese cijfers. Wellicht ligt het werkelijk aantal doden nog een stuk hoger, want niet alle gevallen worden geregistreerd. Vooral in de noordoostelijke provincies blijft de ziekte zich nog altijd snel verspreiden. Daar woeden verschillende conflicten en is er weinig overheidscontrole. En Iraanse luchtvaartmaatschappijen mogen opnieuw van en naar Irak vliegen, ondanks de zware Amerikaanse sancties. Het gaat enkel om vluchten naar Najaf, een Iraakse stad die heilig is voor de Sjiïten. Het akkoord is bereikt na bemiddeling van Irak en groen licht van de Verenigde Staten. Irak wil het veel religieuze bezoekers op die manier makkelijker maken om te reizen. Het weer vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist, minima rond 11 graden. Zaterdag opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers bij maxima rond 22 graden. En ook de komende dagen krijgen we rustig en zonnig herfstweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. De Bruyne maakte de eerste twee doelpunten, Lukaku het derde. De aanvoerder van de Rode Duivels, Jori Tielemans, was vrij tevreden met het resultaat.
1: Thuis winnen was ons doel vandaag. We hebben onze kansen kunnen afmaken. We hebben er nog meer gecreëerd en hadden goals moeten maken. Als wij die laatste pas of trap nog beter uitvoerden, dan was het nog meer. Maar ik denk dat we wel tevreden mogen zijn vanavond.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. In het Vlaams parlement is de voorbije avond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en dus ook het begrotingsakkoord. Dat gebeurde na een debat van bijna 11 uur. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen, 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich, het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen uitgesteld worden nadat minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. In Antwerpen is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze reed op de fiets toen ze moest uitwijken voor een autodeur die werd opengezwaaid. De vrouw kwam daarbij ten val. Ze werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. En bij een cyberaanval op een scholengroep in Oudenaarde in Oost-Vlaanderen zijn de gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden gestolen. De school heeft meteen alle accounts geblokkeerd. Onderzoek moet uitwijzen welke gegevens de hackers precies buitgemaakt hebben. Leerlingen en personeelsleden worden opgeroepen om extra waakzaam te zijn. Dat zegt directeur Rick van Welden.
3: Die buitgemaakte gegevens kunnen uiteraard door de hackers gebruikt worden om geloofwaardig phishingberichten de wereld in te sturen. En dus vragen wij aan onze ouders, aan onze leerlingen om de komende periode, maar ook op langere periode, want soms wachten hackers ook wel enkele weken, maanden om dan pas toe te slaan. Dus om extra waakzaam te zijn en niet op onverwachte links te klikken, geen bijlagen te openen die verdacht zijn. Altijd goed de naam van de afzender bij e-mails te controleren.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 11 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.